Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien, in de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is. Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt. Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt. Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag. En wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luc Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen en welkom op deze maandag. Die is licht wisselvallig met brede opklaringen, maar ook bewolking en een paar buien. Een west-noordwestenwind, matig tot vrij krachtig en het wordt 21 tot 23 graden. Van harte welkom bij Zeeland wordt wakker. Je hoort straks een echte strandopruimer. In zijn driewieler rijdt Henk langs de Oosterschelde en raamt dan van alles op. En verder in het nieuws van morgen. In Ossenisse is een gebouw aan de Kipstraat door brand verwoest. Begon in de bedrijfsruimte waar een brouwerij zit, sloeg over naar het huis ernaast. Wielrenner Tim van Dijken uit Colinsplaat heeft zijn eerste Tour de France uitgereden. Hij eindigde in het algemeen klassement op de 111e plek. En dit jaar zijn er opvallend veel kwartels te horen. Dat is dit geluid. Ja, mocht je het horen, dit is dus een kwartel. Volgens Stichting Het Zeeuwse Landschap variëren de aantallen van die vogel elk jaar, maar zijn er nu meer dan anders. Mooi, bericht uit de natuur om deze maandag te beginnen. Jij en ik, we zijn er allebei, hè? Ook vanmorgen zijn we samen.

0: Voyage, voyage van de Zeilers hier op Omroep Zeeland op deze maandag. Maar wat is het voor maandag? Nou, Rijkswaterstaat komt met de eerste aantallen boetes die zijn gegeven aan vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden. Sinds een week mogen vrachtwagens daar niet meer overheen omdat de brug te zwak is. De UNESCO komt straks met de jaarlijkse aanpassingen van de lijst met werelderfgoed. 30 plekken in de wereld maken kans om erop te komen. Dichtst bij Zeeland is een strand in Denemarken waar bijzondere fossielen zijn gevonden. En bij ons in Zeeland begint Jumping the Whale. Dat is dat mooie paardensportevenement voor beginners en toppers aan de Ambachtsherendijk bij Nis. En daar ga je in de loop van de uitzending nog over horen. En verder vandaag is het Wereld Hoofd- en Halskankerdag. En ook de dag dat zeer waarschijnlijk Henk Visser in zijn elektrische driewieler weer langs de Oosterschelde gaat rijden. Hij komt trouwens uit Kerkwerve, omdat hij afval wil opruimen. Dat is altijd wel een opvallende verschijning, Henk in zijn elektrische driewieler. En dan pakt hij visserijafval, kleine plastic korrels, van alles haalt hij daar uit de oever om mee te nemen. Je kunt eigenlijk wel zeggen dat hij een missie heeft.
1: Ik doe het omdat het heel inspirerend is. Ik vind ook, ik maak contact met heel veel diverse mensen waar ik heel erg blij van word, omdat ze mijn verhaal zien als iets van, hey, die man die is daarmee bezig, wat kan ik ermee doen?
2: Wat heb jij met het milieu?
1: Ik ben opgegroeid aan de Nieuwe Waterweg. En toen ik een jaar of 10 was of zo, toen ging ik met mijn buurjongetjes natuurlijk struinen langs de oevers van de Nieuwe Waterweg. En dan zag je dus over het water een filmpje van olie. Dat was heel normaal. Nou, en in de loop der jaren, ja, is dat milieu natuurlijk verbeterd. En uiteindelijk is de industrie schoorvoetend overstag gegaan en hebben ze aanpassingen gedaan. Maar het blijft nog steeds een punt dat productie voorgaat voor natuur. En dat is eigenlijk mijn de kiksaus noemen ze dat in Rotterdam. Hè?
2: Daar, de kern.
1: Ja, de kern inderdaad. Daar gaat het om.
2: Ja, want wat, laat ik die vraag dan maar meteen stellen. Wat is je doel? Wat hoop je hiermee te bereiken?
1: Het is gewoon mensen bewust maken van het feit dat je dus op een uniek plekje woont op Schouwen-Duiveland. Schouwen-Duiveland is zo prachtig met alle vogels en vissen en dergelijke om ons heen. Daar moeten we verdorie zuinig op wezen.
2: Men zou kunnen zeggen, je bent een idealist. Ja. Je gelooft misschien in een utopie.
1: Ja.
2: Is het geen druppel op een gloeiende plaat?
1: Ja, natuurlijk. Het is vechten tegen de bierkaai. Maar een voetreis naar Peking begint met de eerste stap.
2: Nu heb jij vorig jaar met een bakfiets de oevers van de Oosterschelde heb je schoongemaakt. Wat is je nieuwe plan? Want je zit niet voor niets bovenop een trike.
1: Ja, het is een ding, hè. Ik zag hem, ik denk, dit is hem. Dit is echt zo'n een stoere fiets. Er kan een kar achter en dan kan je gewoon een kopje koffie meenemen en je boterhammetje. En dan kan je de hele dag zo langs die mooie Oosterschelde karren.
2: Hoe lang trek je voor dit project uit?
1: Nou, ik denk 2 weken. Want je kan natuurlijk ook een beetje tegenslag hebben met weer. En een week of 2 moet kunnen.
2: Wat zijn jouw hulpmiddelen naast de trike?
1: Nou, ik heb natuurlijk mijn grijper en mijn ring en mijn vuilniszakken.
2: En je hebt ook een bladzuiger.
1: Dat is echt ongelooflijk. Als ik dat wier met wat droog is, met dat plastic, kan opzuigen, dan kan ik een paar meter per dag doen. En dat is natuurlijk niks. Maar alles wat je dus eruit haalt, kan niet meer terug. En dat is eigenlijk mijn boodschap. Als ik één flesje opraap, Dan doe ik dat in de vuilnisbak en dan wordt dat vernietigd en dan gaat dat niet meer terug in die Oosterschelde die we zo schoon willen houden.
0: Kijk, zo werkt dat. Als iedereen nou even een flesje oppakt, dan zijn er opeens heel veel flesjes minder. Dat is toch een beetje zijn verhaal van Henk de Visser en je kunt hem volgen op strandkorrel.nl. En Omroep Zeeland's Erik Holm, die was bij hem.

Dua Lipa, Chris Stapleton en Think I'm in Love with You. Deze maandagochtend is de vraag natuurlijk ook weer: wat zijn jouw plannen voor vandaag? Waar ga je heen? Wat ga je doen? Of later in de week mag je ook vast laten weten. Appen naar 0118-499-999. Het is licht wisselvallig met brede opklaringen, bewolking, paar buien zijn ook mogelijk. En met een matige tot vrij krachtige west-noordwestenwind wordt het 21 tot 23 graden. Vanavond minder wind, morgen is het vrij zonnig, dan ook een stuk warmer, 26 tot 30 graden. En afgaantij is het nu, met laagwater in Vlissingen om 12 minuten voor 8. Hoogwater om 7 over 2. De zon onder, vanavond 11 over half 10. En de watertemperatuur, de zee, de Westerschelde, de Oosterschelde, het Grevelingenmeer, allemaal 21 graden. De enige die afwijkt, het Veersemeer, 22 graden.

0: Tina Turner en Let's Stay Together. Wat zijn jouw plannen voor deze dag? Ik hoor je graag weer. Even een appje sturen 0118-499-999. Peter liet al weten dat hij lekker gaat wandelen zo dadelijk weer. Veel plezier erbij in elk geval, Peter. En ik kreeg een bericht van Petra Maguta uit Zierikzee. Zij stuurde me net een foto waarop ik dan een boeg van een schip zie. En daar staat dan bij, ze heeft de tekst erbij gezet, bonjour. En toen dacht ik, ja, maar dat is geen Zeeuws. Petra, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ik zit nou eens in Frankrijk.
0: Oh, wat doe je daar nou toch weer?
1: Ja, met een heel mooi schip mee. Fleur. En dat is een hotelschip. Joh, dat is zo ontzettend leuk.
0: Ja, maar wat moet jij doen dan op dat hotelschip?
1: Ik ben matroos. En op z'n Engels is dat sailor. Ik sta dus op het grote bord als sailor.
0: Oh, er staat echt sailor dubbele punt Petra.
1: Ja, ik dacht echt van, nou ja, dat zeg je toch niet als je gewoon een motorschip hebt. Dat heb je toch alleen maar bij zeilschepen. Ja. Maar blijkbaar heet dat zo.
0: Ja, nou ja, dan ben jij dus gewoon zeilermatroos. Want, en dat is leuk, jij hebt pas geleden echt je papieren gehaald. Je bent nu gewoon officieel echt matroos.
1: Yes. Echt wel. Super trots op.
0: Ja, want dat wilde
1: en
0: je graag.
1: En nu naar de volgende stappen, hè. Ja, ja, ja, ja.
0: Waarom
1: ja,
0: wilde
1: ja,
0: je dat ja, graag dan?
1: Nou, ik vaar al 26 jaar. Maar ik heb geen papieren.
0: Ik ben nu gewoon officieel echt matroos.
1: Yes. Echt wel. Super trots op.
0: Ja, want dat wilde
1: en
0: je graag.
1: En nu naar de volgende stappen, hè. Ja, ja, ja, ja.
0: Waarom
1: ja,
0: wilde
1: ja,
0: je
1: ja,
0: dat

0: Dus dat is een hele strijd. Maar het is gelukt. Ik heb hele lieve vrienden om me heen die me er doorheen hebben gesleept.
1: Geweldig. En dan nu dus een reis in Frankrijk als matroos?
0: Ja.
1: Wat doe je dan?
0: Het schip helemaal klaarmaken. De gasten slapen nog, die weten nog van niks. Je maakt de tafels klaar en ze kunnen zometeen lekker aan het ontbijt. We gaan straks 3 sluisjes doen. En bij de 3e sluis gaan de fietsen en de mensen eraf. Het is een sportieve vakantie.
1: Ja.
0: Met 2 gidsen. Dat is zo leuk, want die weten alles van de omgeving.
1: Ja, maar jij fietst niet mee, hè? Jij blijft dan aan boord. Wat doe jij dan aan boord als de rest weg is en leuke dingen doet?
0: Onderhoud. Dat moet je elke dag doen. En alles weer zorgen dat alles weer spik en span is. Dat als de gasten komen, dat die helemaal niet doorhebben wat je eigenlijk hebt gedaan. En daarom begin ik ook lekker vroeg. Niemand ziet het dan. Maar het ziet er dan zo mooi uit. En de mensen zijn ontspannen. Gisteren,
1: ja.
0: Gisteren was er een Amerikaanse meneer en een Canadese mevrouw. Die zaten lekker op het zonnedek een liedje te zingen.
1: Oh.
0: Dat vind ik zo leuk.
1: Maar goed, het is voor jou wel de harde arbeid. Hè? Ik bedoel, jij geniet niet van de vakantie, jij bent aan het werk als matroos. Dat voelt hartstikke mooi, denk ik, voor jou. Dat je nu eindelijk echt matroos bent.
0: Ja joh, ik ga naar Parijs.
1: Dat is je eindbestemming nu.
0: Ja, de stad van de liefde. Oh, wat mooi.
1: Hey Petra, dankjewel. Ik hou je niet langer op, want voor je vertrekt heb je weer van alles te doen volgens mij. Dank.
0: Ja, om 7 uur vertrekken we weer.
1: Ja, goede reizen. Behoud de vaart. Wat is dat in het Frans, behoud de vaart?
0: Ik zou het niet weten.
1: Nou, dan doe ik het gewoon in het Nederlands. Behoud de vaart, Petra.
0: Dankjewel, lieverd.
1: Dankjewel, hè.
0: Yeah. Doeg.

Ik even belde. Petra Maguta in Zierikzee, nu dus officieel matroos. Wat had jou bezig? Ik hoor je graag. 0118-499-999. Eens eventjes kijken naar de plaat om 6:55. Want ja, er gebeurt van alles in Zeeland. Bijvoorbeeld het paardensportevenement Jumping the Whale begint in Nisse. Het mooie van dat evenement is dat de toppers naast de beginners hun ding doen. En daarmee inspireren ze elkaar. En nou, daar gaan we het allemaal nog over hebben in Zeeland wordt wakker. Jumping the Whale met paarden. Ik zoek een plaat over of geïnspireerd door paard. Het mag over een paard gaan. Het mag een plaatje zijn waarbij jij herinneringen hebt aan een paard of iets dergelijks. Kijk maar, jouw verhaal, daar gaat het vooral om. En jouw plaatje, een popplaatje op 0118-499-999 over paard.

Ronan Keating en Loving Each Day. Peter Stupe gelijk nog een foto van de Fleur, want zo heet het schip waar zij op vaart, dat hotelschip, in Frankrijk. Dankjewel dat je vanuit Frankrijk...

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemorgen, Omroep Zeeland, met het nieuws van 6:30. In Ossenisse is een gebouw aan de Kipstraat door brand verwoest. Het vuur begon in een bedrijfsruimte waar een brouwerij zit en sloeg over naar het huis ernaast. De brandweer had uren nodig om na te blussen. De bewoners van het huis zijn volgens de veiligheidsregio Zeeland elders ondergebracht. Wielrenner Tim van Dijken uit Colijnsplaat heeft zijn eerste Tour de France uitgereden. Hij eindigde in het algemeen klassement op de 111e plek. Van Dijken had bij zijn ploeg Red Bull Bora Hans Grohe de taak om grote namen te ondersteunen, zoals Remco Evenepoel, die tweede werd. Van Dijken rijdt vanavond zijn volgende koers in Bokstel. Dit jaar zijn er opvallend veel kwartels te horen. Volgens Stichting Het Zeeuwse Landschap variëren de aantallen van die vogel elk jaar, maar zijn er nu meer dan anders. In het natuurgebiedje Sint-Laurense Weihoek, vlakbij Middelburg, zijn bijvoorbeeld 20 roepende mannetjes geteld. En dat geluid dat klinkt dan als volgt. Ga ik eventjes voor je opzoeken. Dit is de kwartel. Ja, wiep, wiep. Kwartels overwinteren in Afrika en trekken in het voorjaar naar Europa. En de gemeente Tholen heeft nieuwe mobiele toiletten neergezet bij 9 strandjes en duikplekken. Die zijn tegelijk ook reclamebord, want op de buitenkant zitten grote foto's van mooie plekjes op Tholen en van de natuur. En als je de QR-code scant, dan kom je nog bij toeristische informatie. Eerder plaatste Tholen ook al toiletten bij de Oesterdam en onder meer op het strandje van Sint-Anneland. Het weer licht wisselvallig met brede opklaringen, maar ook bewolking en een paar buien. De west-noordwestenwind is matig tot vrij krachtig en het wordt 21 tot 23 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Breakthrough, dat is Queen op Omroep Zeeland om 6:06. Jumping the Wheel gaat beginnen vandaag. Duurt een week in Nisse, vlakbij Nisse. Hè? Mooi paardensportevenement, paard. Daar zoek ik een plaat bij. Zijn er een heleboel kennelijk. Ik krijg al een heleboel reacties. Ik ga ze op een rijtje zetten. En om 6:55 hoor je een van die platen uiteindelijk. Paard. Als je een plaat weet over een paard of geïnspireerd door paard, laat het weten. 0118-499-999. Straks de ziel van de dag. En zij is bezig op een minicamping. Benieuwd naar haar verhaal.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: Zo, dat is Shakira. De tijd, het is 7:10. En dan gaan wij nu naar de Zeeuw van de Dag. Daar komt-ie.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: En dat is het voor Ellen Tavernier. Samen met haar man runt ze minicamping Leeuwendamme. Dat is vlakbij Seroskerk op Walcheren. En het lijkt mij dan elke dag weer anders. Want je hebt natuurlijk ook steeds andere gasten die misschien weer andere dingen willen. Maar ja, is dat ook zo? Kunnen we checken. Ellen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Net wakker of ondertussen al een tijdje bezig?
2: Als ik heel eerlijk ben, net wakker.
0: Ja, vertel.
2: Je belde me wakker, maar dat maakt niet uit.
0: Oké. Okay. Op een minicamping, hoe groot, klein is dat? Hoe ziet jullie minicamping eruit?
2: Wij hebben 25 plaatsen op onze minicamping.
0: En dat zijn dan tenten of caravans?
2: Ja, we hebben gewoon mensen die met hun eigen caravan, camper, tent, vouwwagen komen. En we hebben ook 5 chaletjes en een vakantiehuis.
0: En waarom hebben jullie dat eigenlijk?
2: Daar zijn we een beetje ingerold. Mijn man komt hier vandaan. Dus mijn schoonouders hebben dit bedrijf opgestart, zeg maar. Het was oorspronkelijk een agrarisch bedrijf. En daar is de minicamping bijgekomen als extra inkomstenbron.
0: Zoals eigenlijk bij zoveel boerenbedrijven, die toch iets extra's nodig hadden om wat meer geld te hebben.
2: Klopt. En mijn man wilde heel graag hier naartoe. En zodoende zijn wij hier eigenlijk terechtgekomen.
0: En is dan de minicamping het belangrijkste of is het er nog steeds bij? Is het eigenlijk het boerenbedrijf dat belangrijk is?
2: Nou ja, eigenlijk kan het ene bedrijf niet zonder het andere bedrijf bestaan. Dus je hebt een agrarisch bedrijf nodig om een minicamping te kunnen hebben van 25 plaatsen. Mm. Maar je hebt ook een minicamping nodig om je agrarisch bedrijf in stand te kunnen houden.
0: Ja. Nou ja, op zich is het wel een mooie combinatie, denk ik.
2: Ja, en leuk.
0: Ja, leuk? Hoezo?
2: Ja. Nou ja, de mensen maken het heel erg leuk. De meeste mensen zijn vrolijk, hebben daar hun zin, beginnen aan hun vakantie. Je spreekt heel veel verschillende mensen.
0: Wat ga jij straks doen? Hè? Zo dadelijk, ik heb je net wakker gebeld, maar straks dan ga je uit bed. Wat is dan het eerste wat je doet? Even los van douchen en zelf een broodje eten?
2: Vandaag ga ik eerst naar de sportschool. Maar daarna is het toilet gewoon aan de beurt en wisselen er wat mensen. Er komen nog wat mensen afrekenen, komen nieuwe mensen aan. En zo hobbelt de dag eigenlijk een beetje voort.
0: Ja, noem nog eens een paar van de dingen die je dan doet.
2: Ja, heel vaak leidt de dag zich vanzelf, zeg maar. Soms heb je veel aankomsten, vertrekken, dan ben je daar druk mee. Er zijn ook dagen dat het eigenlijk best wel rustig is. En dat je druk bent met andere dingen, met mail of telefoon. Dus eigenlijk is iedere dag anders.
0: Ja, dat zei ik in het begin al, hè, omdat je steeds ook die andere gasten hebt. En wat je zegt, dat zeg je mooi, de dag leidt zichzelf eigenlijk wel. Ook deze maandag gaat dat dan natuurlijk weer gebeuren. Heb je zelf uiteindelijk nog een keertje vakantie of schiet dat er dan helemaal bij in?
2: Nee, we hebben zeker vakantie. En eigenlijk is iedere dag natuurlijk een beetje vakantie. Want ik zeg wel eens tegen gasten, aan de ene kant zijn we heel erg gebonden. Want je moet thuis zijn als er mensen aankomen of als er mensen vertrekken. Dus we zijn relatief veel thuis. Maar aan de andere kant heb je ook enorm veel vrijheid. Want komt het vandaag niet, dan komt het morgen wel.
0: Ja, dat is waar. Komt er vandaag niet, dan komt het morgen. Een mooie Zeeuwse uitspraak is dat, hè, Ellen? Hey, dankjewel. Ja. Succes in elk geval. Ik zou nu zeggen, hup, je bed uit, aan de dag beginnen. Ja. Die zichzelf gaat leiden.
2: Komt goed.
0: Ellen Tavernier, dank voor jouw woorden hier. Dat je het een keer even kon bellen als Zeeuw van de Dag. Want dat ben jij de rest van deze maandag.

Ed Sheeran en Camera op Omroep Zeeland. 7:12. Tandartsen gaan het heel druk krijgen. Zo druk zelfs dat hun beroepsvereniging het heeft over een mondzorginfarct, lees ik in het AD. Komt allemaal door de vergrijzing, zijn meer ouderen. Daarvan hebben ook veel meer mensen hun eigen tanden nog en geen kunstgebit. Dus dan moeten ze bruggen krijgen, implantaten, dat soort dingen. Dat kost een hoop tijd. Dus moeten er heel snel nieuwe tandartsen bij. Dat is een beetje het verhaal. De aanvallen tussen Oekraïne en Rusland gaan over en weer. Vannacht het bericht over een Oekraïnse aanval met drones op de Russische grensstad Belgorod brak brand uit in meerdere appartementen in een woongebouw. 12 mensen raakten gewond. En in Rostov-on-Don vielen 2 doden. En Rusland viel Oekraïne ook weer aan. Daar waren 5 gewonden. Maar de berichten die buitelen af en toe een beetje over elkaar heen daarover. En dan, inwoners van Mallorca zijn het massatoerisme zat. Tienduizenden mensen deden mee aan een demonstratie door het centrum van hoofdstad Palma. Bij de kathedraal werd een manifest voorgelezen. Demonstranten klagen over woningnood, files, vuil en lawaai. Toeristen zijn welkom, maar niet zoveel. Dat zijn ook wel verhalen die je soms uit Zeeland hoort. Dit keer is het dus op Mallorca. Ik ga een plaatje kiezen.

0: Stop van de Spice Girls. Nee, we gaan juist nog even door met de plaat om 6:55. Paardensportevenement Jumping the Whale begint in Nisse. Over een uurtje, even na 8:00, ga ik even bellen met de mensen daar in Nisse om te horen wat er gaat gebeuren. En waarom ze een nieuwe categorie hebben toegevoegd. Dat is wel leuk. Toppers laten dan zien wat ze kunnen. Maar de beginners doen dat ook bij Jumping the Whale. Paarden. Paard. Dat is dus het thema van de plaat om 6:55. En oei, dit is weer een hele mooie lijst. Met hartelijke dank namens mijzelf en alle paarden voor de mooie lijst. Kees Otte, die belde door dat hij heel graag Surrender wil horen met Mariette. Want je in die video speelt volgens mij paard ook een belangrijke rol. Dankjewel, Kees. Robertijn komt met The Pebbles, Seven Horses in the Sky. José de Smit en Wim Dorst, die vinden André van Duin wel leuk. Er staat een paard in de gang. Linda van Ardenne, die komt met Gino Vanelli, Wild Horses. Joke Josiasse met The Rolling Stones, Wild Horses. En Leni Bogart, Michael Martin Murphy, of Michael Martin Murphy zou ook kunnen, Wildfire. Patrick de Scheppe, die heeft altijd wel een opvallende keuze. Nu komt hij met Katie Tunstall, Black Geese en The Cherry Tree. En dat gaat dus ook over paarden kennelijk. Ralf Staap en Wim Waleboer willen allebei Raccoon uit Zeeland, Bring Me My Horse. Paula Michielsen en Flip Reiniersen, bedankt voor America, Horse With No Name. Heel mooi liedje is dat. Evelien Wijnbergen, die kwam met George Harrison, Dark Horses, ook heel mooi. Maar het is uiteindelijk de keuze geworden van Maddy Papen. In meervoud, laat ze weten. Jacqueline Stroobos, Komen Gielsen, Loni Blom en Jaap van Klinken. Jaap, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Heb je iets met paarden of niet?
1: Nee, niet echt. Ik ben geen paardenjongetje.
0: Nee. Oh, dat is iets anders dan een paardenmeisje. Had je een paardenmeisje willen zijn? Nou ja, misschien geen meisje,
1: nee,
0: maar...
1: Nee. En geen meisje en geen paardenmeisje.
0: Maar wel paard. Waar kom jij dan bij paard?
1: Crazy Horses van de Osmond.
0: En waarom deze?
1: Dat was een heel populair liedje toen ik kind was. Een middelbare school, denk ik.
0: Ja?
1: Dat was een popliedje en ik vond het altijd een grappig liedje.
0: Want het begint ook een beetje... Zo, hè, geloof
1: ja,
0: ik.
1: Ja, ik kan het niet nadoen. Ook niet met een ochtendstem. Ik ga het niet zingen.
0: Nee, hoeft ook niet.
1: Nee, oké, gelukkig.
0: Maar denk je dan ook terug aan die tijd? Aan die dierbare tijd?
1: Nee, dat niet, maar wel aan het liedje. Toen jij vroeg een liedje met een paard, over een paard, toen had ik gelijk één Crazy Horses. Ja. Van die Osmond Brothers.
0: Ja. Oh ja, dat waren van die broertjes, geloof ik. Hè? Hoe zat dat ook alweer?
1: Geen idee. Ik zat de Jacksons. Maar dan een andere familie.
0: Zo waren er wel meer voor die families.
1: Ja, precies,
0: Crazy Horses met dat gekke begin. We gaan eens even kijken of we mee kunnen doen. Jaap, het is jouw keuze geworden. The Osmonds en Crazy Horses.
1: Oké, dankjewel.

Crazy Horses van The Osmonds. Wat een gek plaatje is dat toch eigenlijk? Wel leuk zo. Maddy, Jacqueline, Coloni, Jaap, tot jullie keuze in elk geval bij de plaat van 5 voor 7. Iedereen hartelijk dank. Mooie lijst is het weer. Die je in de loop van de dag terug kunt vinden op de Facebookpagina van Zeeland Wordt Wakker. Eén kleine wijziging nog. Die van Patrick de Schepper van Katie Tunstall. Die heet Black Horse and the Cherry Tree. In de spellingscontrole was er wat verhaspeld, liet Patrick nog weten. Maar dit is de goede titel. Straks in Zeeland Wordt Wakker heb ik het ook over dieren, maar dan over parelhoenders. Er worden namelijk parelhoenders gezocht voor de alpaca-boerderij. Op Walcheren zit een wel grappig verhaal aan vast. Ga je straks horen in Zeeland Wordt Wakker. Tot zo!

0: Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, kom dichtbij.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
4: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
3: Morgenavond is er een herdenking bij het homomonument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
5: Met Tadej voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
3: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Jeroen, dankjewel. Omroep Zeeland met de verkeersinformatie over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 35 minuten vertraging. Is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
7: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
8: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
9: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
8: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
10: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
11: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
12: Hè? Nu alweer?
11: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
12: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
11: Ook dan moet je aangifte doen.
12: Nou, goed dat je het zegt.
11: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
12: Handig?
11: Ja, van de Belastingdienst.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
16: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
2: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
1: Omroep Zeeland.
6: Goedemorgen, het is een licht wisselvallige maandag met brede opklaringen, maar ook bewolking en een paar buien. Een matige tot vrij krachtige west-noordwestenwind en het wordt 21 tot 23 graden. In het nieuws vanochtend is een brand in Ossenisse. Aan de Kipstraat zijn een huis en een bedrijfsruimte van een brouwerij vernield. Wielrenner Tim van Dijken uit Koningsplaat heeft zijn eerste Tour de France uitgereden. Hij eindigde in het algemeen klassement op de 111e plek. En Hanna moest weg van de camping in Frankrijk vanwege de bosbranden. Hoe is dat om opeens alles achter te moeten laten? Ik bel haar over een half uur. 5 minuten over 7, Omroep Zeeland, met Bruno Mars.

0: Bruno Mars en I Just Might. 7:09. Ik zag een opvallende oproep van de alpaca-opvang in Aagtekerken. Ze zoeken een parelhoendervrouwtje. Dat is dus geen alpaca, maar een vogel. Ziet eruit als een soort kalkoen, als ik dat goed heb. Maar dan ga ik eventjes checken bij Mara Houmes van Alpaca Zeelandia in Aagtekerken. Goedemorgen, Mara.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Ja, maar dat heeft toch helemaal niks met alpaca's te maken, zo'n parelhoen?
1: Nee, een parelhoen is een wezenlijk heel ander dier dan de alpaca, dat klopt.
0: Maar waarom heb je ze dan toch?
1: Het zijn vogels die enerzijds heel goed zijn in het eten van bijvoorbeeld teken en ander klein ongedierte en insecten. En als je ze veel ziet, dan krijg je er af en toe de slappe lach van. Dus ze maken heel apart geluid.
0: Ja, doe dat eens na.
1: Daar ga ik me niet aan wagen. Dan komt niemand meer bij de rest van de dag.
0: Ja, oké.
1: En ze hebben regelmatig ook een soort gekke 5 minuten. En dan rennen ze met z'n allen bij onze rondjes rond de vijver. Ja, dat maakt wat er ook gebeurt heel je dag goed.
0: Nou, je hebt ze dus in elk geval om vrolijk van te worden. Mag ik het zo zeggen?
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Ja, en nou dat trieste verhaal. Want je zoekt dus een parelhoendervrouwtje. Waarom eigenlijk?
1: We hebben altijd 1 mannetje met 3 vrouwtjes gehad. En toen zijn er kort na elkaar de laatste 2 vrouwtjes overleden. Dus nu was het mannetje alleen en dat gaat niet, want het zijn echt groepsdieren.
0: Hoe merk je dan dat het niet gaat?
1: Dan loopt hij heel de dag over het hele terrein te gillen en te krijsen en te zoeken en eigenlijk als een kip zonder kop rond te rennen.
0: Ja, maar dat is dan niet leuk om te zien?
1: Nee, dat is niet leuk om te zien. Nee, nee. En normaal dan zitten ze 's avonds tussen de alpaca's en dan eten ze de vliegen van de wol en van het gezicht af. En daar had hij nu ook helemaal de tijd niet voor. Hij bleef maar rondrennen totdat hij er een soort helemaal oververmoeid bij neerviel.
0: Eigenlijk een soort rouwproces bij dieren. En dat kan, hè? Ik bedoel, dieren hebben een rouwproces. Daar moeten we wel eens om lachen. Maar jij merkt dat nu toch wel?
1: Ja, ja. En het is ook een stukje zekerheid en veiligheid wat er dan niet is. Want parelhoenders zijn echt groepsdieren. En ook al heb je er 5 of 6, ze doen bijna alles echt als groep.
0: Zo,
1: dus ja. Als je er 1 ziet, zie je de rest ook. En als er dus groepsleden wegvallen, dat heeft een impact.
0: Maar nu zoek je dus een ander parelhoenvrouwtje. Stel dat hij dan komt, wordt zo'n dier dan gelijk geaccepteerd? Of moet dat even wennen? Hoe gaat dat dan?
1: Meestal moeten ze een beetje wennen. Dat zijn wel, het zijn toch een beetje eigenaardige dieren.
0: Daardoor zijn ze juist zo leuk, denk ik. Wat zoek je dan eigenlijk nu maar, hè?
1: Nou, we hebben inmiddels 1 man en 1 vrouw erbij. Dus het liefst zou ik, zoals in de oproep, nog 2 vrouwtjes willen. En het liefst niet wit of bruin, maar uiteindelijk is 2 vrouwen belangrijker dan hoe ze eruit zien.
0: Ja.
1: Want dan hebben we echt gewoon weer een complete groep. Kunnen ze weer lekker achter elkaar aanrennen. Overal de vliegen en de teken opeten. En dan vervullen ze ook met elkaar weer de functie die ze bij ons op het terrein hebben.
0: Mara Houmes, dankjewel. Zo hoor je inderdaad dat de parelhoenders, waar we af en toe om lachen omdat ze gekke dingen doen, toch ook wel een functie hebben met het opeten van die insecten en die teken. Bijvoorbeeld uit de wol van de alpaca's. Nou, mocht je interesse hebben, mocht je een parelhoender over hebben of weten waar er eentje is en Mara willen helpen, zoek even naar Mara bij Alpaca Zeelandia in Aagtekerken en dan komt het helemaal goed, denk ik. Mara, dankjewel voor jouw verhaal.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Maandagochtend, 7:15. Jules Gernaert, goedemorgen.
1: Remco, goedemorgen.
0: Dan doen we even de hand buiten de deur. Nou, regen voel ik niet in elk geval nu, maar wat gaan we wel krijgen?
1: We gaan wel krijgen een afwisseling van bewolking en zonnige momenten. Makkelijk gezegd zou je kunnen zeggen, maar dat is de weertype van vandaag met die westen tot noordwestenwind die nog redelijk doorwaait met windkracht 3 tot 5 en op het water af en toe zelfs windkracht 6. Dat blijft er nog een tijdje. Later vandaag neemt de wind af. Buien hebben we natuurlijk wel gehad gisteren, gelukkig maar. Het is natuurlijk geen oplossing voor de droogte, maar het was toch duidelijk goed voor de tuin. 2 mm ruimschoots in Vlissingen over het Etmaal gemeten. 3 voor het Nieuwekerk, Schouwen-Duiveland. 5 in Westdorp en 7 in Kampland. Dus het was allemaal erg welkom. En er is vandaag ook nog wel kans op een enkele bui van zee. Maar dat bepaalt dan niet het weerbeeld, maar helemaal droog is het misschien niet. En vanmiddag komen er ook meer opklaringen. Er zijn er vooral wat stapelwolken met zonnige perioden. De wind neemt later dus duidelijk af en de maximumtemperatuur voor vandaag die is eigenlijk heel gemiddeld met 20 graden direct aan zee, 20 tot 21 en 22 à 23 graden in het binnenland.
0: Maar dan krijgen we een paar warme dagen.
1: Die krijgen we zeker inderdaad van morgen toch wel tot en met donderdag, laat ik het zo zeggen. Want er is nu een hoge drukgebied in aanmaak bij de Golf van Biscayen, boven de Golf van Biscayen. Dat trekt vandaag naar Noord-Frankrijk en ligt morgen boven Midden-Duitsland. Vandaar dat we in ieder geval een rustige nacht krijgen, vrij helder, minimumtemperatuur 15 à 16 graden. En morgen vrij zonnig met een paar stapelwolken en maxima van 26 tot 30 graden. Daar gaan we weer. En woensdag is dan de warmste dag met vrij veel zon. Een beetje veranderlijke zwakke wind, ook wat zeewind erbij. En maxima van 28 tot 33 graden wellicht. En donderdag gaat er dan een paar graadjes vanaf door een wat toenemende westenwind.
0: Dankjewel, Jules. Het is afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 12 minuten voor 8. Hoogwater is het vanmiddag om 7 over 2. En de watertemperatuur 21 à 22 graden. In het verkeer zie ik een melding van de ANWB over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht, 9 kilometer files, een half uur vertraging. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen.

0: Breakfast in Bread van UB40 en Chrissy Hynde. Boeren komen met nieuwe protestacties tegen de stikstofplannen van het kabinet. Vandaag al her en der in het land kleine demonstraties. Veehouder William in Apeldoorn doet daar bijvoorbeeld mee. Door de kabinetsplannen moet hij de helft van zijn koeien wegdoen. Een gesprek zoals het ministerie wil, ziet hij niet zitten.
1: We hebben geen idee wat er nu op dit moment nog te praten is.
2: Is dit de start van een nieuwe protestgolf?
1: Ja, dat denk ik wel. We hebben het er donderdag over gehad met elkaar. Dit is niet een kwestie van één keer een actie houden en dan is alles geregeld. Dit is een kwestie van, ja, waarschijnlijk wel echt langere tijd waarin we protesteren.
0: En William die zegt bij Hart van Nederland dat protest wel vreedzaam moet verlopen. De Franse president Macron heeft zo dadelijk crisisoverleg met verschillende ministers uit zijn kabinet over de bosbranden in het land. En de Franse regering haalt er ook professionals uit, bijvoorbeeld de toerismesector, de energiesector en de verzekeringsbranche bij. Ondertussen zijn ruim 200.000 mensen in Frankrijk geëvacueerd. Zoals deze Nederlandse toeristen bij een inmiddels verlaten camping.
3: Tijdens de evacuatie krijg je opdrachten en een van de opdrachten was deuren van tenten, maar ook van caravans open houden. Dat is voor ons een teken, in dit geval voor de autoriteiten, dat ze weg zijn. Hè? Jullie zijn weg, geëvacueerd. Ja, dat geeft wel een bepaald gevoel. En zeker 's avonds, dan zie je die oranje-rode gloed. Ja, en je hoort het knallen. En dan, dat is wel een teken dat het wel heel dichtbij is. We leven nog, we hebben alles nog. Er zijn mensen die hebben 10 keer rotter.
0: En straks even na 7:30 bel ik met Hanna uit Veren. Zij moest ook opeens van de camping in Frankrijk. In Spanje trouwens zijn er veel vuurfronten bij de branden bij Madrid en Avila.
3: Dichtbij is. We leven nog, we hebben alles nog. Er zijn mensen die hebben 10 keer rotter.
0: En straks even na 7:30 bel ik met Hanna uit Veren. Zij moest ook opeens van de camping in Frankrijk.

0: regenboogkleuren. En daarmee herdenkt de stad de aanslag op de Pride van afgelopen zaterdag. Na een klopjacht is de dader gisteravond doodgeschoten door de politie. Het vermoeden is dat er meer mensen bij de aanslag betrokken waren, zegt correspondent Gim Balduk.
1: Ja, de politie gaat ervan uit dat er meerdere verdachten zijn. Zijn er niet heel duidelijk over in hoeverre die verdachten wat hun rol dan is. Of dat gaat bijvoorbeeld om iemand die de bijrijder is of mogelijk hulp heeft verleend bij het wegkomen of onderduiken van Abdul B. Er zijn wel in ieder geval meerdere arrestaties verricht. En dat onderzoek dat gaat de komende dagen ook nog verder.
0: De slachtoffers die nog in het ziekenhuis liggen zijn buiten levensgevaar. Morgen wordt de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht in Amsterdam, waar op dit moment de World Pride bezig is. En ja, de Brandenburger Tor in Berlijn was dus verlicht in die regenboogkleuren. Regenboog, symbool van de LHBTIQ+ gemeenschap en staat voor diversiteit en tolerantie. En daar wordt ook over gezongen door Helene Fischer en Kerstin Ott.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat.

0: te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Spectaculaire aanbiedingen bij
2: Comfort en More, Pagotweg 2F, Middelburg.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 19:30. In Ossenisse is een gebouw aan de Kipstraat door brand verwoest. Het vuur begon in een bedrijfsruimte waar een brouwerij zit en sloeg over naar het huis ernaast. De brandweer had uren nodig om na te blussen. De bewoners van het huis zijn volgens de veiligheidsregio Zeeland elders ondergebracht. Wielrenner Tim van Dijken uit Colijnsplaat heeft zijn eerste Tour de France uitgereden. Hij eindigde in het algemeen klassement op de 111e plek. Van Dijken had bij zijn ploeg Red Bull Boren Hans Grohe de taak om grote namen te ondersteunen, zoals Remco Evenepoel, die tweede werd. Van Dijken rijdt vanavond zijn volgende koers in Bokstel. Dit jaar zijn er opvallend veel kwartels te horen. Volgens Stichting Het Zeeuwse Landschap variëren de aantallen van die vogel elk jaar, maar zijn er nu meer dan anders. In het natuurgebiedje Sint-Laurense Weihoek, vlakbij Middelburg bijvoorbeeld, zijn 20 roepende mannetjes geteld. En dit is dan het geluid van een kwartel. Als je dat hoort, nou dan weet je het. Hier zijn ze. Kwartels overwinteren in Afrika en trekken in het voorjaar naar Europa. En in Nisse begint Jumping the Wheel straks. Het paardensportevenement wordt voor de 23e keer gehouden. Er zijn de hele week verschillende dressuur- en springwedstrijden. Zaterdag is er een speciale showrubriek, de Legends Ride, waarbij springruiters van 50 jaar en ouder meedoen, gekleed in Britse stijl. En het weer dan. Licht wisselvallig met brede opklaringen, ook bewolking en een paar buien. Een west-noordwestenwind, matig tot vrij krachtig. En het wordt 21 tot 23 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Op de A16 moet je rekening houden met vertraging. Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file. Dat is een half uur vertraging. Komt door wegwerkzaamheden. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 2 kilometer file. Dat betekent een kwartier vertraging.

0: Whitney Houston en My Love is Your Love. Maandagochtend, Omroep Zeeland. Goedemorgen, dit is Zeeland wordt wakker. In het nieuws is dat de Franse president Macron zo dadelijk crisisoverleg heeft met mensen uit zijn regering en met deskundigen over de bosbranden in zijn land. Want ja, je weet het, de natuurbranden in het zuiden van Frankrijk en ook in Spanje, die houden maar aan. In Frankrijk zijn bijvoorbeeld duizenden mensen geëvacueerd. Zoals Hanna Schoe uit Veren, die daar op de camping zat en opeens weg moest. Hanna, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe gaat het met je?
1: Ja, het gaat redelijk. We hebben eigenlijk alles wat we nodig hebben. We zijn in een met zeven Hollanders zijn we hier naartoe gebracht. En nog andere vakantiehangers. Maar het grootste deel zit op een andere locatie, maar dat was vol. En ja, wij slapen in een soort feestzaal. En naast ons zijn er een stuk of 4, 5 sporthallen. En daar liggen ook allemaal brandweermannen van overal vandaan en militairen. Dus het is echt een beetje epicentrum hier, zo waarop de hulp van vertrekt iedere dag.
0: Ja, dan zit je wel midden in de actie, om het zo maar te zeggen. Maar als we dan even terug gaan naar het moment dat je weg moest. Hoe hoor je dat en vooral hoe reageer je daar dan op?
1: Ja, ik had er eigenlijk een beetje een naar gevoel over. Maar als we natuurlijk hoorden dat het overal telkens ineens brandde. En ik was om een boodschap geweest. En toen dacht ik van, hé, er komt bewolking. Maar dat was dus het begin van de brand van alle ellende.
0: Dat was er ook, ja.
1: Ja, en toen was ik op de camping. En ja, dat ging allemaal eigenlijk rustig. Maar ik heb toch uit voorzorg al wat neergezet om me mee te nemen als we weg moesten. En toen, begin de avond, toen kwamen ze dus vertellen dat we allemaal moesten verzamelen. En dan kregen we de instructie dat we alles moesten pakken wat nodig en weg. Naar het adres wat we meekregen.
0: Ja.
1: Dus dan zijn we in kolonnen zijn van de camping afgereden. En er zijn 2 koppels vrienden, want ik ben er alleen. En nog 2 koppels vrienden hebben we afgesproken. We blijven met z'n vijven. Dus we zijn allemaal bij elkaar gebleven. Dus toen zijn we hier in Lagano gekomen.
0: Maar een gekke ervaring is dat? Op het moment dat je wegrijdt. Je weet ook niet wat er gaat gebeuren met de spullen die je achterlaat natuurlijk. Weet je ondertussen wel wat daarmee is gebeurd of nog steeds niet?
1: Nou, we weten wel inmiddels dat de camping gespaard gebleven is. Het dorpje, dat is verschrikkelijk. Er is heel veel verbrand. Daar moeten wij door om op de camping te komen. En nou hebben we gisteren ook bezig geweest om te proberen om onze spullen te halen.
0: Ja.
1: En dan kunnen we, als het goed gaat, kunnen we misschien vandaag, maar dat moet allemaal officieel aangevraagd worden onder begeleiding met de politie, naar de camping en dan kunnen we onze spullen afbreken en dan kunnen we weg.
0: Wat doet dit allemaal met jou? Want ik zou me ook kunnen voorstellen dat je het liefst zo snel mogelijk naar huis wil. Maar ja, dan moet je je spullen daar achterlaten. Dat is misschien ook geen optie. Je zit er in hele rare omstandigheden op dit moment. Wat doet dat met jou?
1: Dat is heel raar. Ik weet dat thuis alles goed is. Ik wil hier ook niet weg. Het voelt zo vervelend als je weet, ik kom hier al 30 jaar. En het is een beetje het is een hele geliefde plaats geworden. En dan gaat dat allemaal is weg. Dat is kapot. En ik heb niet het gevoel dat ik gelijk hier weg wil.
0: Eigenlijk wil je het meebeleven samen met de mensen die daar wonen en die je al zo lang kent misschien.
1: Ja, en ik voel mij ook een beetje schuldig als je ziet de mensen die als hier soms binnenkomen helemaal oversturen wat hun huis in de brand staat. Die hebben niks.
0: Ja.
1: En dat doet pijn. En de inkomsten van de mensen, dat is hier echt van toerisme en van het hout. De bomen, alles gaat in vlammen op.
0: Hanna, sterkte daar. Ja.
1: Ja.
0: Wat een gekke situatie waar jij nu in zit. Ik hoop dat je vandaag terug kunt naar de plek die jou zo geliefd is, maar dan wel door dat verwoeste dorp. Sterkte met alles.
1: Dank je wel.
0: En dank voor je verhaal hier in Zeeland het Wakker. En we houden contact. Hanna Schoe uit Veren, op dit moment dus in Frankrijk. In die gekke situatie.
2: Dit is Omroep Zeeland.

The Script en Arms Open. Zo dadelijk hoor je het verhaal van een man die met een speciale driewieler langs de Oosterschelde gaat om daar troep op te ruimen. Maar wat vindt hij dan zoal? Nou, dat ga je straks horen in Zeeland wordt wakker. Nu eerst een blik op de weg. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer is 24 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. A17 Roosendaal Dordrecht tussen Moerdijk en Klaverpolder 11 minuten. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Numansdorp en Heinenoord Tunnel. Daar zie ik 11 minuten vertraging. En tussen Rotterdam Zuid en de andere kant is dat al. Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen Rotterdam Zuidplein en Barendrecht 1 minuut vertraging, oh dat is gelukkig niet zoveel, staat een voertuig voor de tunnel zal dat dan zijn. Die is te hoog en daarom is daar op dit moment even vertraging. Dat begrijp ik in elk geval uit dat bericht van de ANWB. Zie jij iets onderweg dat ik moet weten voor de verkeersinformatie? Laat het me vooral weten via 0118-499-999. Bijvoorbeeld in een WhatsApp berichtje. Maar alleen als het veilig kan, hè? Anders echt niet doen. Dit is Sneller.

0: Snelle en Laat het licht aan. Een liedje over het verlies van iemand door dementie. Iemand die steeds minder weet en uiteindelijk richting een verpleeghuis moet. Daar gaat dit liedje over van Snelle. Tandartsen gaan het heel druk krijgen, lees ik in het AD. Zo druk zelfs dat hun beroepsvereniging het heeft over een mondzorginfarct. Komt dan door vergrijzing, zijn meer ouderen. En daarvan hebben ook veel mensen hun eigen tanden nog en geen kunstgebit. Ja, als je eigen tanden hebt, dan moet er wel eens een brug in of een implantaat of nou ja, iets anders. Dat kost natuurlijk allemaal tijd, dus daar moet dan aan gewerkt worden door de tandartsen. Die het al zo druk hebben, nou, zie daar de vertraging, oftewel het infarct, zoals de mensen het zelf noemen. Als je in de auto zit, eventjes oppassen. In de PZC vanochtend het verhaal over de mensen die bermen maaien. Ze gebruiken borden en dat soort dingen om jou te waarschuwen. Alleen niet iedereen heeft het geduld om eventjes te wachten voor de mensen die de bermen maaien. Ze krijgen ook wel boze reacties, lees ik in dat verhaal in de PZC. Het is trouwens nu zo droog dat door het werk een grote stofwolk ontstaat. Dus als je daar opeens in komt, eventjes opletten, toch. En dan dat verhaal waar ik al het een en ander over vertelde. Over die opvallende verschijning langs de oevers van de Oosterschelde. Henk Visser uit Kerkwerve, die zittend op zijn elektrische driewieler afval opruimt. Dat is aangespoeld. Zoals visserijafval of kleine plastic korrels. Henk is op een missie.
1: Ik doe het omdat het heel inspirerend is. Ik vind ook, ik maak contact met heel veel diverse mensen. Waar ik heel erg blij van word. Omdat ze mijn verhaal zien als iets van, hey, die man die is daarmee bezig. Wat kan ik ermee doen?
2: Wat heb jij met het milieu?
1: Ik ben opgegroeid aan de Nieuwe Waterweg. En toen ik een jaar of 10 was of zo, toen ging ik met mijn buurjongetjes natuurlijk struinen langs de oevers van de Nieuwe Waterweg. En dan zag je dus over het water een filmpje van olie. Dat was heel normaal. Nou, en in de loop der jaren, ja, is dat milieu natuurlijk verbeterd. En uiteindelijk is de industrie schoorvoetend overstag gegaan en hebben ze aanpassingen gedaan. Maar het blijft nog steeds een punt dat productie voorgaat voor natuur. En dat is eigenlijk mijn de kiksaus noemen ze dat in Rotterdam. Hè?
2: Daar, de kern.
1: Ja, de kern inderdaad. Daar gaat het om.
2: Ja, want wat, laat ik die vraag dan maar meteen stellen. Wat is je doel? Wat hoop je hiermee te bereiken?
1: Het is gewoon mensen bewust maken van het feit dat je dus op een uniek plekje woont op Schouwen-Duiveland. Schouwen-Duiveland is zo prachtig met alle vogels en vissen en dergelijke om ons heen. Daar moeten we verdorie zuinig op wezen.
2: Men zou kunnen zeggen, je bent een idealist. Ja. Je gelooft misschien een utopie.
1: Ja.
2: Is het geen druppel op een gloeiende plaat?
1: Ja, natuurlijk. Het is vechten tegen de bierkaai. Maar een voetreis naar Peking begint met de eerste stap.
2: Nu heb jij vorig jaar met een bakfiets de oevers van de Oosterschelde heb je schoongemaakt. Wat is je nieuwe plan? Want je zit niet voor niets bovenop een trike.
1: Ja, het is een ding, hè. Ik zag hem, ik denk, dit is hem. Dit is echt zo'n een stoere fiets. Daar kan een kar achter en dan kan je gewoon een kopje koffie meenemen en je boterhammetje. En dan kan je de hele dag zo langs die mooie Oosterschelde karren.
2: Hoe lang trek je voor dit project uit?
1: Nou, ik denk 2 weken. Want je kan natuurlijk ook een beetje tegenslag hebben met weer. En een week of 2 moet kunnen.
2: Wat zijn jouw hulpmiddelen naast de trike?
1: Nou, ik heb natuurlijk mijn grijper en mijn ring en mijn vuilniszakken.
2: En je hebt ook een bladzuiger.
1: Dat is echt ongelooflijk. Als ik dat wier met wat droog is, met dat plastic, kan opzuigen, dan kan ik een paar meter per dag doen. En dat is natuurlijk niks. Maar alles wat je dus eruit haalt, kan niet meer terug. En dat is eigenlijk mijn boodschap. Als ik één flesje opraap, Dan doe ik dat in de vuilnisbak en dan wordt dat vernietigd en dan gaat dat niet meer terug in die Oosterschelde die we zo schoon willen houden.
0: Zo is dat. Ieder flesje is er één in elk geval. Henk de Visser, Homer op Zeelands Erik Holm was bij hem. En je kunt alles van Henk volgen trouwens via zijn website strandkorrel.nl. In Isse begint Jumping de Wiel vandaag. Dat mooie paardensportevenement ga ik het straks over hebben na het nieuws van 8 uur. Tot aan nieuws en reclame. Madonna, Like a Virgin.

0: Wat voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland app. Download hem nu. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
9: Hè? Nu alweer?
8: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
9: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
8: Ook dan moet je aangifte doen.
9: Nou, goed dat je het zegt.
8: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.
10: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot

0: besparen.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Omroep Zeeland.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
2: Omroep Zeeland.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gami Verberg.
5: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
4: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
6: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
4: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Jeroen, dankjewel. Omroep Zeeland met de fileinformatie. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer, kwartier vertraging. Rechte rijstrook is dicht bij werkzaamheden. En de A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Tussen Numansdorp en de Heinenoordtunnel. Hou rekening met 5 kilometer. Dat is 18 minuten vertraging.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
9: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
10: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
3: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
2: Omroep Zeeland.
7: Goedemorgen, het is licht wisselvallig met brede opklaringen. Ook bewolking, paar buien, een matige tot vrij krachtige west-noordwestenwind. En het wordt 21 tot 23 graden. En Nisse is weer heel eventjes de plek voor paardenliefhebbers met Jumping the Wheel. Dit keer ook een nieuwe categorie, paardrijden in Britse stijl. Ga je straks meer over horen. En verder in het nieuws vandaag. In Ossenisse is een gebouw aan de Kipstraat door brand verwoest. Het begon in een bedrijfsruimte waar een brouwerij zit, sloeg over naar het huis daarnaast. Wielrenner Tim van Dijken uit Colijnsplaat heeft zijn eerste Tour de France uitgereden. Hij eindigde in het algemeen klassement op de 111e plek. Vandaag rijdt hij de ronde in Boxmeer. Altijd is die de dag na de Tour de France. En in Vlissingen begint de Elk Hunt. Zoeken naar de plek waar binnenkort een metersgroot ei komt te liggen. En waar dat goed voor is, dat hoor je straks in Zeeland wordt wakker. Welkom.

0: Mattia Bazar en Ticento, 9 minuten over 8. Voor de 23e keer maakt Nisse zich op voor het paardensportevenement Jumping the Wheel. Met honderden vrijwilligers, paardenstallen en een camping voor de ruiters. Het officiële programma start vanavond 5 uur. Dan komen de eerste mensen in de wedstrijd. Kees Willeboer, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nu nog druk bezig volgens mij, want ik bel je ergens in de auto. En je bent al druk met wat eigenlijk nog?
1: Ja, de laatste puntjes. De puntjes op de i natuurlijk. Het terrein ligt er helemaal fantastisch bij. Alle voorbereidingen zijn eigenlijk al gedaan in de afgelopen dagen. Die maandag is altijd om het fine-tunen. Er moeten natuurlijk altijd hier en daar wat bordjes gezet worden, wat dingetjes. Maar in grote lijnen staat alles al klaar.
0: Ja, maar voor hoeveel dagen?
1: Maar ik moet wel even een correctie maken. Ja. Oh, even een correctie maken. Ik had het over de 23e editie, maar het is wel de 24e.
0: De 24e, jongen, jullie gaan snel.
1: Ja, we gaan snel. Volgend jaar hebben we, als het goed is, een mooie 25e jubileumeditie.
0: Ja.
1: Dus wij zijn echt... we gaan gewoon door, hè?
0: Ja, en hoe houden jullie het vol? Dat wil je dan ook gelijk maar eventjes weten. Hoe hou je het vol dat je elk jaar weer zo'n mooi evenement neerzet dat dagenlang duurt, waar toppers komen, waar beginners komen, waar eigenlijk iedereen zich thuis voelt?
1: Ja, jij bent goed geïnformeerd. Dat is denk ik ook de formule die Jump in the Wheel hoog houdt. Dat hebben we gemerkt onlangs bij de inschrijvingen die 1 juli begonnen. Dat hebben we SBS schuiven dat zoveel mogelijk naar het eind, omdat er anders het overzicht kwijtraakt. Maar we werden echt oversteld met inschrijvingen. En op een gegeven moment hadden we zelfs op een bepaald moment 880 op de wachtlijst staan. Het is ongelooflijk dat degene die inschrijfsysteem beheert, heeft het in heel Nederland nog nooit meegemaakt. Dat dit zo, met al die grote concoursen ook niet. Het is echt zo populair.
0: Maar waar zit dat dan in, Kees? Zit het inderdaad in die combinatie van groen en rijp, om het zo maar te zeggen? Of wat is het?
1: Ja, het is, bij ons kan iedereen terecht. Hè? Dat heb je juist gezegd. Van de beginners tot en met internationale toppers. Die komen hier ook gewoon rijden. Het ligt er natuurlijk wel op programma. Maar goed, ze komen wel. En de combinatie... We zitten natuurlijk eigenlijk in een uithoek in Nederland. Zeeland is helemaal ver weg. Dus als de ruiters elders uit het land moeten komen, 2, 3, 4 uur rijden, dan blijven ze overnachten. Ja. En daar hebben we ook de camping voor ingericht. En dan krijg je natuurlijk een sfeer waarbij de mensen gewoon het hele lange weekend, de springers komen voor 4 dagen, die bivakeren bij ons op het terrein. Ze ontbijten 's ochtends samen, ze hebben diner 's avonds.
0: Er ontstaat ook echt iets dan, hè?
1: Wat zeg je?
0: Er ontstaat ook echt iets dan.
1: Ja, je krijgt een saamhorigheidsgevoel van die ze op andere concoursen niet ervaren. Maar niet alleen dat, ook we hebben ontzettend veel publiek altijd. En dat is ook iets, we hebben ook een sociale functie hier in de regio. We hebben natuurlijk een hele mooie sponsorgroep die ook weer mensen uitnodigen. Maar ook de mensen die heel uit de omgeving hier... Ja, als je naartoe gaat, weet je zeker dat je mensen tegenkomt die je ook kent.
0: Dat is waar. Kees, ik wil nog even één ding met jou bespreken. Want dat valt wel op. Jullie hebben in elk geval iets nieuws toegevoegd. The Legends. Wat is dat?
1: Ja, we proberen ieder jaar ook... Kijk, het sportieve programma kan niet zo heel veel mee, want al die rubrieken moeten verreden worden. Maar de shows en de showrubrieken tussendoor, die vernieuwen natuurlijk ieder jaar. En we hebben de Ride for the Rolls dit jaar. Een aantal sponsoren hebben een serieuze klassieker. Een Rolls-Royce Silver Shadow uit 1978.
0: Je kunt de Rolls-Royce winnen bij jullie.
1: Die kan je winnen en dat wordt gedaan in een rubriek die geschreven is voor veteranen. Nee, oude auto... Oude rijders die tegenwoordig niet meer wedstrijd rijden, maar vroeger wel gedaan hebben, die zijn uitgenodigd. En die moeten dan ook in old money kostuum komen. Dus je krijgt echt zo'n sfeertje van old money. Die oude auto.
0: Gaat iets bijzonders worden, Kees. Leuk dat jullie dat inderdaad hebben toegevoegd. In oude Britse stijl voor de oude mannen en vrouwen die een oude auto kunnen winnen. Maar goed, dat is pas aan het einde van de rit volgens mij deze week. Eerst moet Jumping the Wheel nog beginnen. En dat gebeurt vandaag om 5 uur. En Kees zei het al, juist die combinatie van nieuwelingen en mensen die het al heel lang doen, dat maakt het zo mooi in Nissen.

0: Dat is een lekkere van Shepard. Let me down easy. Jules Gennard, wat gebeurt er allemaal in het weer?
1: We gaan wel krijgen een afwisseling van bewolking en zonnige momenten. Makkelijk gezegd zou je kunnen zeggen, maar het is de weertype van vandaag met die westen tot noordwestenwind die nog redelijk doorwaait met windkracht 3 tot 5 en op het water af en toe zelfs windkracht 6. Dat blijft er nog een tijdje. Later vandaag neemt de wind af. Buien hebben we natuurlijk wel gehad gisteren, gelukkig maar. Het is natuurlijk geen oplossing voor de droogte, maar het was toch duidelijk goed voor de tuin. 2 mm ruimschoots in Vlissingen over het Etmaal gemeten. 3 voor Nieuwekerk, Schouwen-Duiveland, 5 in Westdorp en 7 in Kampland. Dus het was allemaal erg welkom. En er is vandaag ook nog wel kans op een enkele bui van zee. Maar dat bepaalt dan niet het weerbeeld, maar helemaal droog is het misschien niet. En vanmiddag komen er ook meer opklaringen. Er zijn er vooral wat stapelwolken met zonnige perioden. De wind neemt later dus duidelijk af. En de maximumtemperatuur van vandaag die is eigenlijk heel gemiddeld met 20 graden direct aan zee. 20 tot 21 en 22 à 23 graden in het binnenland.
0: Maar dan krijgen we een paar warme dagen.
1: Die krijgen we zeker inderdaad van morgen toch wel tot en met donderdag, laat ik het zo zeggen. Want er is nu een hoge drukgebied in aanmaak bij de Golf van Biscayen, boven de Golf van Biscayen. Dat trekt vandaag naar Noord-Frankrijk en ligt morgen boven Midden-Duitsland. Vandaar dat we in ieder geval een rustige nacht krijgen, vrij helder, minimumtemperatuur 15 à 16 graden. En morgen vrij zonnig met een paar stapelwolken en maxima van 26 tot 30 graden. Daar gaan we weer. En woensdag is dan de warmste dag met vrij veel zon. Een beetje veranderlijke zwakke wind, ook wat zeewind erbij. En maxima van 28 tot 33 graden wellicht. En donderdag gaat er dan een paar graadjes vanaf door een wat toenemende westenwind.
0: Oké, de warmte komt eraan, maar vandaag nog even niets. Jules Gennard, dank je wel. Het is net laag water geweest in Vlissingen. Nu dus weer opkomend tij met hoogwater om 7:07. Laagwater vanavond om 21:59. En de watertemperatuur zie ik 21 tot 22 graden. Situatie op de weg, de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, 10 minuten vertraging, komt door wegwerkzaamheden. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en knooppunt Klaverpolder. Houd daar rekening met 17 minuten vertraging. En er komt net een melding binnen van het Vlaams Verkeerscentrum over de ring Antwerpen in de richting 1. Hou rekening met een defect voertuig ter hoogte van de Liefkenshoektunnel. De rechte rijstrook is versperd.

0: Paul McCartney en No More Lonely Nights. Straks dan hoor je natuurlijk weer een paar aanwijzingen voor een plaatsnaam die ik zoek. Het is een serie lastige aanwijzingen, maar jij kan het natuurlijk oplossen. Straks in Zeeland wordt wakker. Boeren komen ondertussen met nieuwe protestacties tegen de stikstofplannen van het kabinet. Vandaag zijn er al her en der in het land. Veehouder William bijvoorbeeld in Apeldoorn doet mee. Door de kabinetsplannen moet hij de helft van zijn koeien wegdoen. En een gesprek met hem, zoals het ministerie nog wil, heeft hij eigenlijk geen behoefte aan.
1: We hebben geen idee wat er nu op dit moment nog te praten is.
2: Is dit de start van een nieuwe protestgolf?
1: Ja, dat denk ik wel. We hebben het er donderdag over gehad met elkaar. Dit is niet een kwestie van één keer een actie houden en dan is alles geregeld. Dit is een kwestie van, ja, waarschijnlijk wel echt langere tijd waarin we protesteren.
0: William vertelde dat allemaal bij Hart van Nederland. Hij zegt dat het protest wel vreedzaam moet blijven. De Franse president Macron heeft zo dadelijk crisisoverleg over de bosbranden in zijn land. De Franse regering haalt er ook professionals bij uit bijvoorbeeld de toerismesector of de energie- en de telecomwereld en de verzekeringsbranche. Ondertussen zijn ruim 200.000 mensen in Frankrijk geëvacueerd. In Spanje zijn veel vuurfronten bij de branden bij Madrid en Avila inmiddels ingedampt. Maar de komende dagen zal het daar nog wel branden, dus het is allemaal nog niet uit. Mathieu van der Poel heeft de spetterende slotetappe van de Tour de France gewonnen. Het was een zenuwslopende finale en de Nederlander ging er in Parijs met Pogacar vandoor. Van der Poel bleef hem en de andere sprinters maar net voor.
3: Mathieu van der Poel soleert, volle pak, nog 200 meter. Van der Poel met zijn allerlaatste inspanningen. Waar blijft die streep? Waar is die streep? Mathieu van der Poel doet hij het? Ja, hij doet het! Een heroïsche overwinning.
0: Pogacar won uiteindelijk de Tour de France en dat was voor de vijfde keer. Dat is nieuws uit binnen- en buitenland op Omroep Zeeland.

Shiny happy people, 8:58. Goedemorgen Zeeland on tour begint straks om 9:00. En tot 12:00 kun je dat programma beluisteren met uitdagingen ook die Veerle en Elsa elkaar geven elke dag in een andere plaats. Maar de plaatsnaam, die kun jij nog raden. Ik heb straks 3 aanwijzingen voor je. En je kunt het antwoord doorappen naar 0118-499-999. Je prijs is de eeuwige roem op deze maandag. En de aanwijzingen zijn als volgt. Ik heb het niet al te makkelijk gemaakt, denk ik. Maar ja, ik hoop wel dat je het weet. Dit zijn ze. Grootse landbouw. Wat voor weer wordt het? Deze vrouw met dezelfde naam is er nooit geweest, maar haar dochter wel. Daar komen ze nog een keer. Grootse landbouw.

0: Wat voor weer wordt het? Deze vrouw met dezelfde naam is er nooit geweest, maar haar dochter wel. Zo, daar moet je het mee doen. Succes!
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Spectaculaire aanbiedingen bij
6: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, strak op zoek naar een ei in Vlissingen, maar nu eerst het nieuws van 8:30. In Ossenisse is een gebouw aan de Kipstraat door brand verwoest. Het vuur begon in de bedrijfsruimte waar de brouwerij zit, sloeg over naar het huis ernaast. De brandweer had uren nodig om het te blussen, en om na te blussen vooral. De bewoners van het huis zijn volgens de veiligheidsregio Zeeland elders ondergebracht. Wielrenner Tim van Dijken uit Colinsplaat heeft zijn eerste Tour de France uitgereden. Hij eindigde in het algemeen klassement op de 111e plek. Van Dijken had bij zijn ploeg Red Bull Bora Hansgrohe de taak om grote namen te ondersteunen, zoals Remco Evenepoel, die tweede werd. Van Dijken rijdt vanavond zijn volgende koers in Bokstel. Dit jaar zijn er opvallend veel kwartels te horen. Volgens Stichting Het Zeeuwse Landschap variëren de aantallen van die vogel elk jaar, maar zijn er nu meer dan anders. In het natuurgebiedje Sint-Laurense Weihoek bijvoorbeeld bij Middelburg zijn 20 roepende mannetjes geteld. En dit is dan het geluid van de kwartel. Als je dit hoort, dan weet je, ik hoor een bijzondere vogel. Kwartels overwinteren in Afrika en trekken in het voorjaar naar Europa. En nu zijn er dus heel veel in Zeeland. En in Nisse begint straks Jumping the Wheel. Het paardensportevenement wordt voor de 24e keer gehouden. Er zijn de hele week verschillende dressuur- en springwedstrijden. Zaterdag is er voor het eerst een speciale showrubriek, de Legend Ride, waarbij springruiters van 50 jaar en ouder meedoen, gekleed in Britse stijl. En het weer dan. Licht wisselvallig met brede opklaringen, ook bewolking en een paar buien. De west-noordwestenwind is matig tot vrij krachtig en het wordt 21 tot 23 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Dan naar de verkeersinformatie. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 5 minuten. Dat komt door werkzaamheden. De A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk Havens en Klaverpolder 20 minuten vertraging.
7: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Bring Me My Horse van Raccoon. Ik zoek een plaatsnaam. Laat het weten op welke plaats deze drie aanwijzingen slaan. Via 0184999999. Een heleboel appjes zijn er al binnen. Ook een heleboel goeie, maar niet allemaal zijn goed. Straks de uitslag. Dit zijn mijn aanwijzingen voor jou. Grootse landbouw. Wat voor weer wordt het? De naamgeester is er nooit geweest, maar haar dochter wel. Of eigenlijk de vrouw wie dezelfde naam heeft, die is er nooit geweest, maar haar dochter wel. Laat maar weten als jij denkt te weten welke plaatsnaam ik bedoel. Ondertussen is er ook nog een andere speurtocht bezig in Vlissingen, op zoek naar de plek waar een groot ei komt. 4,5 meter hoog gaat dat ei worden. Dat is een kunstinstallatie van Studio Puk van Dijk. Maar eens even over praten met Sonja Barendse. Goedemorgen, Sonja.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Want jij weet alles over dit project. Het is een speurtocht. En wat zoek je dan?
1: Nou, we beginnen met de speurtocht. En later gaan we dat ei plaatsen. Maar we vinden het heel leuk om mensen al enthousiast te maken van waar gaat dat ei dan komen in de gemeente Vlissingen. En daarom organiseren we 3 speurtochten. De eerste is net afgerond. Dus de eerste locatie is ook bekend. Mm-hmm. En vandaag begint de speurtocht naar de tweede locatie in de gemeente Vlissingen.
0: En op één van die locaties komt dat ei dan te liggen?
1: Nee, hij komt op alle 3. Oh. Het is een verplaatsbaar kunstwerk. Want ja, weet je, Vlissingen is groot. En we vinden het mooi om met een spraakmakend kunstwerk. Dat wil je niet alleen bijvoorbeeld zomaar in het centrum zetten. Dat wil je gewoon op allerlei plekken brengen waar de Vlissingers wonen.
0: Ja, en dat gaat dus gebeuren in deze Egg Hunt. Eggvlissingen.nl, ja. Dacht ik het internetadres dat erbij hoort.
1: Klopt, ja.
0: En eerst eventjes dat ei. Dat is gewoon een ei, maar dan gigagroot?
1: Ja, het is een gigagroot ei. En het is van, ik weet niet helemaal de technische specificaties, maar het is van kunststof gemaakt. Het is 4,5 meter. Het ei is al ontwikkeld en wordt nog een beetje aan gefine-tuned. Ik heb hem al gezien. En dat is echt heel indrukwekkend als je daarvoor staat. En het is ook meer dan alleen een ei.
0: Ja.
1: Het is een interactief ei. Dus als je dichterbij komt, dan verandert het ei misschien van kleur. Of je gaat iets horen van wat erin leeft. Dat je allemaal geluidjes hoort. Dus het is ook iets wat uitnodigt om erover te praten. En een beetje over te fantaseren.
0: En een beetje aan te raken misschien ook wel.
1: En een beetje aan te raken, ja, zeker.
0: Wat gebeurt er als je eraan komt?
1: Ja, ik ben bij een testfase langs geweest en toen kwam er aardig wat geluid uit dat ei. Ik vond dat heel erg leuk, maar ik kan niet voorspellen wat er gaat gebeuren wanneer het ei er daadwerkelijk staat. Want dat ook die interactie die verandert voortdurend.
0: Ik vind spannend. Ja.
1: Ja, het is heel spannend. En omdat het zo spannend is, dachten we doen daar ook iets spannend aan vast met die egg hunt dus. Dus dat je een soort speurtocht hebt en moet uit gaan zoeken van, maar waar komt het dan te staan, dat ei? Misschien komt het wel bij mij om de hoek.
0: En hoe werkt dat dan? Want vandaag begint dan de tweede ronde. Hè. Vanaf nu komen er dan aanwijzingen. Dat gaat ook via die website egg, met 2 G's, eggvlissingen.nl?
1: We doen het eigenlijk op onze socials, maar die kanalen kan je ook vinden via onze website. Maar bijvoorbeeld kun je ook kijken op facebook.com/egg met 2 G's Vlissingen. Dan ga je vandaag de eerste aanwijzing zien over waar je letters kunt gaan zoeken. En die letters, die vormen samen een woord. En als je dat woord naar ons toestuurt, ja, dan ben jij misschien wel degene die als eerste het mysterie heeft ontrafeld. Ja. En zodra dat gebeurt, maken we ook de locatie bekend. En de eerste die een goede inzending doet, die wint een leuke prijs.
0: En wanneer staat dat ei er dan uiteindelijk?
1: Dat ei op locatie 2 komt er eind september te staan.
0: Nou, locatie 1, die is al bekend. Wat was dat ook alweer? Want die hebben jullie al bekendgemaakt.
1: Ja, dat klopt. Dat is Dr. Stumfius Park. De Scheldebuurt, zeg maar.
0: In de nieuwe wijken waar nog druk aan gebouwd wordt.
1: Klopt.
0: Nou, daar komt hij in elk geval. Maar wat is de tweede plek en de derde? Je kunt meedoen daar dus, eggvlissingen.nl. En dan even doorklikken naar de socials en daar krijg je dus al die aanwijzingen. Ik ben benieuwd, een ei dat je kunt aanraken en dan gebeurt er van alles. Hoe leuk wil je het hebben? Nou, zo leuk. Sonja Barendse, dankjewel. I wanna talk to you.

Mika en Grace Kelly, 8:15. Ik geef je nog even één keertje in Zeeland tot wakker. De aanwijzingen voor die plaatsnaam die ik zoek. Grootse landbouw. Wat voor weer wordt het? Deze vrouw is er nooit geweest, maar haar dochter wel. Nog een paar minuten en dan ga je het horen wat het uiteindelijk is.

0: Billy Joel en My Life. En dan denk ik dat ik het moeilijk maak. En dan komen er toch heel veel mensen met antwoorden. Waarvoor hartelijk dank, want dat vind ik dan weer heel erg leuk. Maar straks hoor je welke plaats het uiteindelijk is, hè, bij deze aanwijzingen. Grootse landbouw. Wat voor weer wordt het? Deze vrouw is er nooit geweest, maar haar dochter wel. Dit zijn de antwoorden die ik binnenkreeg. Connie Boudens kwam met Ritem, want daar woont toch jullie oude weerman? Jazeker, die woont daar, maar Ritem is niet goed, Connie. Mardi Pape en Maria, die komen allebei met Anna Jacoba Polder. Ja, dat is ook een mooie naam, maar niet goed. Dan Ingrid Braams en Rini Moelker, die noemen Wilhelmina Polder. Ja, eigenlijk nee. Ik zeg toch nee, want het is niet helemaal goed. Dan Ad van Hoepen, Benny Poppen, Chantal, Rine Schouwenaar, Freek Tilroe, Loni Blom, Nella, Annie Witkamp, Frans de Jong, J.P. Flikweert, Piet, Teun, Leni Bogaert, Kees Otte, Jan Roosen, Piet van Boven, Bob de Smit, Mattie, Jan Goedhals en Dieneke Slager. Goedemorgen, Dieneke.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zeg het maar.
1: Wilhelmina-dorp.
0: Ja, absoluut. Helemaal goed. Laten we de aanwijzing even doornemen. Grootse landbouw.
1: Ja, proefboerderij Rusthoeven.
0: Nee, die zit in Colijnsplaat.
1: Oh.
0: Waar ik op doel, dat is het grote landbouwbedrijf, het grootste van Zeeland.
1: Wilhelminapolder.
0: Juist, precies.
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje verschillende. Ja,
0: ja, maar goed, doet er niet aan af dat jij wel de plaats goed had. Wat voor weer wordt het?
1: Er zit een weerstation, denk ik.
0: Klopt, helemaal. En deze vrouw is er nooit geweest, maar haar dochter wel.
1: Nee, die kon ik niet plaatsen.
0: Nee, dat ga ik je uitleggen.
1: Maar koningin Wilhelmina zal het wel niet zijn, maar Juliana dan waarschijnlijk wel. Maar waarom, dat weet ik niet.
0: Daar heb je hem helemaal te pakken. Ik heb gekeken in de krantenbank en in de Beeldbank Zeeland of Wilhelmina. Niet de naam geven van de plaats trouwens, het was een andere Wilhelmina. Maar of de laatste koningin Wilhelmina ooit in Wilhelminadorp is geweest, dat is zij niet. Ik heb het zelfs nog even gecheckt bij het gemeentearchief, bij de gemeentearchivaris van Goes. Hij zei ook van ja, daar weten wij niet van. Maar koningin Juliana, haar dochter, dus wel in 1968.
1: En waarom dan?
0: Vanwege de landbouwtentoonstelling die daar werd gehouden. Ja.
1: Ah, juist.
0: Dus ja. Toch weer inderdaad die link met de landbouw, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Hé, hey, Dieneke, jij woont niet in Wilhelminadorp?
1: Nee.
0: Waar wel?
1: Dat klopt. Ik woon in Kerkwerven.
0: Ken je Wilhelminadorp wel?
1: Jawel, want mijn dochter woont in Goes en daar kom ik altijd langs de WP, dus.
0: Oh ja, en wat is dan zo leuk aan Wilhelminadorp?
1: Ik vind een heel gezellig dorpje in, met dat kanaal erdoor. Dat met die grote schepen.
0: Ja, of je staat voor de brug te wachten.
1: Ja, dat is ook leuk.
0: Is dat leuk?
1: Ja, dan zie je die mooie schepen langskomen.
0: Ja, dat is waar. Daar heb jij weer een punt. Dieneke, dankjewel. De eeuwige roem is voor jou en al die andere mensen.
1: Okay.
0: Leuk dat je
1: succes
0: in elk geval...
1: verder in ieder geval.
0: Gaat lukken. Leuk dat je Wilhelminadorp in elk geval hebt geraden. Want dat was het inderdaad.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Hartelijk dank aan iedereen die Wilhelmina dorp doorgaf, of een van de andere plaatsnamen natuurlijk. Morgen dan heb ik weer een raadseltje voor me. Maar eerst maar eens even afwachten wat Elsa en Veerle allemaal gaan doen in Wilhelmina dorp. Dat horen we straks in Goedemorgen Zeeland on Tour. Heel veel plezier daarbij.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
3: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
14: Omroep Zeeland.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
14: Omroep Zeeland.
15: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zekere voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
16: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
15: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
17: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
15: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. President zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
8: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
18: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
19: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
20: eSIM. Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
19: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
23: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Roland John Oates en Man Eater. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. En je kunt meekijken online of via je tv. Veerle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goed weekend gehad.
1: Ja, prima. Ja,
0: Doet zo dat je er even over na moet denken.
1: Ik zit even te denken. Ja, ik ben druk bezig geweest. Ik ben heel blij dat het een beetje heeft geregend.
0: Ja, hoeveel bij jullie?
1: Ja, echt maar 2 millimeter volgens mij.
0: Dus bij ons 3 keer zoveel dan.
1: Echt?
0: Ja, 6 millimeter.
1: Heb je weer geluk, denk ik.
0: Ja, en wij reden gisteren naar Breskes, want daar lag zo'n oud schip. Wilde ik even naar gaan kijken. En toen we terugreden, zagen we het in de verte, maar dus over de grens net zo in België. Ja, stortregens. Je zag het gewoon uit die wolken komen. En ja, donkere wolken overal. En Willem die zat heel erg te hopen natuurlijk van, oh, als het bij ons nou ook maar regent.
1: Ja.
0: Ja, nou niet zo als die bui die wij daar zagen vallen, maar het heeft wel geregend in elk geval.
1: Het is dus, iets.
0: Dus daar hebben we nu heel veel wolken ook. Dus dan hoop je eigenlijk dat er nog eens iets uitvalt. Hè?
1: Ja, dat zou mooi zijn dat alles weer eens wat groener kan kleuren.
0: Precies. En vooral het gras, want dat is gewoon strookleurig.
1: Ja.
0: En bij ons die schaapjes, nou ja, ze eten er wel van, maar ik zou denken, dat is een droge hap volgens mij. Maar goed, goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zei ik al, met natuurlijk ook Goedemorgen Zeeland on Tour, waarin Veerle en ik samen op pad gaan en elkaar steeds opdrachten geven, telkens in een andere Zeeuwse plaats. En je hoorde al bij Remco, Wilhelminadorp vandaag. Nou, wat we daar deden, dat vertellen wij niet. Dat je denkt te weten, als je iets kunt verzinnen bij Wilhelminadorp, nou, laat het even weten via ons reactienummer 0118-499999. En je hoort natuurlijk later deze uitzending er veel en veel meer over.
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Donna Lewis en I Love You Always Forever. 27 juli. Ach, jongens, wat gaat het snel? Wat gaat het snel? Juli is ook alweer bijna voorbij.
1: Ja, jammer. Ah, dat ja, vind ik helemaal niet leuk. Ik zat in de auto te denken, het is de hele tijd hartstikke mooi weer. En toch heb ik voor mijn gevoel nog helemaal geen zomer gehad. Is dat raar?
0: Ja, dat is
1: ja,
0: raar.
1: Dat is raar. Maar ik dacht, oh, ik heb nog helemaal geen zin in
0: de herfst. Dat is gewoon.
1: Ja, ik weet het. Ik moet meer gaan zwemmen of zo. Ik zat een beetje Franse muziek te luisteren. En toen dacht ik, hé, ik heb het vakantiegevoel nog niet.
0: Oké, zal ik speciaal voor jou iets Frans gaan zoeken?
1: Ja.
0: Vertel jij ondertussen wat er allemaal gebeurde op 27 juli.
1: Oké. 27 juli 1953 werd de wapenstilstand tussen Noord- en Zuid-Korea gesloten. Het eiland was al sinds 1950 verwikkeld in een burgeroorlog. De oorlog die ook wel de enige hete oorlog van de Koude Oorlog werd genoemd. En bij het sluiten van de wapenstilstand werd onder meer afgesproken dat er een demarcatielijn en een gedemilitariseerde zone moest komen. En de grens tussen beide landen loopt sindsdien ruwweg langs de 38e breedtegraad en verschilt amper van de grens die voor het uitbreken van de oorlog tussen beide gebieden was getrokken. Winnaars kenden de Koreaanse oorlog niet, wel veel slachtoffers. De Verenigde Staten zeggen daar ruim 30.000 man te hebben verloren en China houdt het aantal op 145.000. Verder op 27 juli. In 1866 werd de eerste telegraafkabel tussen Amerika en Europa gelegd. In 1819 vandaag schoot Vincent van Gogh zichzelf in de borst met een pistool. En aan zijn verwondingen overlijdt hij dan 2 dagen later, op 29 juli. In 1940 maakte Bugs Bunny zijn entree in het cartoon Konijn. In 1986 versloeg meesterknecht Greg LeMond uit de Verenigde Staten zijn Franse kopman Bernard Hinault. En hij won voor de eerste keer de Ronde van Frankrijk.
0: Hij had zo'n Franse naam.
1: We blijven even in Frankrijk, ja. Want in 1990 holde de laatste Deux Chevaux van de lopende band. Wel in de Citroën-fabriek in Portugal. Maar ja, Franser is een, dan een Deux Chevaux krijg je het niet.
0: Natuurlijk. Nou, misschien dit.
1: Oké. Okay.

0: Tentue foutu. Ja, dan krijg ik al een berichtje van collega Remco. Ja, maar Ingrid is toch Italiaans? Ja, maar ze zingt wel in het Frans. En daar ging het uiteindelijk om, hè. Franse muziek. Laten we meteen maar even nog kijken naar de jarigen.
1: Jeroen Tjepkema is jarig vandaag. Sinds 2006 is hij redacteur en nieuwslezer bij het NOS-journaal. En hij wordt 56. En een andere nieuwslezer, maar een hele bekende. Nou ja, ze zijn allemaal bekend. Wat zit ik nou?
0: Maar deze is wel...
1: Ja, voor mij in ieder geval...
0: De overtreffende trap.
1: Ja, Philip Frerichs, die wordt vandaag 82. En Bobby Gentry, Amerikaanse zangeres, was een van de eerste vrouwelijke country-artiesten die zelf liedjes schreef. Bij het zingen begeleidde ze zichzelf op de gitaar en zij wordt 84. Een ode to Billy Joe kwam in de Billboard Hot 100 op 1 in Nederland, uiteindelijk op 12.
0: Nou, ik laat iets anders van haar horen. Samen met Glen Campbell is dit All I Have to Do is Dream.
1: Dream. 100 op 1 in Nederland, uiteindelijk op 12.
0: Nou, ik laat iets anders van haar horen.

0: Michael Bublé en Home. En ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. De brandweer is in Ossenisse bijna klaar met het nablussen van een huis en een brouwerij aan de Kipstraat. Die brandde gisteravond af. Vanochtend smuldert nog na en daarom is er net nog extra water gespoten, laat de veiligheidsregio Zeeland aan ons weten. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Wielrenner Tim van Dijk uit Corlinsplaat komt een dag na de Tour de France alweer in actie. Vanavond rijdt hij het criterium van Boxmeer, dat altijd een dag na de Tour de France wordt verreden. Het is voor Van Dijk zijn eerste Tour de France. Hij eindigde op de 111e plaats. Bij de duizenden evacuees die moeten vluchten voor de natuurbranden in Frankrijk zijn ook Zeeuwen, zoals Hanna Schoe uit Veren, die al jaren op dezelfde plek in Frankrijk komt. De camping waar zij zat bleef gespaard, maar het dorpje vlakbij is zwaar getroffen.
3: Ik voel mij ook een beetje schuldig als je ziet de mensen die als hier soms binnenkomen helemaal oversturen, wat hun huis in de brand staat. Die hebben niks. En dat doet pijn. En de inkomsten van de mensen, dat is hier echt van toerisme en van het hout.
2: De Franse regering houdt vanochtend crisisoverleg over de natuurbranden. En ook in Spanje zijn grote gebieden getroffen door brand. In Nisse begint Jumping the Wheel. Het paardensportevenement wordt voor de 24e keer gehouden. Er zijn de hele week verschillende dressuur- en springwedstrijden. Zaterdag is er, nieuwe stad, een speciale showrubriek, de Legend Ride, waarbij springruiters van 50 jaar en ouder meedoen, gekleed in Britse stijl. En het weer in Zeeland, licht wisselvallig met brede opklaringen en ook bewolking en een paar buien. Een west-noordwestenwind, matig tot vrij krachtig. En de maximumtemperatuur 21 tot 23 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Alex Warren en Fever Dream. Wij spelen het spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus als je mee wilt doen, pak je telefoon erbij. Veerle, wat wil je weten?
1: Ja, ik wil weten, in de Tour de France, Tim van Dijken heeft meegedaan. Hij is nu klaar uit de Colijns Plaat. Hoeveel is hij geworden?
0: 0118-499999. Nou, misschien heb je heel de Tour de France wel gevolgd.
1: En anders, heel precies.
0: Ja, misschien heb je net Remco gehoord. Ja. Dat kan ook nog. Dus op welke plaats is Tim van Dijken uit Colijn geëindigd in de Tour de France?

0: en Angel Eyes. Tim van Dijken uit Colijnsplaat. Nou, wij zijn natuurlijk met z'n allen trots op hem. Want hij reed de Tour de France helemaal uit. Sjors, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, leuk, hè?
0: Ja, heb je het een beetje gevolgd?
1: Ja, ik heb bijna elke dag kunnen kijken. Dus.
0: Ja? Zo. Dus je hebt ook gisteren Mathieu van der Poel gezien.
1: Dat is echt, als er nou iets is wat mooi is in sport, is het zoiets dat iemand die alleen de laatste stuk gaat rijden,

0: Dat hele pelen, dat is nog nooit gebeurd. Dan rij je 70, 75 in duur of zo.
1: Heb je heel hard naar de tv zitten schreeuwen?
0: Ja, ik zat denk ik harder te schreeuwen. Ik denk dat ik meer emoties had dan hij zelf. Dat was...
1: Ja, hij moest natuurlijk zijn hoofd koel houden, hè? Want anders dan lukt het zo niet.
0: Als je dan ziet dat hij dan over de streep heen komt... en dat hij de eerste paar minuten totaal niet aanspreekbaar was... nou, dan weet je hoe die tier gegaan is.
1: Ja, ja, ja. Hey, en nou even over Tim van Dijk, want die heeft het ook goed gedaan, toch?
0: Ja, voor de eerste keer. Hey, ik vind dat echt... En zijn, waar hij voor aangenomen is... om even de pool zo ver mogelijk te krijgen. Ja, tegen Pogacar is toch niks te doen... Maar als je dan tweede wordt, ik vind dat heel knap.
1: Ja, ja, ja. En hoeveel, op de hoeveelste plek eindigde Tim?
0: 111.
1: Ik denk, nou kan het toch niet zo zijn?
2: Dat zou wat zijn. Ja, dat hij dan zegt 112.
1: Ja, precies. Nee, Sjoerd, je hebt het goed hoor. En het levert jou in elk geval een plekje in de verloting op. Dus blijf even aan de lijn, hè.
0: Ja, zo.

0: Olivia Dean en Man I Need. De dierenambulance Gouwe-Duiveland moest weer uitrukken voor dieren in nood. In dit geval een zwaluwnest dat naar beneden kwam. Sander, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Ja, zwaluwen kruipen vaak in nesten die al uit zijn, hè?
1: Die al uit zijn. Nou ja, inderdaad, ze maken wel gebruik van andere mogelijkheden, inderdaad. Maar dit nest was blijkbaar niet bestand tegen een windvlaag, denken we. Dus die is naar beneden gekomen.
0: Met kleintjes en al?
1: Met kleintjes en al, ja, ja. Dat was echt heel zielig.
0: Ja. Maar goed, één zwaluwtje overleefde het.
1: Ja.
0: En ja, dan, ja, nou ja, punt één, zo'n nest hangt meestal hoog. Maar in dit geval, ja, was het nest kapot. Dus ze dachten, we gaan er iets op verzinnen.
1: Klopt, het nest was ook echt helemaal kapot. Er was het gewoon niks meer van over. Dus de mensen die dat hadden gezien, die dachten van, nou, wij gaan eens eventjes knutselen en wij gaan eens eventjes een nest maken. Ter vervanging van het zwaluwnest. En je kan het op onze Facebookpagina zien van Dierenambulance Gouwe-Duiveland. Wat voor moois ze hadden gemaakt met een vergiet.
0: Een vergiet, en dat hebben ze dus omhoog weten te hijsen. Met dat kleintje erin. Maar ja, dan moet je maar afwachten of de ouders daarin willen kruipen, hè?
1: Nou, dat is het, hè. Precies zoals je zegt. Je moet dan maar afwachten of zo'n oude vogel, bij de oude vogels, of die dat accepteren. Of dat die denken van, nou, ik weet niet wat het is, maar dat is niet van ons. Dus wij blijven weg.
0: Nou ja, in elk geval hebben jullie het niet afgewacht voordat het beestje zou verhongeren. Dus je hebt hem uiteindelijk toch naar de mikken gebracht.
1: Ja, de mensen maakten zichzelf al zorgen omdat ze de oude vogels niet meer zagen komen. Dus het kleintje werd niet meer gevoerd. Ze hadden ook al gezien dat het wat verzwakt was. Toen is onze chauffeur, die is zelf ook even gaan kijken, ook even afgewacht. Die zag ook dat er geen ouders in de buurt waren. En ja, toen is maar besloten om het kleintje mee te nemen. En via onze vooropvang uiteindelijk naar de mikker gebracht.
0: Ja, nou heb ik zelf ook zwaluwen thuis. En ik weet dat die soms een hele dag weg zijn, hoor. Dus dat ze die kleintjes gewoon lang alleen laten. Want dan gaan ze zelf, ja, die vliegen soms zo hoog en zo ver om insecten te vangen. Maar ik kan me voorstellen dat deze kleine, ja, als je met nesten al naar beneden komt, dan voel je je niet al te lekker.
1: Nee, precies. Wat je zegt, ze kunnen best even wegblijven, maar dit kleintje was ook wel verzwakt. Dus die had echt wel snel eten nodig. En daarom is toch maar besloten om hem mee te nemen. We konden echt niet langer wachten. Dat zou een te groot risico zijn geweest.
0: Ja, nou, met deze zal het wel goed komen, maar de dierenambulance zelf heeft zelf ook hulp nodig, hè?
1: Nou, inderdaad. Ja, we zijn natuurlijk een vrijwilligersorganisatie. Dat betekent, we bestaan enkel en alleen uit vrijwilligers. En ja, we kunnen nog wel een paar chauffeurs gebruiken.
0: En daar heb je alleen maar een gewoon rijbewijs voor nodig?
1: Ja, dat is helemaal waar. Soms denken mensen van, oei, ik heb geen groot rijbewijs, ik mag geen grote bus besturen. Dat hoeft helemaal niet. Gewoon normaal B-rijbewijs is voldoende. Dus als je affiniteit hebt met dieren, leuk vindt om in je vrije tijd dieren in nood te helpen, nou, laat het vooral weten. En dan kunnen we kijken of vrijwillig chauffeur bij de dierenambulance Gouwe-Duiveland, of dat iets voor je is.
0: Nou, als je denkt, ik wil daar wel eens even wat meer over weten, dan kun je appen naar 0118 499999. Geven wij je gegevens weer door aan Sander. Sander, tot volgende week.
1: Dankjewel, tot volgende week. Simba! No.

0: Cameron Whitcomb en Medusa, 3:10. Graag tot zo.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomersvoordeel.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Odido. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand. Dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking en lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
14: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
15: Dag Jaap.
16: Hi.
15: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
16: Ja, we hebben echt veel nodig.
15: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
16: Klopt.
17: Spectaculaire aanbiedingen bij
18: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
21: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme. Op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
25: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
26: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
27: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Ben Sarah en het could have been us. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio. Meekijken kan online of via je tv. En ja, nou ja, we gaan natuurlijk ook weer on tour met Goedemorgen Zeeland. Veerle en ik samen op pad. We geven elkaar steeds opdrachten. En vandaag is dat in Wilhelminadorp. Nou, wat we daar deden, dat hoor je zo meteen. Hoe het afliep en of de opdracht geslaagd is. Dat doen we natuurlijk nu nog geen uitspraken over. En als je het leuk vindt om mee te doen, nou, dat kan nu ook. Ons reactienummer is 0118-499999. Je kunt straks weer foto's appen. En ja, je hoort dan ook zometeen wat het thema is.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: James Ingram en Michael McDonald en Yamo Be There. Goedemorgen Zeeland on tour. Ja, daar gaan we weer. Want
1: daar gaan we weer. Het klinkt alsof je een beetje door een kermisattractie aan het roepen bent.
0: Ja, dat was vrijdag. Nu iets heel anders. Oh, want ja, we zijn weer samen op pad geweest. Het is steeds om en om de opdrachten. De ene keer jij, de andere keer ik. En soms ligt dat ook een beetje aan het soort opdracht.
1: Nou, soms past iets gewoon veel beter bij jou dan bij mij. Hè? Dus dan moeten we soms even...
0: Ja, maar in dit geval was ik gewoon aan de beurt. Want dit hadden we eigenlijk nu achteraf gezien allebei kunnen doen, toch? Ja, nou spreek ik wel in raadselen, toch?
1: Ja, nee, volgens mij is dat niet waar. Volgens mij, ga maar luisteren.
0: Oké.
2: Wilhelminadorp, klein dorpje, ligt tegen Goes aan. 755 inwoners. Het is hier wel bijzonder, want het ligt hier in de Wilhelminapolder. En dat is een polder die bedijkt is in 1812. Het idee kwam toen van Lodewijk Napoleon in 1809, waardoor de polder eerst Lodewijkspolder heette. Maar in 1815 is het Wilhelminapolder genoemd naar de vrouw van koning Willem I.
0: Willem I en Wilhelmina.
2: Precies, mooie, lekkere Willems allemaal. Het is hier wel bijzonder, want in die polder is maar één landbouwbedrijf gevestigd. Destijds de Koninklijke Nederlandse Maatschap Wilhelminapolder. En dat bedrijf zit hier nog steeds. Het is een heel groot landbouwbedrijf.
0: Echt heel groot.
2: Echt heel groot. 1700 hectare in totaal, waarvan 1300 landbouwgrond. Ja, Elsa, heb je enig idee wat we hier gaan doen?
0: Nee, want ik zit te denken, heeft het daarmee te maken of komen er hier nog bekende mensen vandaan of is hier nog iets verder?
2: Het is maar klein. We staan hier lekker langs het water naar Goes, er komen wat bootjes voorbij, er waren wat kinderen aan het zwemmen, maar daar gaan we niks mee doen. Het schijnt dat op dat hele grote landbouwbedrijf ook wel een hele grote combine rijdt. En een combine is natuurlijk een machine om graan of graszaad te oogsten. Ik doe dat thuis wel eens. Niet op een hele grote combine. Maar doe jij dat wel eens?
0: Nou, ik ben er wel een beetje bij betrokken. Maar nee, eigenlijk niet.
2: Nou, dan is het een mooie dag om te leren combinen.
0: We gaan oogsten.
2: We gaan oogsten.
0: Okay.
2: Elsa, op de combine.
0: Eerst op de fiets.
2: Ja, we gaan ze zoeken op het land.

0: Pop Trash Inc. en Mi Corazon. Ja, het is tijd om op pad te gaan in Goedemorgen Zeeland on Tour. Veerle en ik geven elkaar steeds opdrachten. Vandaag in Wilhelminadorp rijmen een combine een deel van de graanoogst eraf. Ja, en dan moet er natuurlijk toch eerst wat informatie opgezocht worden. Maar we twijfelden een beetje, hè? Van moeten we nou iets opzoeken over Wilhelminadorp? Of over de tarweoogst?
1: Ja, want dat is beide interessant.
0: Nou ja, we hebben het allebei opgezocht, toch?
2: Nou Elsa, wij zitten ondertussen naast een flink tarweveld in de Wilhelminapolder.
0: Bij een prachtige trekker op zijn kant.
2: Bij een prachtige roestkleurige trekker. Een beeld van een trekker, een kunstwerk.
0: Kunstwerk,
2: van
0: juist. Ja, ja,
2: wat
0: ja.
2: Weet jij ondertussen over de Wilhelminapolder, over tarwedossen?
0: Het is een heel verhaal. Oh. Ik zal een beetje snel praten. In 1809 kochten enkele Rotterdamse handelaren als geldbelegging slikken en schorren ten noorden van Goes. En de bedoeling was om na de indijking de grond met winst te verkopen. Maar omdat dat moeizaam verliep, werd besloten om die grond dan zelf maar te houden. Er werd een maatschap opgericht en zo wilden ze de ingedijkte gronden winstgevend maken. In 1815 veranderde ze naam dus in de Wilhelminapolder. Dat heb je al verteld. Nou, de Wilhelminapolder bleek een modern en toonaangevend bedrijf, toen al. En er was veel personeel nodig om al het werk uit te voeren. En de bedrijfsvoering was vooruitstrevend. Men hield zich bezig met de veredeling van graan- en fruitgewassen, het verbeteren van de veestapel. En ze hadden bijvoorbeeld uit Engeland afkomstige rammen.
2: Oh.
0: Het was niet alleen maar akkerbouw.
2: Begrijp ik nu goed. Er was veel personeel nodig voor dat bedrijf. Is daarom Wilhelminadorp dus
0: en
2: gesticht.
0: Die woonden daar dus allemaal, ja. Ja. En dat kun je aan sommige huisjes ook nog wel zien. Want het zijn niet allemaal huisjes trouwens. Maar er zijn wel zo van die arbeidershuisjes ook. Even kijken. Van 1850 tot 1880 genoten ze al internationale faam als modellandbouwbedrijf. We kijken zo lang geleden. Nou, en door de industrialisatie in Engeland en de opbloeiing van de wereldhandel, nieuwe transportmiddelen, bereikten ze een ongekende bloei. Mechanisatie leidde tot aanschaf van een compleet machinepark. Er werd onder andere een locomobiel, een stoomdorsmachine, een 10-rijen zaaimachine en een maaimachine besteld. Nou, daar sla ik even een stukje over.
2: Ja, voor we het hele machinepark op gaan noemen.
0: Maar wat ik nog wel bijzonder ook vind is dat de maatschap was niet alleen bezig met landbouwactiviteiten, maar ook met het sociale leven van hun arbeiders en hun gezinnen. Er was bemoeienis met kerkelijke zaken, verenigingsleven, maatschappelijke zorg, van de zondagsschool tot de zwemvereniging en het bakkersbedrijf. Bla bla bla bla bla. Dan gaat het nog een heel eind verder. Maar dat voert misschien te ver voor nu allemaal.
2: Ja, en hier leer je natuurlijk niet van dors, hè?
0: Precies, want daar heb ik ook even opgezocht. Tarwedorsen, vroeger, was dat een arbeidsintensief proces. Tijdens de koude wintermaanden op de dorsvloer in de schuur gebruikten ze houten dorsvlegels om graankorrels met de hand uit de aarde te slaan. Kun je het je voorstellen? Zo. Ja, er zat een bepaalde slag
2: zo in. Ik heb er een beeld bij, maar dat is in de winter. Jij gaat nu in de zomer dorsen.
0: Ja, ja, ja.
2: Dan was maaien.
0: Ja, precies. Dan was het al van het land, hè?
2: Ja.
0: Je ziet het hier achter jou nog allemaal staan. Het zijn enorme percelen. Maar op weg hier naartoe zagen wij al op verschillende plekken dat ze bezig waren in het land om het graan eraf te halen.
2: Ja, weet je wat? We gaan daar naartoe en ze kunnen het jou beter uitleggen, denk ik.
0: Oké. Op pad.
2: Ja.

0: Bruno Mars en Risk It All. Ja, ik denk de trouwdatum van Veerle komt dichterbij. Ik draai hem nog maar eens. Het zou zo leuk zijn als openingsdans.
1: Ik kan dit dus niet meer horen. Als dit liedje voorbij komt, dan denk ik al aan jou. En dan hoor ik jou gewoon alweer iets roepen over trouwen, dansen. Het is gewoon, je verziekt.
0: Ja, oh, is het te erg? Ja. Oké, okay. Nou, dan is dit de laatste keer Bruno. Nou, niet Bruno Mars, maar wel dit lied van Bruno Mars.
1: Het is de laatste keer Bruno Mars. Ja. Elsa, die gaat hem nooit meer draaien. Dat is toch wat?
0: Nee, dat beloof ik niet. Wij zijn vandaag in Wilhelmina-dorp met Goedemorgen Zeeland on tour. En ja, als je het leuk vindt om mee te doen, je kunt een prachtig t-shirt winnen. Een blauw t-shirt. Om 11:50 maken we elke dag de winnaar bekend. Maar daar moet je natuurlijk wel iets voor doen.
1: Ja, je kunt meedoen door ook foto's te sturen die te maken hebben met de activiteit die wij eigenlijk aan het doen zijn.
0: Ja, maar dan ietsje breder.
1: Ietsje breder, want nu is het vrij specifiek, hè?
0: Alles wat van tarwe gemaakt is.
1: Elsa moet gaan maaien door. Oh, ik dacht, ik vind gewoon mensen in de landbouw ook wel leuk. Jij wil alles van tarwe, maar dan krijgen we allemaal pannenkoeken.
0: Mag brood.
1: Brood.
0: Alles wat van tarwe gemaakt is. En is het iemand die in het land loopt, dan is het natuurlijk ook goed. 0118 4999.

0: Cresip en How Would You Feel? Het is 10:30 geweest. Esme is al aangeschoven. We gaan snel naar het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Esme, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. De brandweer heeft in Ossenisse deze ochtend nog nageblust bij een huis en een brouwerij aan de Kipstraat. Die brandde gisteravond volledig af. Vanochtend smulde het nog en daarom is er net nog extra water gespoten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Wielrenner Tim van Dijken uit Colijnsplaat komt een dag na de Tour de France alweer in actie. Vanavond rijdt hij het criterium daags na de Tour in Boxmeer. Het was voor Van Dijken zijn eerste Tour. Hij eindigde op de 111e plaats. Bij de duizenden evacuees die moeten vluchten voor de natuurbranden in Frankrijk zijn ook Zeeuwen. Zoals Hanna Schoe uit Veren, die al jaren op dezelfde plek in Frankrijk komt. De camping waar zij zat bleef gespaard, maar een dorpje vlakbij is zwaar getroffen.
3: Ik voel mij ook een beetje schuldig als je ziet de mensen die als hier soms binnenkomen helemaal oversturen wat hun huis in de brand staat. Die hebben niks. En dat doet pijn. En de inkomsten van de mensen, dat is hier echt van toerisme en van het hout.
2: De Franse regering houdt deze ochtend crisisoverleg over de natuurbranden. Ook in Spanje zijn grote gebieden getroffen door brand. En in Nisse begint vandaag Jumping the Wheel. Het paardensportevenement wordt voor de 24ste keer gehouden. Er zijn de hele week verschillende dressuur- en springwedstrijden. Zaterdag dan is er een speciale showrubriek, de Legends Ride, waarbij springruiters van 50 jaar en ouder meedoen, gekleed in Britse stijl. Het weer dan nog in Zeeland. Het is licht wisselvallig vandaag met brede opklaringen, bewolking. En er kunnen een paar buien van zee komen. De west-noordwestenwind is matig tot vrij krachtig en het wordt 21 tot 23 graden. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Heer.

0: Nikke Show and I won't let the sun go down on me. Het is tijd voor Goedemorgen Zeeland. On Tour, Veerle en ik samen op pad. In dit geval in Wilhelminadorp, waar ik de opdracht kreeg. Rij met een combine een deel van de graanoogst eraf. Ja, nou, eerst tijd natuurlijk voor een kennismaking. En in dit geval met de prof, de manager Mart Geelhoets.
1: Mart, wij staan hier in de tarwestoppels in de Wilhelminapolder.
2: Ja.
1: Jij bent bedrijfsleider hier.
2: Ja.
1: Ik ben heel benieuwd. Ik ben wel bekend met de boerderij, maar hoe werkt het als je van zo'n groot bedrijf bedrijfsleider bent?
2: Ja, we zien het als in principe als een gewone boerderij. Alleen alles is net wat groter.
1: Dus je machines ook?
2: De machines zijn wat groter.
1: Ik ben wel bekend met de boerderij, maar hoe werkt het als je van zo'n groot bedrijf bedrijfsleider bent?
2: Ja, we zien het als in principe als een gewone boerderij. Alleen alles is net wat groter.
1: Dus je machines ook?
2: De machines zijn wat groter. We werken wat met meer mensen. Het duurt wat langer voordat je klaar bent. Dus daar stellen we de bedrijfsvoering wel op af.
1: Aan hoeveel hectare tarwe moet ik denken deze zomer?
2: Deze zomer zo'n 570 hectare wintertarwe.
1: Zo. Woon je ook in Wilhelminadorp?
2: Nee, ik woon in Kamperland.
1: Oh.
2: Noord-Beverland, dat is niet zo ver hier vandaan. Een kwartiertje rijden. Ik heb vroeger altijd boer willen worden, maar mijn ouders hadden geen bedrijf. Ik heb wel een agrarische opleiding gevolgd en zo op een akkerbouwbedrijf gaan werken. En ben ik hier terecht gekomen. Gesolliciteerd als assistent bedrijfsleider en nu ben ik bedrijfsleider.
1: En dat begon dat eerst met karren rijden, met tarwe?
2: Ja, alle voorkomende werkzaamheden heb ik gedaan.
1: En een langzaam stapje omhoog.
2: Ja, ja.
1: Eigenlijk heel mooi dat kan, dat je
2: zeker
1: zonder boerderij eigenlijk boer kunt worden.
2: Dat zeker, maar dat is ook een unieke situatie. En waar ik heel blij mee ben dat ik daarin terechtgekomen ben.
1: Was het een droom die uitkwam?
2: Eigenlijk wel, ja.
1: Ben je iedere dag gelukkig als je naar je werk mag?
2: Iedere dag.
1: Nou, leuk. En rij jij zelf ook wel eens op die grote combine nu?
2: Nee, niet op die combine. Nee.
1: Dus we moeten iemand anders hebben?
2: Ik heb dat vroeger wel gedaan, op een combine gereden, maar ik zou ook niet weten hoe deze nou precies werkt.
1: Wie kan Elsa dat uitleggen zometeen?
2: Arjo, dat is de chauffeur van de combine. En Elsa die mag straks meerijden met Arjo. En die zal alles vertellen hoe die combine werkt.
1: Nou, dat gaan we dan maar eens doen.
2: Ja, is prima.
1: Dan gaan we er naartoe.
2: Ja. Ik denk dat die afgekoppeld gaat worden eerst, hoor. Maar,
1: ja, dat doen we het even voor de show.
2: Ja, is prima.

0: tijd gewacht op jou.
1: De Puma's zijn sneller en op jou gewacht. Wij zijn vandaag in Wilhelminadorp voor Goedemorgen Zeeland on Tour. Ja, we zijn weer samen op pad geweest. En ik kreeg de opdracht van Veerle, rij met een combine een deel van de tarweoogst eraf. Veerle, de grootste combine in Nederland?
2: Dat schijnt zo te zijn, ja.
1: Ja, nou, je zult maar chauffeur zijn op de grootste combine. En Arjo Wagenaar is die man.
3: Nou, we zijn naar een ander perceel gereden, want ook hier moet het graan eraf. Arjo, waar heb jij dit geleerd? Ben jij boerenzoon of ben je ervoor naar school geweest?
4: Ik ben eigenlijk van origine landbouwmonteur. Dus ik heb een opleiding landbouwmonteur gehad.
3: Dan leer je sleutelen?
4: Ja, dan leer je sleutelen aan de machines kennen. En ik ben hier 32 jaar geleden ben ik hier begonnen. Eerst bij een machinefabriek gewerkt en toen ben ik hier begonnen. En dan met van alles en nog wat. En ben een rijvee met elkaar. Op een gegeven moment groeien er zo een beetje in. Want ik krijg op een gegeven moment je eigen werk.
3: En je eigen werk, dat kan niet alleen dit zijn?
4: Nee, dat klopt. Ik doe in het voorjaar veel kunstmest strooien. En in de zomer dan op de combine. En in het najaar is mijn hoofdtaak tarwe zaaien. Dus de meeste percelen zaaien nog zelf ook.
3: Ja. Wat vind jij mooier? Tarwe zaaien of tarwe oogsten?
4: Oogsten, dat is het hoogtepunt van het jaar. Hè? Dat is mooi werk. Ja.
3: En wat vind je hier zo mooi aan?
4: Het ruimt zo lekker op. Je bent aan een vol perceel en als ik klaar ben is alles weg. Hey, we hapsen er heel veel en dan is het gelijk kalen. Heb je alleen maar stoppels meer. Ja.
3: Nou zit jij, terwijl je met mij praat, zit je te sturen en steeds maar van links naar rechts te kijken. Is dat alleen maar om op te letten dat je netjes aan het randje rijdt?
4: Ja, klopt. Ik stuur nu even handmaten. Ik was even bezig om mijn lijn erin te zetten nu. Dat kan je even doen. Nou, als je zelf niet hoeft te sturen, dan heb je de volle aandacht voor de DOS-computer. Hey, want er zit een DOS-computer op die zelf alles regelt.
3: Dus het is niet de DOS-computer aan en zelf een dutje doen?
4: Nee. Je moet wel goed opletten. Zeker met zo'n breedte.
3: Ik ga automatisch ook mee van links naar rechts kijken.
4: Ja, het was in het begin enorm wennen, zo'n breedte. Maar goed, alles went, hè? Dus ook dit.
3: Ja, je bent wel lekker snel klaar, toch?
4: Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar we hebben ook veel.
5: Tot 12 uur. Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermel.

0: Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.
1: Muziek uit Zeeland.

0: but it sure feels like new.
1: But I don't feel it like you do.

0: Creedence Clearwater Revival en Who'll Stop the Rain. 3 minuten voor 11. Graag tot zo.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder. Op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. 2 minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft het weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna 2 van de 4 verdachten zich hebben gemeld. Als de andere 2 verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
12: Zo.
13: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
14: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
15: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
16: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
15: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
21: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
20: Cute.
21: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met

0: tikkie anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Bente en 3, 2, 1. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Het laatste uur alweer met straks natuurlijk Check de Plek. Zoeken we weer een plek in Zeeland. En ja, Goedemorgen Zeeland on tour, waarbij Vera en ik samen op pad zijn in Wilhelmina Dorp. En waar ik de opdracht kreeg, rij met een combine een deel van de tarweoogst eraf.
1: Ja, spannend hè? Gaat het je lukken?
0: Ja, gaat het me lukken?
1: Je hebt net al in de combine van de combine gezeten, naast de chauffeur. Maar ga je nu de komende minuten ook zelf rijden?
0: We doen er nog geen uitspraken over. Je kunt wel nog steeds foto's sturen naar 0118-4999-99. Dan ding je mee naar zo'n prachtig t-shirt van Goedemorgen Zeeland on Tour. Om 10 voor 12 maken we de winnaar bekend. En in dit geval moet het dus met het thema tarwe te maken hebben. Maar het moet wel een selfie zijn. We willen dus niet zomaar een bierflesje of zo, want dat kregen we net binnen.
1: Ik heb al allemaal foto's binnen, maar dat zijn geen selfies hoor, Elsa.
0: Er moet wel iemand opstaan, toch? Anders kunnen ze het zo van Google plukken. Ben ik nou te streng?
1: Beetje.
0: Oké, nou dat vechten we nog wel even uit tijdens...
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Billy Idol en Sweet 16. In Goedemorgen Zeeland. On tour zijn we in Wilhelminadorp. Veerle en ik zijn samen op pad. En zij gaf mij de opdracht, rijmen een combine een deel van de tarweoogst eraf. Ik zie ons nog, het was een beetje benauwd, hè, met z'n drieën in zo'n kabinetje.
1: Ja, ik vond eigenlijk dat we ruim zaten. Voor,
0: ja, we zaten natuurlijk heel
1: en,
0: ruim.
1: En deze combine had airco en dat hebben wij thuis niet hoor.
0: Oké, maar dan nog, ze zijn er toch niet op gebouwd dat je er met z'n drieën in zit uiteindelijk.
1: Nee, dat is waar. Ja. Ik zat een beetje tegen de vooruit geplakt om jou goed vast te kunnen
0: Precies,
1: leggen.
0: Nou, chauffeur was Arjo Wagenaar en hij is ook de man die de uitleg geeft. Oké, Arjo, zie je het allemaal goed?
2: Ja, het zit keurig. Ja.
0: Want het gaat er vooral om dat je niet te veel van de berm meeneemt, hè?
2: Nee, precies. Dat gaat al strok aan op je mat liggen.
0: En wat doe jij nou precies? Want je stuurt, maar de rest doet de computer?
2: De DOS-computer regelt eigenlijk de afstelling van heel de combine. Dat is wel prettig. Even, elk vaart is anders natuurlijk met wisselende grondsoorten. Maar die past zichzelf aan de omstandigheden.
0: Dat... En er zijn een paar platgeslagen stukjes gewoon door het weer.
2: Ja.
0: Maakt dat verschil? Ja. Of rij je er gewoon overheen?
2: Nee, ja, dat rij me wel overheen. Maar dan heb ik nog een voorkeuzeknop. Dat ik bij die gelegen plekken de bak meer laat zakken. De haspel naar voren om zo de tarwe naar binnen te halen.
0: Ja, ja. Maar het gaat natuurlijk om de aren.
2: Ja.

0: gaan naar binnen.
1: Die gaan naar binnen? En worden die naar binnen gezogen of hoe werkt dat?
0: Van voren heb je dat mes. Die knipt die aard af. Dan heb je de vijzel. Die grote ronde buis.
1: Ja, niet te veel naar voren kijken. Let even ook opzij.
0: met de spoed. Die draai je alles in het midden. Dan komt er hier in een invoerkanaal, noemen wij dat.
1: Ja.
0: Er zit een ketting met meenemers. Die draait ontzettend snel naar binnen.
1: Het wordt er in feite ingeduwd.
0: Ja, en dan heb je hier drie trommels. Dat kan je zien op mijn scherm. Ja.
1: En als die vol is...
0: Dan gaat het
1: dan gaat die pijp, die gaat uit.
0: Gaat die vol is, dan gaat de pijp uit. Ja, dat klopt. Ja.
1: En als die vol is, dan staat er een trekker klaar of een container. En dan gaat het daarin en dan wordt het afgevoerd.
0: Klopt, ja.

0: Miles Smith en Wait For You. Ja, we zitten in Wilhelminadorp met Goedemorgen Zeeland on tour. Goh, ik hoor mezelf zuchten. Ja, daar komt die opdracht die ik kreeg natuurlijk.
1: Dat is toch hartstikke
0: van jou.
1: Leuk.
0: Ja, het was heel leuk. Rij met een combine een deel van de tarweoogst eraf. Maar het was echt een enorm gevaarte. En chauffeur Arjo die heeft uitleg gegeven. Ja, en dan is toch het moment daar dat hij het stuur over moet geven. Oké, we wisselen van plek. Ja. Ik ga op de bestuurdersstoel, de chauffeurstoel. Oh, de stoel op hoogte. Ja. En dan?
2: Naar voren doen zo. Oké, dan ga je rijden.
0: Ja.
2: Aan het onderste knopje, dan zak de bak. Deze.
0: Nou, dat moet nu.
2: Ja.
0: Oké.
2: Drukken één keer.
0: Ja. Ja. En dan laat ik het. Oeh.
2: Nou, dan pak ik even.
0: Dat is vast je baas. Die zegt, wat ga je nou doen?
2: Even zo.
0: Ja?
2: En druk hier op.
0: Oké, en dan stuur ik hem netjes.
2: Ja. Dan moet je met je haspel proberen in dat spoor te blijven.
0: Oh, daar zit Veerle, die zit in de weg. Dan zie ik. Oh, want daar blijft er precies een klein stukje staan. Dus ik ga een klein stukje naar daar sturen.
2: Ja.
0: Oh-oh. Ja, oké, dan stuur ik nu terug.
2: Ja.
0: Oeh, de grootste van Nederland, hè?
2: Ja, dat gaat prima zo, Elsa.
0: Kijk. Nou, het stof vliegt wel rond onze oren.
2: Hou hem recht.
0: Ja, maar hou hem recht. Wow. Ik had eigenlijk verwacht dat ik nauwelijks iets zou hoeven te doen.
2: Nou, valt tegen, hè?
0: Dat, ja, ik dacht, als ik één keer gewoon... Dat is in de auto zo. Als je gewoon op een rechte weg zit, dan hou je gewoon je stuur recht. Maar ik moet nu echt wel steeds maar bijsturen.
2: De kunst is om die correcties een beetje klein te houden. Dan...
0: Ja, want jij moet straks, als jij terugrijdt, moet jij mijn brokstukjes die ik laat staan, moet je corrigeren.
2: Ja.
0: Oh ja. Ja, nou ja, het is niet anders. Maar ik vind dat ik het op zich voor de eerste keer toch wel aardig doe.
2: Nou, ik vind het ook, hoor.
0: Dit vraag ik niet speciaal aan jou, dit zeg ik speciaal omdat Veerle anders straks zegt wel, ja maar, ik hoor er alweer, ja maar, van er is nog iets blijven staan, maar... Maar dat komt omdat zij zelf in de weg zit hoor, want zij moet filmen en dan zit ze precies in mijn beeld. Oké. Dan komt er daar in de verte een flauwe bocht, dan ga ik gewoon met de bocht mee. Arjo, ik snap alleen niet precies, ik heb nu echt al mijn aandacht nodig voor het sturen. Ik heb geen tijd om op die computer te letten.
2: Nee, dat bedoel ik.
0: En ik heb ook geen tijd om te kijken of dat ding al vol is.
2: Nee. Je moet eigenlijk... En berghandelingen tegelijk doen.
0: Ja.
2: Daarom is het fijn dat je GPS hebt.
0: Oh ja, en ik ben blij dat er hier geen ander verkeer is. Stel je voor. Als je hier met z'n drieën op een rijtje zou rijden.
2: Ja, en dat doen wij normaal nog aan het rijden los. Hè. Dan heb je nog een kar naast je die mee rijdt.
0: Oh ja.
2: Je moet dan ook nog op letten.
0: Want waar is... Oh, die rijdt nu een heel stuk achter ons.
2: Ja, die,
0: doet hij dat omdat hij mij niet vertrouwt?
2: Nou, nee, dat heb ik al eens afgesproken dat... Een beetje buiten bereik van die combine moet zijn, alleen komen als de tank vol is.
0: Oké. En hoe zit jij nou naast me? Wel een beetje op je gemak?
2: Ja, ik zit helemaal op mijn gemak, Elsa. Ja. Okay. Ik heb me volledig vertrouwen in je.
0: Oké, ik dacht, die zit misschien met samengeknepen billen.
2: Want ik heb wat instellingen ingedrukt dat er eigenlijk weinig mis kan gaan.
0: Ja, maar je weet bij mij nooit. Hè?
2: Nee, dat is zo. Zachtjes op. Ja.
0: En dan mag ik hem loslaten.
2: Is je welke nog? Ja, en dan druk je het knopje in auto. Ja.

0: Zo moeilijk is dat niet, Elsa.
1: Oh.
0: Ja, ik denk dat hij dat bedoelde met al die GPS. En,
1: ja, maar ik vond juist, je moet op alles tegelijk letten. Ja. Dat maakt het zo moeilijk.
0: Nee, ik moet toegeven dat je het goed deed en dat je het ook gewoon durfde, vond ik ook al heel wat. Want ja, ik heb er natuurlijk ingezeten en voorgestaan. Het is echt bizar, zo'n groot
1: apparaat.
0: Vooral
1: in de weg gelopen eigenlijk.
0: Ja, we gaan even kijken.
2: Nou, dan gaat audio.
0: Ja, Elsa, je eerste keer echt op de combine. Hoe vind je dat het is gegaan?
2: Ik vond dat het eigenlijk wel goed ging. Het viel me een beetje tegen. Ik dacht, één keer sturen is gewoon... Nou ja, dan hoef je er niet meer op te letten. Maar dat was dus even een kleine misrekening. Maar, nou ja, Arjo was tevreden. Dus dan is het toch goed. Jij tevreden?
0: Ik vond Arjo wel erg vriendelijk. Je was een beetje te veel aan het sturen, volgens mij.
2: Ja, maar ik had zoveel dingen om op te
0: dan
2: letten.
0: Dan moet je corrigeren. Je moet eigenlijk niet sturen.
2: Nee, maar dat ging niet, want dan trok hij vanzelf de verkeerde kant op.
0: Oké. Okay.
2: En jij stond daar later ook nog ergens in het graan, hè?
0: En toen was je bang me aan te rijden.
2: Nou ja, ik denk, dat zou toch echt te erg zijn. Of niet?
0: Nou, voor een eerste keer vind ik het goed genoeg.
2: Oké. Okay. En het is er allemaal af, hè? Dus,
0: het is er allemaal af. Misschien niet even recht, maar het is er al.
2: Nou, op naar de volgende.

0: George Ezra en Shotgun. En wij spelen zometeen. Ik ga natuurlijk niet door zo'n mooi trompetje heen praten. Bijna wel, maar net niet. En daar ben ik ook helemaal van me apropos. We spelen zometeen Check de Plek. Dan zoeken wij weer een plek in Zeeland aan de hand van één aanwijzing. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elze. Ja, ik wil dat deuntje jou wel een keer horen spelen, hoor. Dus die verwachten we nog een keer. Goedemorgen, Zeeland.
0: Moet je misschien toch nog wel een jaartje of wat wachten.
1: Nou, ik heb geduld. Goed, het Zeeuwse nieuws. De politie deelt beelden van een verdachte die zich in april voordeed als nepagent in Goes. Op 28 april haalde hij geld, sieraden en een pinpas op bij een 87-jarige vrouw nadat ze was gebeld door twee andere nepagenten. Met de pinpas is geld gepind bij een geldautomaat aan de Troelstralaan in Goes. De beelden van die geldopname worden nu nog onherkenbaar gedeeld, omdat de politie vermoedt dat de verdachte minderjarig is. Hij krijgt een week de kans zich te melden. Daarna worden de beelden herkenbaar gedeeld. De sanering van de PFAS-verontreiniging op het Volkstuinencomplex in Kruiningen heeft vertraging opgelopen nadat bij de werkzaamheden een nog grotere vervuiling werd aangetroffen. Dat schrijft wethouder Nico van der Hoest in een brief aan de gemeenteraad van Rijmerswaal, zegt streekomroep De Bevelanden. Het miljoen van het Rijk is niet toereikend. De gemeente is in afwachting van extra geld uit Den Haag. In 2023 werd bekend dat de grond bij de moestuinen zwaar vervuild was met PFAS. De brandweer heeft in Ossenisse deze ochtend nog nageblust bij een huis en een brouwerij aan de Kipstraat. Die brandden gisteravond af. Vanochtend smulde het nog, waarop de brandweer opnieuw in actie kwam. De gebouwen zijn zo zwaar beschadigd dat ze niet meer bewoonbaar zijn. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En bij de duizenden evacuees die moeten vluchten voor de natuurbranden in Frankrijk zijn ook Zeeuwen. Zoals Hanna Schoe uit Veren, die al jaren op dezelfde plek in Frankrijk komt. De camping waar zij zat bleef gespaard, maar een dorpje vlakbij is zwaar getroffen.
2: Ik voel mij ook een beetje schuldig. Als je ziet de mensen die als hier soms binnenkomen helemaal oversturen wat hun huis in de brand staat. Die hebben niks. En dat doet pijn. En de inkomsten van de mensen, dat is hier echt van toerisme en van het hout.
1: Naast Frankrijk zijn ook grote gebieden in Spanje getroffen door de natuurbranden. Het weer dan nog in Zeeland. Er zijn vandaag brede opklaringen, maar ook nog bewolking. Er kunnen ook nog een paar buien van zee komen. De wind is matig tot vrij krachtig uit het west-noordwesten. En het wordt 21 tot 23 graden vandaag. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: En levenslang. En wij spelen ons spel Check de Plek, waarbij we weer een plek in Zeeland zoeken. Als je mee wilt doen, pak je telefoon erbij. Je krijgt één aanwijzing. En als je denkt te weten welke plek we zoeken, nou, dan bel je. Appen mag ook, maar de telefoon gaat altijd voor. Veerle.
1: De ui wordt u in het dialect.
0: 0118-4999-99.
1: De ui wordt u in het dialect.

0: Madonna en The Power of Goodbye. De ui wordt u in het dialect. Ko, goedemorgen. Hallo Ko.
1: Goedemorgen.
0: Wat denk je, welke plek zoeken we?
1: Hallo, goedemorgen.
0: Ko. Hallo Ko, welke plek zoeken we?
1: Ja. Brunesse.
0: Nee.
1: Hallo.
0: En met Ko denken heel veel mensen dat, op de app in elk geval. Maar we gaan gewoon ons rondje nog even verder. Loni, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat denk jij?
2: Ik dacht ook Bruinesse.
0: Oh nee, je had snel iets anders moeten noemen, joh.
2: Ja, maar dat zo kan ik niet bedenken.
0: Dat schiet zo gauw niet te binnen. Nou, misschien bij Levien. Nee. Levien, goedemorgen.
3: Ja, ik dacht Sluis.
0: En dan heb jij dat heel goed gedacht.
3: Ja.
0: Want, dat, ja, het blijft eigenlijk verder precies hetzelfde, hè? Kijk, Bruinisse, ja. Dat wordt dan nog Bru. Maar in dit geval wordt de ui een u. En zo blijft het verder, hè? Kom je er wel eens, Levien?
3: Ja.
0: Om te winkelen, of wat ga je er dan doen?
3: Nee. En het leuke is eigenlijk, ik doe in Jun.
0: Oh, in Jun. Oh, echt? Dus de ui wordt...
3: Ik koop een Jun. Het is van dit dat het voor mij eigenlijk heel makkelijk is. De u, die is bij mijn hele dagen...
0: Jun.
3: Of de ui is bij mijn hele dagen u.
0: Ja. En waar ga je dan overal naartoe?
3: Ja, overal, zoals hij zei.
0: Maar om ze te kopen dus?
3: Ja.
0: En ga je dan eerst kijken hoe ze erbij staan in het land?
3: Uiteraard.
0: Ja? Ja. Maar ja, dan zie je alleen de bovenkant.
3: Ja, maar goed, dan trekken we de wijze hier uit.
0: Oh, maar dat mag toch zomaar niet?
3: Ja, dat mag. Ja, dat mogen wij.
4: Eet je wel eens dan, neem je wel eens een hap van een ui?
3: Nee. Dat zo erg is niet.
4: Nee, zo gek ben je er ook weer niet van.
0: Je kijkt alleen maar hoe ze eruit zien.
3: Ja.
0: Ja, ik vind het eigenlijk zo'n gek idee nog niet van velen, hoor, om dan even te proeven.
3: Nou, maar goed, dat is mijn, mijn smaak niet in ieder geval.
0: Oké. Nou, Levien, het levert je wel een plekje in de finale op vrijdag. Dus blijf even aan de lijn, hè.
3: Is goed.

0: Shakira en Zoo.
1: Hey. Goed bezig, joh.
0: Goed bezig.
1: Goed bezig.
0: Hey, goed bezig, joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: Ja, in Goedemorgen Zeeland on tour kun je telkens meedoen door foto's te appen en voor 10 uur door te voorspellen wat we gaan doen in een bepaalde plaats. En dan om 10 voor 12 maken wij de winnaar bekend van een t-shirt. Een prachtig blauw t-shirt van Goedemorgen Zeeland on Tour. Veerle is het enige jurylid die de verloting verricht. Dus Veerle, wie is de winnaar van vandaag?
2: Ja, de winnaar van vandaag is Ine Kloet. Want die stuurde eigenlijk een hele leuke foto. Want het mocht met tarwe of oogst te maken te hebben. En dit was vrij specifiek. Het is een Zeeuwse jikke met een bolus van meel van de tarwe uit de Wilhelmina polder, stuurde Ine.
0: Zo.
2: En dat vond ik wel prachtig. Ja, het is inderdaad in Zeeuwse klederdracht met een bolus in de hand. En die tarwe komt dus uit de Wilhelmina polder. Nou, dat verdient een shirt, toch?
0: Ja, vind ik ook. Dus Ine, gefeliciteerd.

0: Het hart. En ondertussen is collega Michiel aangeschoven. Voorzegt u het maar.
1: Ja, goedemorgen Elsa. Ik weet niet of je van plan bent om richting Zuid-Frankrijk te gaan voor vakantie.
0: Nee, ik moet werken.
1: Spanje?
0: Nee.
1: Nee, ook niet.
0: Geen plannen.
1: Werken, nee, precies.
0: Werken.
2: Teerlijk, goedemorgen, jij? Zeeland on tour naar Spanje.
0: Oh, dat vind ik een goed idee.
1: En de Provence zo. Nee, leuk. Toch de grote problemen daar natuurlijk, hè, in Zuid-Frankrijk vanwege de bosbranden. Ook Zeeuwse vakantiegangers die daar zitten. Het verhaal van Hanna uit Veren onder andere te vinden op onze site en app. De vraag vandaag in zicht, maar Zuid-Frankrijk staat in brand. Ik maak me zorgen om een grote natuurbrand in Zeeland. Want ook hier is het hartstikke droog. We gaan over praten uiteraard in zegt u maar om 17:30 zometeen.
0: 0118-499-999. Je mag nu al appen. Wij zijn er morgen weer, maar blijf vooral lekker bij Goedemorgen. Of bij Goedemorgen, bij Omroep Zeeland natuurlijk. Want Michiel, die is er zo.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
6: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
7: Spectaculaire aanbiedingen bij
8: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
16: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
17: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
18: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
19: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Migo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
21: Reis weer met Golden eSIM.
22: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
15: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
1: Zijn zorgen bij ouders, want veel onduidelijkheid nog steeds over de toekomst van het Lodewijk College in Terneuzen. Je hoort er zo meer over in Zeeland nu en verder in het Zeeuwse nieuws deze maandag. Zeeland kan mee profiteren van het nieuwe kanaal in Noord-Frankrijk. Alleen deskundigen die waarschuwen voor een iets te groot optimisme. En de zomer, tijd voor vakantie, rust, tijd met vrienden. Het klinkt heel erg fijn allemaal, maar niet voor iedereen is de zomervakantie een makkelijke periode. En dan is er jongereninloophuis Theo uit Goes. En meer daarover hoor je zometeen iets na 12:30 in de Zeeuwse Kamer. En een goedemiddag, het is 12:05. De oude raad van het Lodewijk College in Terneuzen wil snel duidelijkheid over de aangekondigde bezuinigingen. Eerder dit jaar werd bekend dat de komende 2 jaar 50 banen verdwijnen bij de school. Er gaan allerlei verhalen rond en de oude raad die wil duidelijkheid over de toekomst. Die krijgt die niet. Verslaggever Eva van der Welen sprak over de hectische laatste weken van het schooljaar met de voorzitter van de oude raad, Michael Beverwijk.
23: Het waren turbulente weken, zo voor de zomervakantie. Hoe waren die weken voor jullie?
24: Ook turbulent, ja. Als je het natuurlijk hebt over de bezuinigingen, wat allemaal speelt op het Lodewijk College. Ja, dan was inderdaad zeer, zeer onrustig. We hoorden van de school eigenlijk best wel weinig. Of eigenlijk niks, in ieder geval de laatste weken niet. Er waren eigenlijk een hoop vragen die er op heden niet zijn beantwoord.
23: En waar maken jullie je zorgen om?
24: Hoe gaan we met elkaar verder? Wat staat ons te wachten als ouders zijnde, als kinderen? Maar ook inderdaad uiteraard dan het onderwijspersoneel en het andere personeel. Welke kant gaan we op en welke keuzes worden er gemaakt? En hoe worden wij als ouders daarbij betrokken?
23: Iets voor de zomervakantie heeft Jean Fach als waarnemend directeur de taken overgenomen. Dat het bestuur zich heeft ziek gemeld. Hoe verloopt het sinds hij er zit?
24: Niet, heel kort gezegd. Daarvoor was de Oude Raad echt een heel goed contact, zowel formeel als informeel, met de directie. Over de bezuinigingen, over de toekomst van onze kinderen, over de school, over de nieuwbouw, over de visie. En dat is op dit moment nog niet aan de orde. Dus we hopen dat de nieuwe directeur alsnog bij ons langskomt om met ons te overleggen en ons als Oude Raad en als ouders ook erin te betrekken.
23: Was er ook veel onrust wat u hoorde?
24: Ja. Kijk, en natuurlijk onrust en roddel en allerlei geruchten, dat gaat natuurlijk altijd samen. Maar het feit dat er onrust is, zegt denk ik al genoeg en zou ook de school moeten oppakken van wij moeten met de ouders communiceren. En dat je misschien nog niet alles kunt vertellen of nog niet alles weet, is prima. Maar zeg het dan en betrek ons als ouders erbij en voorkom op die manier eigenlijk allerlei broodjes afhalen. Daar is niemand erbij gebaat.
23: Wat verwacht u na de zomervakantie?
24: Ik hoop dat we duidelijkheid krijgen waar de school naartoe wil. Welke keuzes er gemaakt gaan worden, wat onze ruimte is en waar we over mee mogen praten, zowel als ouderraad, maar ook als ouders. En ook vooral wat gaat het betekenen voor onze kinderen, voor nu en ook voor in de toekomst. Want dat de keuzes gemaakt moeten worden, is wat duidelijk. Alleen welke. En ook heel erg benieuwd hoe de nieuwe directeur daarin zit. En uiteraard ook de raad van bestuur.
23: En wat voor keuzes zouden er volgens de ouderraad gemaakt moeten worden?
24: Volgens ons wel keuzes echt voor de lange termijn. Dus niet een kaasgraafmethode of een vacature niet invullen. Want dat gaat de kosten van de mensen die achterblijven. Volgens mij moet je als school echt rigoureuze keuzes maken. Echt voor de toekomst. Van welke dingen gaan we niet meer doen. En vanuit daar terug redeneren. Dan gaan wij inderdaad zoveel mensen bezuinigen. Want als je inderdaad de kaasgraafmethode toepast. Is best natuurlijk wel charmant voor de korte termijn. Alleen voor de lange termijn is dat gewoon funest voor de school. Voor de mensen zelf. Ja, en ook voor de kwaliteit van het onderwijs. Dus dat zouden we eigenlijk niet wensen dat men daarop inzet.
1: Waarnemend directeur Eugène Fach die laat weten dat hij na de vakantie contact opneemt met de Oude Raad. Maar Michael Beverwijk, voorzitter van de Oude Raad van het Lodewijk College, die wil nu duidelijkheid hebben. Ja, als het nieuwe kanaal Seine Noord in Noord-Frankrijk over een paar jaar is aangelegd, dan wordt Terneuzen de poort naar Parijs. Althans, dat is de gedachte hier in Zeeland. Het kanaal dat verbindt het Seinebekken bij Parijs met het Scheldebekken in België en ook Zeeland. Grote binnenvaartschepen die zouden hiervan kunnen profiteren, dus dan ook de Zeeuwse economie. Maar Bart Kuipers, haveneconoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, die waarschuwt voor al te groot optimisme. Maar belangrijk wordt het nieuwe kanaal wel.
0: Een gamechanger wordt het in ieder geval door de industrie genoemd. Het is ja, eigenlijk in de afgelopen 40 jaar het enige grote infrastructurele project in waterwegen in Europa dat zeg maar wordt gerealiseerd. Ik zit tegen mijn pensioen aan. Toen ik net begon met werken hadden we het Rijn-Main-Donau-kanaal. Nou, en daar werd heel wat van verwacht. En ja, dat is toch niet die gamechanger geworden die het bedrijfsleven vooral nu wel verwacht van het Seine-Noord-kanaal.
2: Ja, want hier wordt ook heel veel van verwacht. Er wordt zelfs gesproken dat Terneuzen de poort wordt naar Parijs. Ja, u lacht al, maar ja. Hoe moeten we dat zien?
0: Nou, het is wel iets wat van groot belang is, zeker voor de binnenvaart. De schaalvergroting die veel efficiënter binnenvaartvervoer mogelijk maakt, zal inderdaad, naar mijn mening, ook leiden tot extra verkeers- en vervoerstromen. Wat een heel belangrijk punt is, dat is hoe meer noordelijk we komen, hoe minder de invloed wordt. Dus hier in Rotterdam verwachten ze er helemaal niks van. In Antwerpen verwachten ze er heel veel van. Terneuzen, Vlissingen, dat ligt natuurlijk iets ten zuiden daarvan. Daar wordt wat meer van verwacht dan hier in Rotterdam.
2: Ja, wat gaat het betekenen voor de Zeeuwse havens en voor de Zeeuwse economie? Is daar nu al iets zinnigs over te zeggen?
0: Ja, je moet het nooit dat soort investeringen geïsoleerd zien. Een van de grote invloeden die op dit moment bijvoorbeeld ook speelt is dat de regio rondom Lille, een van de grote logistieke regio's in Europa, ook gerelateerd aan de kanaaltunnel, dat is ook zo'n regio die heel erg sterk groeit.
2: En daar komt dat nieuwe scheepvaartverkeer, dat grotere scheepvaartverkeer langs?
0: Dat komt daar langs. Ja. Dus het is eigenlijk een optelsom van een aantal invloeden. En er zijn heel veel afhankelijkheden. Een van de belangrijke afhankelijkheden is de strategie van de grote containerreders die nu minder havens aandoen, hè, dus de positie van Le Havre, hoe zit dat in die schema's? Dus om je rijk te rekenen, ja, dat is moeilijk.
2: In Zeeland wordt gezegd, ja, het achterland voor het Zeeuwse bedrijfsleven wordt enorm vergroot.
0: Ja.
2: Is dat zo en welke bedrijven zijn dat dan die daar eventueel van kunnen gaan profiteren?
0: Ja, dat zijn inderdaad chemiebedrijven. Dat is een belangrijk onderdeel van de Zeeuwse economie. Het zijn ook bedrijven op het gebied van containers. Als we kijken naar Vlissingen, dat is natuurlijk toch ook een soort centrum van vers containers. Die zullen daar erg van profiteren. Ik denk allerlei andere niches zullen ook profiteren. Maar wat ik al zei, de echte profiteurs, die zitten iets zuidelijker nog.
2: Maar die containers die zouden dan vanuit Vlissingen door kunnen, ja, over dat nieuwe kanaal. Ja. Echt helemaal tot Parijs dus.
0: Ja, tot Parijs inderdaad. Ja.
2: Mag ik concluderend zeggen dat Zeeland ervan gaat profiteren, maar hoe en in welke mate, dat nog niet helemaal duidelijk is?
0: Ja, dat is een mooie conclusie. Wij zeggen hier altijd, hoe verder noordelijk, hoe minder dat profijt wordt. Hier in Rotterdam wordt er eigenlijk niks van verwacht. Daar is men erg cynisch over het kanaal. Het wordt overschat. Nou, Zeeland ligt al een stuk zuidelijker. Ik denk dat de meest baten inderdaad bij Antwerpen en ten noorden van de regio Parijs terechtkomen.
2: En ook een beetje Zeeland dus.
0: En ook een beetje Zeeland, zeker.
1: Nou, zei Bart Kuipers, HAVO-econoom aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In gesprek met onze economieverslaggever Marcel de Kramer.

0: Johnny Hates Jazz Omroep Zeeland en de Shattered Dreams. Het is 11:45. We gaan voor het weer naar Sjoe Gernert. Sjoe, goedemiddag.
1: Michiel, goedemiddag.
0: Op deze maandag, wat kunnen we verwachten vanmiddag?
1: Nou, best een aardige middag, denk ik, met flinke zonnige periode en wat stapelwolken die niet al te enthousiast zijn, maar soms pakken ze een beetje samenland inwaarts. Dus er zijn wel een paar bewolkte momenten. Maar het is toch vooral de zon die we zien, denk ik, zeker aan zee. Daar is het in principe vrij zonnig, met later weer misschien iets meer wolkenvelden. Maar een mooie dag is het. Na die paar lokale buien nog van eerder vanochtend, vooral de Oost-Schelde waren er een paar en op Schouwduiveland, maar die zijn verdwenen. De luchtdruk is ook omhoog gegaan en het is droog vanmiddag, met een temperatuur van 20 tot 22 graden. De maximumtemperatuur is 21 tot 23 graden. En we hebben nog een matige tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Net ten westen, net ten noordwesten van west, moet ik dan in de scheepvaarttermen zeggen. Uit die kant is windkracht 3 tot 5 is dat, maar dat neemt later vanmiddag wat af. En dan krijgen we een kalme, toch wel zomeravond, denk ik. Niet al te warm uiteraard, maar het is toch vrij helder. En vannacht is er weinig wind over. Windkracht 2 uit het zuiden zo'n beetje. En de minimumtemperatuur is 15 à 16 graden komende nacht.
0: Oké, dat vannacht. Dan de komende dagen. Want het gaat weer iets warmer worden, hè?
1: Jazeker. Per dag komt er misschien niet een handvol graden bij, maar toch zeker morgen. En dan komt er ook nog wat bij op woensdag. Donderdag gaan we iets omlaag. Dan zal de wind weer wat gaan draaien naar het westen tot het zuidwesten. Dus een echte grote hittegolf krijgen we niet. Maar toch een flinke aanvoer van warm lucht. Dat begint al vannacht. En dat gaat morgen uitmonden in maximumtemperaturen van 26 graden direct aan zee, met een beetje zeewind ook trouwens, tot lokaal 30 graden landinwaarts. Met een vrij zonnig plaatje. Het is morgenochtend heerlijk weer, denk ik. Weinig wind. En dan morgenmiddag zijn er een paar stapelwolken met een zacht tot matig windje uit het zuiden meestal. Maar dus wat zeewind aan de kust zal wel optreden. En woensdag, dat wordt de warmste dag, met meestal een zuidoostenwind, maar ook wel wat zeewind aan de kust. En een maximumtemperatuur van 28 tot 33 graden landinwaarts op sommige plaatsen. Misschien een tikkeltje meer, maar toch niet meer dan dat, denk ik. En dan krijgen we dus daarna weer een afkoeling tussen aanhalingstekens donderdag door die westen tot zuidwestenwind, met maxima zo van 24 tot lokaal nog 30 graden. Maar er gaat vrijdag ook weer wat vanaf. En de kans op onweer trouwens, die is nog erg klein komende week.
0: Oké, duidelijk. Sjoe Gernert, dankjewel voor dit moment. Dus kijken op de weg, best wel wat vertragingen in de regio. We beginnen op de A17, dat is Roosendaal naar Dordrecht, voor knooppunt het Klaverpolder 2 kilometer. Daar is je vertraging zo'n 10 minuten. A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam, voor de afrit Numansdorp 3 kilometer, daar bijna een half uur. En de andere kant op richting Bergen op Zoom, voor knooppunt Hellegatsplein 3 kilometer en 20 minuten extra reistijd. Laatst op de A16, Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht 5 kilometer. Door wegwerkzaamheden moet je daar 10 minuten optellen bij je reistijd.

0: Ed Sheeran hoorde je in Azizam. Laten we eens kijken naar nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Onder andere de bosbranden in de buurt van Bordeaux. Maar eerst naar je meterkast. Want steeds meer mensen hebben die laten verzwaren. Omdat ze bijvoorbeeld een laadpaal erbij kregen. Of een warmtepomp. Maar het leidt ook tot meer incidenten in meterkasten, zegt de brandweer bij RTL.
1: Ja, dan moet je met name denken aan branden. En die ontstaan door een zwaarder gebruik en een intensiever gebruik van de meterkast. Zwaarder doordat er hogere voltages op een gegeven moment door de kabels gaan. Kabels die soms al 20, 30 jaar in die meterkast zitten. En eindelijk die stromen niet kunnen afvoeren. Daardoor te warm worden en daardoor branden kunnen ontstaan.
0: Er zijn nu gemiddeld 3 incidenten per week in plaats van 2. Een groei dus. De bosbranden in de buurt van Bordeaux zijn nog steeds niet onder controle. De branden komen steeds dichterbij naar de stad. In totaal zijn er nu 220.000 mensen geëvacueerd. En volgens deze correspondent van NOS lukt het de brandweer niet om het vuur in te dammen.
2: Dat is ook omdat dit een brand is met een heel erg onvoorspelbaar karakter. De wind die regelmatig draait, de wind die ook vrij hard is. De laatste update is op zich wat positiever in de zin dat de situatie min of meer stabiel is gebleven. Dus dat hij zich in de afgelopen nacht niet verder heeft uitgebreid. Maar ja, we hebben de afgelopen dagen dus wel gezien wat voor rare snelle sprongen deze brand kan maken.
0: Ja. Crisisoverleg vindt dan op dit moment weer plaats, onder andere met de Franse president Macron over die natuurbranden. Ja, en dan is het misschien niet zo handig om richting Zuid-Frankrijk te trekken. Meer mensen die vieren vakantie vlakbij huis in Nederland of net daarbuiten. Het kan ook nog dichterbij, op buurtcampings bijvoorbeeld, die op steeds meer plekken verschijnen. Dit jaar is ook eentje in Leidseveen, dat is een stadsdeel in Den Haag.
3: Normaal zou je denken dat je in een camping bijvoorbeeld naar Frankrijk gaat of zo, maar hier ben je gewoon in een camping letterlijk een kilometer van je huis bijvoorbeeld. Dat is echt heel grappig.
0: Nou, voor veel mensen is dit dan toch een manier om op vakantie te gaan. Mooi initiatief is dat. Bijna 1:30. Zo meteen terug naar het laatste Zeeuwse nieuws. En muziek van Alex Warren hoor je zo. Na Vanessa Carlton.

0: Tracks for an Eternity, bijna half 1. Zometeen in de Zeeuwse Kamer. Niet voor iedereen is de zomervakantie een hele fijne of makkelijke periode. Theo, jongereninloophuis in Goes is er dan weer om jongeren op te vangen als dat nodig is. Meer daarover voor je zometeen dus in de Zeeuwse Kamer na half 1. En Esme Becht is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: Spectaculaire aanbiedingen bij
2: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En het Zeeuwse nieuws van half 1, dat krijg je van Esme Beg. Esme, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De ouderaad van het Lodewijk College in Terneuzen maakt zich zorgen over de bezuinigingen op de middelbare school. Sinds er een waarnemend directeur is aangesteld, zegt de raad niet meer betrokken te worden bij de plannen. De ouderaad heeft vragen gesteld, maar antwoorden blijven uit. Voorzitter Michael Beverwijk wil nu snel duidelijkheid over wat de bezuinigingen betekenen voor leerlingen en leerkrachten.
7: Daarvoor was de ouderaad echt een heel goed contact, zowel formeel als informeel, met de directie. En dat is op dit moment nog niet aan de orde. Dus we hopen dat de nieuwe directeur alsnog bij ons langskomt om met ons te overleggen en ons als ouderaad en als ouders ook erin te betrekken.
6: De directeur van het Lodewijk College laat weten dat hij na de zomervakantie contact opneemt met de ouderaad. De politie deelt beelden van een verdachte die zich in april voordeed als nepagent in Goes. Op 28 april haalde hij geld, sieraden en een pinpas op bij een 87-jarige vrouw, nadat ze was gebeld door twee andere nepagenten. Met de pinpas is geld gepind bij een geldautomaat in Goes. De beelden daarvan worden nu nog onherkenbaar gedeeld, omdat de politie vermoedt dat het een minderjarig

0: een verdachte is. Hij krijgt een week de kans zich te melden. Daarna worden de beelden herkenbaar gedeeld. De sanering van de PFAS-verontreiniging op het Volkstuinencomplex in Kruiningen heeft vertraging opgelopen. Bij de werkzaamheden is een nog grotere vervuiling aangetroffen, schrijft wethouder Nico van der Hoest in een brief aan de gemeenteraad van Rijmerswaal, zegt streekomroep De Beverlanden. Het miljoen voor de sanering van het Rijk is niet toereikend. De gemeente is in afwachting van extra geld uit Den Haag. In 2023 werd bekend dat de grond bij de moestuinen zwaar vervuild was met PFAS. En de brandweer heeft in Ossenisse deze ochtend nog nageblust bij een huis en een brouwerij aan de Kipstraat. De twee panden brandden gisteravond af. Vanochtend smulde het nog, waarop de brandweer opnieuw in actie kwam. De gebouwen raakten zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het weer dan nog in Zeeland. De meeste tijd zijn er zonnige perioden, maar het blijft vanmiddag nog wisselen met stapelwolken. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit west tot noordwest en het wordt 21 tot 23 graden. Vanavond dan neemt de wind af. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Dankjewel Esme. Twee vertragingen gemeld op de weg. De eerste op de A16, Breda naar Rotterdam. Voor Dordrecht 5 kilometer, daar iets meer dan 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden. En ook op de A17 sta je stil. Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 2 kilometer. Daar een kwartier vertraging. Ook daar is de oorzaak wegwerkzaamheden.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Inner Circle, een games people play. Het is 1:30 geweest, goedemiddag. Tijd voor een nieuwe Zeeuwse Kamer. Ja, de zomer, dan is het tijd voor vakantie. Je hebt tijd met vrienden, je hebt misschien wel heerlijk even rust een aantal weken. Dat klinkt heel erg goed, maar toch is het niet voor iedereen een fijne of ook een makkelijke periode. En dan zijn er mensen van het jongereninloophuis Theo uit Goes om juist die jongeren op te vangen waar en wanneer dat nodig is. En ik ga erover praten met Tamara Schoenig en met Marta Besuy van Theo in Goes. Fijn dat jullie er zijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Dankjewel.
0: Laten we bij jou beginnen, Marta. Want de mensen die het misschien nog niet kennen, Theo. Wat doen jullie precies?
1: Bij Theo zijn er mensen, gastvrouwen, professionals, die klaarstaan om te luisteren. Als er iets is in het leven wat je lastig vindt, dan zijn wij er om een luisterend oor te bieden en plaats te maken voor een veilige ontmoeting. En ja, bij Theo kan dat gratis, anoniem, laagdrempelig, snel. Je bent meestal, als je belt of als je mailt, dan ben je meestal diezelfde week bij je, word je welkom geheten.
0: Dat is vlug.
1: Ja. Dan kunnen we aan de slag met elkaar.
0: En hoe belangrijk is dat luisterende oor?
1: Heel belangrijk. Ik denk dat heel veel jongeren, ik denk dat heel veel mensen vandaag de dag heel erg veel behoefte hebben aan gezien te worden. Dat je gekend wordt, dat er echt naar je geluisterd wordt. Dat je verbinding voelt, echt contact.
0: Is het misschien ook zo, Tamara, dat mensen dat soms een beetje wegstoppen bij zichzelf en dat ze denken, ah, maar dit komt wel goed?
3: Ja, dat zie je natuurlijk wel vaak gebeuren. Hè? Je denkt natuurlijk altijd van, oh, dat moet ik zelf gewoon even oplossen. Of ik ben de enige die dit heeft. Ondanks dat we nu best wel wat minder taboe lijkt te zijn, hè, om over mentale gezondheid te praten, zie je natuurlijk ook een beetje dat het, ja, de manier waarop het is, ja, mensen zijn ook inderdaad een beetje de verbinding soms met elkaar verloren. Ja, en je ziet natuurlijk ook allemaal alleen maar om je heen van, ja, het moet goed zijn, het leuk zijn, hè, alles is maakbaar, alles is mooi. En als dat bij jou niet lukt, voelt dat soms echt gewoon nog eerder als een gevoel van, zie je wel, ja, bij mij werkt dat niet, ik kan dat niet. En dat, ja, weet je, dat is inderdaad ook gewoon, en dat is misschien ook iets waar je, wat je niet liever niet aan de ander wil laten zien. Maar het is er wel. En het gaat niet weg als je er niet over praat. Sterker nog, het wordt groter in je hoofd. En juist door er wel over te kunnen praten, en wat Marta zegt, hè, door die veiligheid en dat luisterend oor te bieden, kan het gewoon al heel veel ruimte geven. En ademruimte en soms relativering, zonder dat je het probleem kleiner maakt. Hè, of bagatelliseert. Maar gewoon dat er ruimte ontstaat door er toch even over te kunnen praten.
0: Ja, we hebben het over jongeren. Welke leeftijdscategorie moeten we dan een beetje aan denken?
3: Nou, we hebben in ieder geval van oorsprong hadden we eigenlijk de leeftijd dat we zeiden van doen van 10 tot 20 jaar. Afgelopen jaar, 2 jaar denk ik dat we dat een beetje hebben verschoven naar 25. Omdat we met name ook zien in de jong adolescenten leeftijd dat daar ook heel veel behoefte is in de preventie en eigenlijk ook niet zo heel veel voor is. Maar we zijn ook niet rigide in de leeftijd. Hè. Onlangs hadden we ook iemand die was 30 en die belde even. En die werd ook gewoon te woord gestaan. Ja. Maar dat is wel een beetje de doelgroep waar we ons op richten. En die ons mag komen vinden.
0: Is die doelgroep eigenlijk makkelijk te bereiken, Marta?
1: Nou, daar moeten we wel ons best voor doen. Maar als we het over sociale media hebben, dan is dat ook onze weg. Want sociale media heeft natuurlijk diverse kanten. Hè. Jongeren hebben, en ook mensen die ouder zijn, leven we in een wereld met heel veel prikkels. Alles is heel dichtbij, een klik en je bent er. Het komt naar je toe. Dus wij maken daar gebruik van, maar ook proberen we de gezonde balans te vinden. En dat is bijvoorbeeld ook dat we naar een school gaan, dat we vertellen, dat we vragen stellen over mentale gezondheid. Hoe is het bij jou? Welke stap? Wat heb jij nodig om de stap te maken naar een gesprek? Want zo makkelijk is dat niet om over je gevoelens te praten. Dan ben je ook kwetsbaar. En je vraag was, hoe vinden we de jongeren? Ja. Nou, dat is dan vooral op deze manier. Ik weet niet of jij nog iets aan kan vullen.
3: Ja, we hebben bijvoorbeeld ook wel eens dat we, dat we dus ook klassen ontvangen hebben. Bijvoorbeeld tijdens mentoruren in het Theo-huis. En dan is het soms een combinatie van werkveldoriëntatie. Hè? Maar dan is de drempel heel laag. Maar op het moment dat je dus een klas hebt van, met jongeren van 15, 16, 17 jaar. Dan is het voor hun om leuk om te zien van nou, hè, dit zou ik kunnen gaan doen. Gelijktijdig heb je ook je doelgroep heb je in het huis. Ze zijn er geweest. Ja. Ze zien van, oh, het is best wel gewoon leuk en relaxed. En we zeggen ook altijd van, nou weet je, niet zozeer van, hey, heb jij het nodig? Maar we geven dan wel eens wat mee. En dan zeggen van, nou stel je voor dat jij iemand tegenkomt waarvan je denkt van, hey, die zou het wel kunnen gebruiken. Hou dat in je achterhoofd. En dan maak je het nog even wat, want het blijft wel hangen. En het is heel belangrijk, want ja, om gewoon veel zichtbaar te zijn. Dus niet één keer per jaar om een keer naar school te gaan. Maar gewoon continu zichtbaar zijn. Samenwerking met huisartsen, scholen, gemeentes, CNG's. Andere partijen die samenwerken met jeugd, zoals jongerenwerkers. Preventiewerkers. Ja. En dan kan je kijken als je gewoon samen in dat hele... Ja, ik noem het altijd het jeugd-ecosysteem. Als je daarin kan samenwerken, dan kun je in ieder geval samen de jongeren bereiken. En wat we wel merken, dat is heel fijn, is dat soms is de eerste stap nodig dat er iemand meegaat. Dan kan bijvoorbeeld een ouder zijn, dat kan iemand van school zijn, dat kan een leraar zijn, dat kan...
1: Vriendin?
3: Ja, een vriendin. We hebben een keer gehad dat iemand van het CNG meeging. En het mooie is, wat we tot nu toe zien, is dat een jongere is niet verplicht om nog een keer te komen. Maar we zien eigenlijk... Nou, bijna altijd wel, dat ze na het eerste gesprek zelfstandig een vervolggesprek maken. En dan weten wij van, hey, die eerste ervaring, die is wel goed geweest.
0: Toch vind ik het interessant wat jullie zeggen net, online bereiken we jongeren, maar toch ook op scholen langs, ja. Om te kijken hoe het daar gesteld is met die mentale gezondheid, door in gesprek te gaan. Hoe ziet het dan met die mentale gezondheid van jongeren?
1: Nou, jongeren geven zelf aan dat ze heel erg veel behoefte hebben aan meer vaardigheden, aan meer rust, aan minder druk. Omdat het met het mentaal welzijn eigenlijk helemaal niet zo goed gesteld is. En ik denk ook dat het niet alleen een probleem van de jongeren is, maar van heel deze samenleving, waar we ontzettend veel moeten presteren, waar heel veel druk is, waar je gevoel van eigenwaarde vaak gebaseerd is op wat een ander vindt, of hoe goed je ergens in bent.
0: Moeten we te veel doen eigenlijk? Of te veel kunnen?
1: Ik denk dat we heel veel moeten doen, ja. Ik denk dat er heel weinig ruimte is om normaal te doen. We moeten overal goed in zijn. Het moet snel. Het moet...
0: Goed. Het moet goed gedaan worden.
1: Ja. Ja. En misschien is het voor jongeren wel heel erg geruststellend om te zeggen van, joh, rustig aan. Wij zien dat je... En merken dat er rust nodig is. Dat je ook eens eventjes af moet kunnen schakelen. Je zou jezelf zomaar kunnen verliezen in zoveel prikkels en zoveel aanbod van mogelijkheden.
0: Ja. Hoe kun je dat doen, dat rustiger aandoen? Als je zegt, die samenleving om ons heen, die is zo gehaast en die eist zoveel van je.
1: Ja, dat is een hartstikke goede vraag. Dat is ook vaak de vraag die ik aan de jongeren stel. Wanneer zou het beter met je gaan? En wanneer gaat het al beter met je? En wat is er dan anders? En heel vaak merk je dan ook wel dat het belangrijk is dat een jongere bij zichzelf komt. Corona heeft heel veel lastigheden opgeleverd. En tegelijkertijd heb ik in het Theohuis ook gemerkt bij jongeren dat ze daardoor ook een bepaalde rust vonden. Omdat niet alles meer moest. De snelheid ging er even uit. Tuurlijk was het niet de mooiste tijd en niet de leukste tijd, maar het heeft ook een andere kant.
0: Als we dan naar de getallen kijken, Tamara, hoeveel jongeren uit Goes en omgeving helpen jullie eigenlijk?
3: We zijn nu in Goes zitten we nu sinds 2018. Juni zitten we nu 8 jaar. En als je een beetje kijkt, ja, dat we de afgelopen jaren bijna 400 individuele jongeren echt als individuele gesprekken hebben ontvangen. Nou, meer dan 1000 van die gesprekken plaatsgevonden hebben, maar ook jongeren bereikt hebben doordat we op scholen komen. Omdat we soms bepaalde evenementen aanwezig zijn. En wat we ook doen is een stukje groepswerk. Hè. Één keer in de maand hebben we meidencirkel. Waarin eigenlijk gewoon in een soort veilige sociale omgeving gewoon meiden een leuke avond kunnen hebben. Dat doen we dan met 2 begeleiders. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk een beetje in een veilige omgeving ook sociale dingen kan oefenen die je daarna weer in het echte leven ook kunt toepassen. En je ziet wel ook daarin jongeren ook groeien en ook zich veilig voelen om gewoon wel de verhalen te kunnen vertellen. En soms hoor je wel eens van dit voelt voor mij op dit moment even als mijn enige safe space. En aan de ene kant denk je, oh, meisje toch. En aan de andere kant denk je van, maar daarom is het belangrijk dat we dit doen.
0: Ja, want het liefst zou je dat niet willen zijn en dat diegene...
3: Precies. Maar het is heel fijn dat je dat het kan. En dat je even ja, even gewoon de verhalen komen. Er komen leuke verhalen, minder leuke verhalen. Er wordt enorm gelachen. Dus het is wat dat betreft ook gewoon ja, hartstikke mooi. Dus dat, ja.
0: Ja, precies. Dus, nee, dat is goed dat je dat zegt, inderdaad. We hebben het daarover in deze Zeeuwse Kamer, over jongereninloophuis Theo uit Goes. Zij ontvangen jongeren waar en wanneer dat nodig is. Ook in die zomervakantie, want we moeten het toch over die zomer hebben. Dan kun je rustig aandoen, dan is het tijd voor vakantie. Toch lopen jongeren dan tegen de zaken aan. Zoals wat bijvoorbeeld, Marta?
1: Het is logisch dat in een tijd dat het vakantie is, dat er structuren veranderen, dat de patronen veranderen. Je werk stopt, je school stopt, je clubs stoppen. Dus waar loop je dan tegenaan? Dat je alleen met jezelf bent. En vaak wel op social media ziet dat anderen ontzettend leuke levens lijken te hebben, ontzettend mooie vakanties. En daarbij wel eens kan vergeten dat dat plaatjes zijn met heel veel filters. En, maar ondertussen zit jij daar en moet je zorgen dat je een nieuw, misschien jezelf per dag een nieuw taakje geven, of dat er weer een beetje structuur komt.
0: Ja, maar zijn we niet zo makkelijk inderdaad?
1: Dat
0: als
1: is zeker
0: er dan
1: niet makkelijk.
0: Geen structuur is.
1: Nee, dat is absoluut niet makkelijk. En wat ik eigenlijk ook heel erg belangrijk vind om hier te zeggen is dat Het medicaliseren van elke psychische lastigheid, dat niet meteen een probleem is. Dat je dan niet meteen naar een psycholoog of naar een psychiater moet. Of dat je, nee, ik denk dat het belangrijk is dat je jezelf leert kennen. En ook wat jouw persoonlijke behoeften zijn. Wat is er nou voor mij belangrijk? Wat zijn mijn waarden in het leven? Dingen die je zelf kiest. En met wie wil ik echt contact? Wat doen relaties met me? Duurzame relaties, diepere contacten. Het is allemaal niet zo makkelijk als je jezelf aan het uitvinden bent op die leeftijd.
0: Nee. Ondertussen in de studio aangeschoven is Demi Jongepie. Demi, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Jij bent jonger, je bent 27 volgens mij.
2: Ik ben 27, inderdaad.
0: Jij kent het Theo-huis. Op wat voor manier ben jij er in aanraking mee gekomen?
2: Ik ben er in aanraking mee gekomen door Tamara. En Tamara is mijn moeder. En zij is best wel recent nog eigenlijk begonnen met het leiden van het Theahuis. En ja. hebben we ook best wel gezien dat er een enorme groei aan betrokkenheid is gekomen. En aan kinderen die zich hierin aanmelden. En zeker sindsdien zijn mijn moeder en ik dus heel veel gesprek geweest hierover. En toen raakten we hierover in gesprek over de gezondheid, de mentale gezondheid van kinderen. En dan voornamelijk in de zomervakantie. Ja. En wat voor invloed dat er dat op kan hebben.
0: Ja. Hoe zie jij dat om je heen bij vrienden, bij vriendinnen? Hoe is het met hun mentaal gesteld? En dan kunnen zij open en eerlijk praten over wat ze voelen, wat ze denken?
2: Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het ook een heel groot verschil is. Wat ik zelf zie om me heen is over welke leeftijd ze dan hebben. Ik zie een heel groot verschil tussen jongeren die eigenlijk volwassen zijn geworden na de COVID-crisis en jongeren die volwassen zijn geworden voor de COVID-crisis.
0: Wat was het grootste verschil?
2: Ik denk dat het grootste verschil is dat sociale media gebruik en het social media als een echte wereld zien, dat daar een beetje een switch in is gemaakt. En dat ik zie dat bij veel jongeren die tot ongeveer 25, om 24, die dat toch wel echt een heel stuk belangrijker vinden dan die tegen de 30 aan zijn.
0: Ja, maar wat gaan wij dan, Tamara, in de toekomst daarvan de merken bij die jongeren die na COVID de volwassen zijn geworden?
3: Ja, dat vind ik eigenlijk een lastige vraag. Ik zou hem eigenlijk toch weer even willen terugspelen. Kun jij daar iets over
2: Kan je nog één keer willen herhalen voor mij?
0: Nou, wat verwacht je dan in de toekomst van die jongeren die dus volwassen zijn geworden na COVID? Gaan die anders volwassen worden, denk jij?
2: Ik weet niet of die heel anders volwassen gaan worden. Wat ik zelf vanuit mijn eigen ervaring heb gezien, en in gesprek met de mensen om me heen, is dat het voornamelijk dat er een soort, lijkt alsof er een kleine pauze is geweest. En dat is natuurlijk ook geweest tijdens COVID. Yeah. Maar dat vaak zie je dat een leeftijd, 25, 24, 23, die nemen elkaar een beetje mee. Dus je hebt altijd een iets oudere vrienden die je meenemen. Nou, dat zie je dus nu ook veel in uitgaansgelegenheden. Bijvoorbeeld vind ik, dat is al één voorbeeld die vaak besproken wordt. Is dat voelt alsof er een klein beetje een switch is geweest. En daardoor een verbintenis mist dus tussen deze leeftijden. Ja. Heb ik het idee.
0: Wat lastig is, lijkt mij toch?
2: Ja, enorm. Ja, je hebt elkaar minder kunnen begeleiden tot het ouder worden.
0: Ja. En ineens ben je dan zo oud.
2: Is social media natuurlijk wel heel belangrijk is geweest. Want je hebt niet dat veel fysiek of weet het, persoonlijk contact gehad met mensen. Mm-hmm. Met andere leeftijdsgenoten of iets ouder. En dan heeft social media heeft het misschien wel een beetje hier en daar overgenomen. Waarin wel het contact is geweest. Dus dat contact is veel belangrijker geworden op social media.
0: Dus wat we eigenlijk altijd zeggen over social media, dat het helemaal niet zo goed is voor je, dat valt dan toch eigenlijk mee voor die groep?
2: Ja, er zijn twee kanten, denk ik. Ja, meer
3: dat is het.
2: Kanten. Ja. Ja, precies. Ja.
3: Dat denk ik ook. De gezonde balans. En het is echt een hele job als je nu jong bent en wat ik al zei, jezelf moet ontdekken. Om dan met al die prikkels en alles wat naar je toe komt, om daar dan overeind in te blijven. Ik denk dat dat niet alleen een taak is van de jongeren, maar dat dat een opdracht is voor heel de samenleving. Dat we kijken van hoe doen we dat nou met z'n allen. Hè? Een bekend Afrikaans spreekwoord, it takes a village to raise a child. Het is verantwoordelijkheid voor ons allemaal. En ik denk dat dat ook bij Theo duidelijk moet zijn. Want het is vrijwilligerswerk. We doen dit omdat we dit belangrijk vinden. Omdat we met de jongeren in contact willen komen. En ook van de jongeren willen leren van wat is er nu nodig.
0: Wat zou je tips zijn, bijvoorbeeld aan de jongeren?
3: Op welk gebied?
0: Nou, hoe moeten zij omgaan met ouder worden, met die eenzaamheid, misschien wel in deze vakantie? Wat zou je beste tips zijn aan jongeren?
3: Ik zou niet zozeer direct met tips komen. Ik ben zelf ook nogal van vragen stellen. Van, goh, op welk moment merk jij nou dat je veel krachtiger bent dan je dacht? En wat vind jij belangrijk? Waar verlang jij naar? En op welke manier kan je daar stap voor stap dichterbij komen?
0: Heb je er nog iets aan toe te voegen, Tamara?
4: Nou, ik vind dat heel mooi wat je zegt. Want het is eigenlijk dat je gewoon heel erg uitgaat van de kracht van de jongeren. En dat zit al. En soms zijn ze het even kwijt door alles wat er gebeurt, door alles wat er. Maar juist als je die vragen in alle rust en in een veilige omgeving kunt stellen, dan komen die gedachten en die antwoorden, die komen bij de jongeren vanzelf. En als ze die zelf die antwoorden kunnen vinden, dan voelt het ook voor de jongeren krachtig. Dat je denkt, ja, maar ik kan het wel zelf. En we zien vaak best wel dat soms komen jongeren bij ons binnen. En ja, dan zijn ze soms echt al best wel ver. Echt gewoon heel depressief. Zware gevoelens. Hè. Jongeren komen ook echt met zware gevoelens bij ons. Mm-hmm. Ja, ook zelfs soms inderdaad met suïcidaliteitsklachten. En je ziet soms in 2-3 gesprekken iemand die veerkracht enorm toenemen. En dat is mooi. Want dat is wat je wilt doen. Je wil niet dat ze afhankelijk worden van die gesprekken met ons. Je wil eigenlijk gewoon dat we zo'n stukje kunnen mee. Dat we een stukje in die fase mee kunnen lopen. En ze dan weer kunnen laten gaan. En dat ze dan ook de handvatten zelf ontdekt hebben van hoe dat kan. En je mag altijd terugkomen. En dat is altijd goed. Maar uiteindelijk wil je dat. Ja, is het doel dat ze het zelf kunnen.
0: Wat doet dat met jullie? Wat doet dat met jullie eigenlijk? Als je dan inderdaad de jongeren die zich echt slecht voelen op zo'n moment. Als die binnenkomen en wat jij zegt dan na 2-3 gesprekken. Zie je die veerkracht inderdaad enorm toenemen. Wat doet dat met jou?
3: Ja, dat is heel hoopvol. En dat elke keer opnieuw bevestigt dat ook mijn gevoel dat ieder mens ertoe doet en het verdient dat er naar geluisterd wordt, dat je gezien wordt en dat je voelt dat je het zelf kan. Ik bedoel, wij zijn bij Theo geen goeroes, hè, die zeggen volg ons en dan is het pad. Nee, het pad is in jou. Je hebt zelf die kracht.
0: We gaan stap voor stap die handvaten.
3: Ja. Ja. Ja. Precies.
0: Hey, tot slot, Marta, dit is een prachtig speciaal Theo-lied. Wat we binnenkort, als jullie nog een keer langskomen hier, dan gaan we dat uiteraard live spelen. Dan horen we dat heel erg graag. Ik ben benieuwd, wat is de mooiste zin voor jou uit dat lied? Welke zou je mee willen geven?
3: Dan moet ik ineens kiezen.
0: Heb je meer?
3: Nou, ik doe maar gewoon het begin. Ben je eventjes de draad kwijt? Loopt het anders dan je dacht? Laat je liever niemand merken dat het pijn doet als je lacht. Voelt de zon wat minder warm, razend stormen door je hoofd, ben je op zoek naar dat gevoel dat je weer in jezelf gelooft. Hier is een huis.
0: Mooi liedje zeg. En laten we die heel graag dan binnenkort echt muzikaal laten horen. Veel succes met alles bij het Theohuis. En dank om hier over te praten in deze Zeeuwse Kamer. Marta, Tamara en Demi, dank voor jullie komst en veel succes met alles.
1: Dankjewel, graag gedaan. Dankjewel.
0: Tot slot trouwens nog, als jongeren bij jullie terecht willen komen, waar kunnen ze het makkelijkste terecht?
3: Nou, wat ze kunnen doen, ze kunnen op de website kijken van www.theo-nederland.nl. En vervolgens kun je op de website, daar staan de openingstijden, er zijn verschillende huizen, want er zijn er verschillende in Nederland. Dus ga even naar Goes.
1: Ook nu in de vakantie, hè, zijn we er.
3: En we zijn in de vakantie nu ook open. Normaal zijn we in de vakantie gesloten. In de vakantie zijn we open. En we kunnen op afspraak kun je langskomen. Okay. Je kunt bellen, je kunt appen, je kunt een mailtje sturen. En we hebben sinds een jaar ook een boekingssysteem, waardoor je zelf een keuze kan maken van wanneer jij je afspraak wil maken. En dat werkt ook nog goed.
0: Nou, kun je online dus allemaal terecht. Dank voor jullie komst en veel succes nogmaals met alles.
1: Dankjewel.
0: Zometeen de muziekmiddag na 1 uur. Ik spreek je vanmiddag weer om 4 uur. Graag tot dan.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
6: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
7: Dag Jaap.
8: Hi.
7: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
8: Ja, we hebben echt veel nodig.
7: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
8: Klopt.
9: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
14: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen, maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
19: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
20: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
19: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
21: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
15: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
22: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
23: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
22: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
24: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Yazoo, de band die in Amerika Yes heette, omdat er al een bedrijf was met die naam Yazoo. Don't Go bij Omroep Zeeland. Er is goed nieuws voor de fans van zangeres Alison Moyet, want in september komt zij naar Nederland voor een concert. En dat is in Theater Carré. En dat is toch niet de minste zaal. Welkom bij deze muziekmiddag. Maandag de 27e juli, de laatste maandag van deze maand juli. Lekkere muziek.

De meidenband Atomic Kitten, een van de voormalige leden van deze band, Carrie Katona, die heeft zoveel cocaïne gebruikt in haar leven dat haar neustussenschot uiteindelijk geopereerd moest worden, omdat het helemaal wegzakte. Een van de hits van de band, Hall Again. En ze hebben ook nog wel een paar aardige covers gemaakt van bijvoorbeeld Eternal Flame van de Bengals en The Tide Is High. Muziek uit Zeeland, bij Omroep Zeeland. Rock

komt uit 1964, dus het is stock-out. Heerlijk. De zomer in Zeeland hoort de Beach Boys ook bij I Get Around. Deze hit ga ik straks draaien voor tweeën. En mijn vraag aan jou is, welke plaat is dit? Nou, dat was al een heel kort fragmentje. Kunnen we die nog een keer horen?

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: 1:30, Espenberg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedemiddag. De politie heeft gisteravond een man aangehouden in Burghaamstede nadat hij een 19-jarige vrouw had lastiggevallen in een bushokje. De vrouw is naar een terras in de buurt gelopen, sprak daar voor haar veiligheid twee Duitse toeristen aan en belde de politie. Tijdens het incident zat er bij een bushokje verderop nog een vrouw die mogelijk gezien heeft wat er gebeurde. De politie hoopt met deze getuigen en de twee toeristen in contact te komen. De man die zit nog vast. De ouderraad van het Lodewijk College in Terneuzen maakt zich zorgen over de bezuinigingen op de school. Sinds er een waarnemend directeur is aangesteld, zegt de raad niet meer betrokken te worden bij de plannen. De ouderraad heeft vragen gesteld, maar antwoorden blijven uit. De raad wil nu snel duidelijkheid over wat de bezuinigingen betekenen voor leerlingen en leerkrachten.
6: Daarvoor was de ouderraad echt een heel goed contact, zowel formeel als informeel, met de directie. En dat is op dit moment nog niet aan de orde. Dus we hopen dat de nieuwe directeur alsnog bij ons langskomt om met ons te overleggen en ons als ouderraad en als ouders ook erin te betrekken.
5: De directeur van het Lodewijk College laat weten dat hij na de zomervakantie contact opneemt met de ouderraad. De politie heeft beelden gedeeld van een verdachte die zich in april voordeed als nepagent in Goes. Op 28 april haalde hij geld, sieraden en een pinpas op bij een 87-jarige vrouw. Met de pinpas is geld gepind bij een geldautomaat in Goes. De beelden van die geldopname worden nu nog onherkenbaar gedeeld, omdat de politie vermoedt dat de verdachte minderjarig is. Hij krijgt een week de tijd zich te melden. Daarna worden de beelden herkenbaar gemaakt. En de sanering van de PFAS-verontreiniging op het Volkstuinencomplex in Kruiningen heeft

0: vertraging opgelopen. Bij de werkzaamheden is een nog grotere vervuiling aangetroffen, schrijft wethouder Nico van der Hoest in een brief aan de gemeenteraad van Rijmerswaal, zegt streekomroep De Beverlanden. Het miljoen voor de sanering van het Rijk is niet toereikend. De gemeente is in afwachting van extra geld uit Den Haag. In 2023 werd bekend dat de grond bij de moestuinen zwaar vervuild was met PFAS. Het weer in Zeeland dan nog. De meeste tijd zijn er zonnige perioden. Het blijft vanmiddag nog wisselen met wat stapelwolken. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit west tot noordwest. En het wordt 21 tot 23 graden. Vanavond dan neemt de wind wel wat af. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Dan nog verkeersinformatie. De N59, knooppunt Hellegatsplein richting Zierikzee. Tussen knooppunt Hellegatsplein en Oude Tongen file van 4 kilometer ruim 10 minuten vertraging. Een lange vertraging heb je op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en de Haringvlietbrug. 7 kilometer file, geschatte extra reistijd is 40 minuten. De weg is daar dicht, komt door schade aan wegmeubilair. De andere kant op staat een kortere file, ook op die A29... tussen afrit Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug. 2 kilometer file, 2 minuten daar geschat. Dan is het ook nog druk op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, 7 kilometer. Een klein kwartier komt daardoor wegwerkzaamheden. Dat geldt ook voor de A17 Roosendaal richting Dordrecht, tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder, 2 kilometer. Maar je vertraging is daar meer dan een kwartier.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hoorn.

U2 met One. De band nam 8 Toen Baby op, hun album in Berlijn. En ze hadden alleen maar onderlinge conflicten en ruzies. En daaruit kwam deze plaat voort, deze tekst. Dat ze toch bij elkaar moesten blijven. Mooi hoor. Ja, straks in deze uitzending deze hit. En ik heb nog helemaal niet verteld om welke plaat het gaat. Dat moet je zelf tot nu toe even bepalen. Ik kan wel een hint geven. Het is geïnspireerd door deze hit van de Rolling Stones. Althans, mede geïnspireerd. En het gaat dan om Miss You. Nou, denk er nog even over.

Muziek uit Zeeland van Smelly Kitchen. Ze komen van Schouwen-Duiveland en het was Boogaloo. En welke plaat is dit? Dat was mijn vraag aan jou. Het was een beetje geïnspireerd door Miss You van de Rolling Stones. Want zij deden ook een disco-uitstapje eind jaren 70. Maar ook wel door het carnaval in Rio de Janeiro. Want daar was Rod Stewart in februari 1978. Hij zag daar een Braziliaanse artiest die het liedje Tal Mahal speelde. En die melodie bleef in zijn hoofd hangen. En onbewust is dat dezelfde melodie van de plaat die je nu gaat horen. Do You Think I'm Sexy? En die twee die hebben dat wel moeten schikken uiteindelijk. En de opbrengsten van die schikking gingen uiteindelijk naar UNICEF. Hier is Rod Stewart met zijn grote disco-hit Do You Think I'm Sexy?

0: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
9: Ik zie kleurrijke streken.
10: Ik zie mensen van alle tijden.
11: Ik zie deze stijl wel zitten.
12: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
13: Centraal Museum Utrecht.
14: Laat meer zien.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
16: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij 1 van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dag Jaap.
18: Hi.
17: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
18: Ja, we hebben echt veel nodig.
17: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
18: Klopt. Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl. Spectaculaire aanbiedingen bij
18: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Omroep Zeeland.
5: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: geweldige band Level 42. Met dat prachtige liedje, de eerste track van het album Running in the Family. Zeer succesvol. Lessons in Love. Vandaag is het 27 juli. Even kijken wie er vandaag jarig zijn en op deze dag zijn geboren. En als je zelf jarig bent, gaan we even voor je zingen.
1: Congratulations and celebrations.
0: Dat doen we elke dag, hè. En dat komt recht uit het hart. Bobby Gentry van O2 Billy Joe. Die grote hit uit 1967 werd op deze dag geboren. Is 84 geworden. Het is de geboortedag van Henny Vrienten van Doemer. Hij overleed helaas in 2022. En zangeres Maureen McGovern, je kent haar van hits als The Morning After uit de film The Poseidon Adventure. En na een aantal andere kleinere hits, zij is vandaag 77 jaar geworden.

74-75 van de Konels. Wat gebeurde er zoal op deze datum 27 juli in de muziekwereld? Queen gaf een historisch concert achter het IJzeren Gordijn in 1986. Dat was in Boedapest en er kwamen 80.000 mensen op af. Het was een van de eerste grote concerten van een westerse rockband achter dat IJzeren Gordijn tijdens de Koude Oorlog. En de Spice Girls bereikten de eerste plaats van de Engelse hitlijst en ook van andere hitlijsten in andere landen met hun debuutsingle Wannabe. En dat was in 1996. En John Denver stond in Amerika op nummer 1 in 1974 op deze datum met het mooie liedje Annie's Song. Hij schreef het in zo'n 10 minuten tijdens een autorit door de Rocky Mountains en het was geïnspireerd door zijn toenmalige vrouw Annie Martell. Diezelfde John Denver is natuurlijk in 1997 bij een tragisch vliegtuigongeluk om het leven gekomen.

Amy Winehouse, Mark Ronson, Valerie. Dat was een cover, want het was eerder uitgebracht door een band die heette The Zootens uit Liverpool. En wat wel heel erg leuk is, de Rolling Stones hebben een nieuw album uitgebracht een paar weken geleden. En daarop staat een cover van een liedje van Amy Winehouse. You Know I'm No Good. Het is echt een hele goede versie. De Spacey Sound van Steve Miller en zijn band. Dit is Fly Like an Eagle, een muziekmiddag van Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Esme Beg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Goedemiddag. Een haveneconoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waarschuwt voor te hoge verwachtingen over het kanaal Seine-Noord. Het kanaal wordt aangelegd in Noord-Frankrijk en maakt in 2033 verkeer tussen de Seine en de Schelde mogelijk voor grote binnenvaartschepen. De verwachting in Zeeland is dat het een flinke boost kan geven aan de havens van North Seaport en de regionale economie. Terneuzen zou zelfs de poort naar Parijs kunnen worden. Haveneconoom Bart Kuipers.
2: Dat is een beetje een slogan. Het wordt wellicht een van de poorten van Parijs. Ik denk dat La Havre nog steeds de grote poort is. Ik geef Antwerpen Zeebrugge een grotere kans samen met La Havre op die rol. Maar dat ze meespelen is een feit.
1: De politie heeft gisteravond een man aangehouden in Burghaamstede nadat hij een 19-jarige vrouw had lastiggevallen in een bushokje. De politie hoopt op contact met getuigen en zoekt twee Duitse toeristen die de vrouw hebben geholpen en een andere vrouw die verderop in een bushokje zat. De man die zit nog vast. De oude raad van het Lodewijk College in Terneuzen maakt zich zorgen over de bezuinigingen op de school. Sinds er een waarnemend directeur is aangesteld, zegt de raad niet meer betrokken te worden bij de plannen. Er zijn vragen gesteld, maar antwoorden blijven uit. Je hoort de voorzitter van de oude raad.
3: Daarvoor was de oude raad echt een heel goed contact, zowel formeel als informeel, met de directie. En dat is op dit moment nog niet aan de orde. Dus we hopen dat de nieuwe directeur alsnog bij ons langskomt om met ons te overleggen en ons als oude raad en als ouders ook erin te betrekken.
1: De directeur laat weten dat hij na de zomervakantie contact opneemt met de oude raad. De politie heeft beelden gedeeld van een verdachte die zich in april voordeed als nepagent in Goes. Op 28 april haalde hij geld, sieraden en een pinpas op bij een 87-jarige vrouw. Met de pinpas is geld gepind bij een geldautomaat in Goes. De beelden van die geldopname worden nu nog onherkenbaar gedeeld, omdat de politie vermoedt dat de verdachte minderjarig is. Hij krijgt een week de tijd zich te melden, daarna worden de beelden herkenbaar gemaakt. Het weer dan nog in Zeeland. De meeste tijd zijn er zonnige perioden. Het kan nog wel wat wisselen met enkele stapelwolken. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit west tot noordwest. En het wordt 21 tot 23 graden. Vanavond neemt de wind af. Vannacht is het dan helder. En morgen is het vrij zonnig en een stuk warmer. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze

0: app en op omroepzeeland.nl. Gaan we nog even een blik op de weg werpen. De N59 Zierikzee richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein staat een kapotte auto. De file, oh, die verspringt net, is iets korter geworden. 1 kilometer, nog een kleine 3 minuten. Dus dat is bijna niks meer. Waar je wel lang nog in de file staat, is op de A17. Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Ruim een half uur in 6 kilometer. Komt door wegwerkzaamheden. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht. 8 kilometer file, bijna 20 minuten. Ook daar zijn wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Springt nog een nieuwe file bij. Dat is de N57 Middelburg richting, richting de Brouwersdam, moet ik zeggen. Tussen Middelburg-Noord en Seroskerke. 3 kilometer, 6 minuten extra daar.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

Zanger van The Doobie Brothers schreef dit samen met Kenny Loggins. En ze kregen daar in 1980 ook nog een mooie Grammy Award voor. Record of the Year en Song of the Year. Dat was het grote succes van The Doobie Brothers eind jaren 70, begin jaren 80. En toen is het ook dus uitgebracht in 1979. Maar het gekke is dat het pas bij ons in Nederland in 1986 een aardige hit werd voor The Doobie Brothers. Zo kan het gaan. Straks Tim Dawn, To Love Somebody, maar eerst Teddy Swims.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

hoorde de kerstbelletjes. Er zijn de meningen over verdeeld of het kerstbelletjes zijn. Maar het werd wel gebruikt in een kerstreclame in december 2020. Dus wat dat betreft zou ik best gelijk kunnen hebben. Tim Dawn en een liedje van de Bee Gees, dat was To Love Somebody.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Naar de grote vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
8: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. Drie vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
10: Omroep Zeeland verkeersinformatie dan nog. Meldingen van de ANWB beginnen met files in Zeeland. De A256. Goes richting Zierikzee tussen Goes de Poel en afrit Wolfaartsdijk. 3 kilometer, een kleine 10 minuten. Dan de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15, dat is buiten de provincie dus. Daar heb je 8 minuten extra reistijd. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en afrit Numansdorp. Een klein kwartier in een file van 5 kilometer. De A16 dan Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 8 kilometer, 20 minuten, daar zijn wegwerkzaamheden. Het verkeer moet over en de rechterrijstrook is daar dicht, moet ik zeggen. En dan de grootste vertraging heb je op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, 5 kilometer. Maar je vertraging is daar ruim 40 minuten.
11: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverteren.inzeeland.nl.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
13: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
14: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
17: Reis weer met Golden eSIM.
18: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
18: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Fleetwood Mac en Hold Me, de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Nog een uurtje ben ik bij je. Geniet van je vakantie of als je moet werken vandaag. Heel veel sterkte en succes. Zometeen Madonna, muziek uit Zeeland, de Jonas Brothers. En dit is Alex Warren. Wow.

0: heeft nieuwe muziek. Maar die oude, daar blijf ik er ook een liefhebber van. Mooie ballad, hè? Live to Tell.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Dat is Madonna van Taluut. Komt uit Groede, de folkgroep. Heeft een liedje geschreven over de liefde voor de wielerkoers. En dat kwam op nummer 10 binnen in de Zeeuwse top 40 van dit jaar. Koning Kermiskoers.

De Jonas Brothers werden een van de boegbeelden van Disney tussen 2007 en 2010. En grappig is dat het ook echt broers zijn. Dat is niet altijd het geval bij zo'n bandnaam. Kevin, Joe en Nick Jonas bij Omroep Zeeland. 2 jaar geleden waren ze nog live te bewonderen in Nederland. Zometeen het nieuws. Eerst nog Cher met...

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Half vier, Esme Weg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedemiddag. Zeeland kan vanaf nu in de zomermaanden gebruik maken van het overschot van groen gas in Brabant. De GasUnie heeft het leidingnetwerk in beide provincies met elkaar verbonden. Groen gas komt onder andere uit GFT-afval, mest en slib. In Noord-Brabant wordt in de zomerperiode meer groen gas geproduceerd dan er wordt gebruikt. Dat overschot gaat vanaf nu dus naar bedrijven in Zeeland. En we moeten niet te hoge verwachtingen hebben van het kanaal Seine-Noord. Dat zegt een haveneconoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het ruim 100 kilometer lange kanaal in Noord-Frankrijk maakt het mogelijk dat grote binnenvaartschepen tussen de Seine en de Schelde kunnen varen. De verwachting in Zeeland is dat het een flinke boost kan geven aan de havens van North Seaport en de regionale economie. Terneuzen zou zelfs de poort naar Parijs kunnen worden. Haveneconoom Bart Kuipers.
2: Dat is een beetje een slogan. Het wordt wellicht een van de poorten van Parijs. Ik denk dat La Havre nog steeds de grote poort is. Ik geef Antwerpen, Zeebrugge een grotere kans samen met La Havre op die rol. Maar dat ze meespelen is een feit.
1: Aan de verbinding wordt al gewerkt. Het kanaal moet in 2033 af zijn en kost ruim 7 miljard euro. De politie heeft gisteravond een man aangehouden in Burghaamstede nadat hij een 19-jarige vrouw had lastiggevallen in een bushokje. De politie hoopt op contact met getuigen en zoekt twee Duitse toeristen die de vrouw hebben geholpen en een andere vrouw die verderop in een bushokje zat. De man die zit nog vast. En de ouderraad van het Lodewijk College in Terneuzen maakt zich zorgen over de bezuinigingen op de school. Sinds er een waarnemend directeur is aangesteld, zegt de ouderraad niet meer betrokken te worden bij de plannen. De raad zegt vragen te hebben gesteld, maar dat antwoorden uitblijven. De directeur van het Lodewijk College laat weten dat hij na de zomervakantie contact opneemt met de ouderraad. Het weer nog in Zeeland. De meeste tijd zijn er zonnige perioden. Af en toe nog een stapelwolk. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit west tot noordwest. Het is zo'n 21 tot 23 graden. Vanavond dan neemt de wind af. Vannacht is het dan helder. En morgen een vrij zonnige dag en een stuk warmer dan vandaag. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Verkeersinformatie dan nog van de ANWB. De A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen knooppunt Zoomland en afrit Tolen. 4 kilometer file door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Je vertraging is daar op dit moment meer dan 20 minuten. Dan de A256 Goes richting Zierikzee tussen Goes de Poel en afrit Kortgene. 5 kilometer, een kleine 10 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 7 minuten. Dan de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder 5 kilometer. Bijna een half uur door wegwerkzaamheden. En ook bijna een half uur heb je op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 10 kilometer file. Ook daar wegwerkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hoorn.

Eagle Eye Cherry. Zijn vader is Don Cherry, de Amerikaanse jazz-trompetist. En hij is de halfbroer van deze zangeres annex rapper. Misschien ken je haar nog, Nana Cherry. Zullen we die rap ook even meenemen nog in de muziekmiddag? Is toch wel even lekker op deze maandagmiddag.

0: Platen van de laatste jaren, Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean. En ook nog Maroon 5 met de Memories in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Straks naar vieren, Zeeland komt thuis met Michiel. En wat zijn vandaag de onderwerpen?
1: Nou, rode cijfers op de jaarrekening te zien van UCR. Toch maakte Dean Gerda Andringa zich nog geen zorgen hoe het precies zit. Hoor je zo meteen na vieren in Zeeland komt thuis. En zegt u het maar, gaat vandaag over de bosbranden. Want bijna iedereen kent wel iemand die in de buurt zit in Zuid-Frankrijk, waar branden woeden, maar ook in Spanje. Ik ben benieuwd, maak jij je eigenlijk zorgen om grote natuurbranden veel dichter bij huis, misschien zelfs in Zeeland? Je mening is welkom, je kunt alvast reageren via ons WhatsApp-kanaal. En over die bosbranden en over de droogte praten we verder om 17:30. Dus inzicht u het maar.
0: Dankjewel, we zijn weer helemaal op de hoogte. En ik hoor het al, we moeten zeker blijven.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37. En hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer, vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, het is 4 uur geweest. Omroep Zeeland met verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil onder andere op de N256. Goes naar Zierikzee voor de afrit Wolfaardsdijk. 3 kilometer, daar 5 minuten op dit moment. En 57, Rotterdam naar Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis Ouderhoorn. Daar 5 kilometer en 6 minuten vertraging. En de melding van de A17, Rozenaal richting Dordrecht. Er is een omleiding ingesteld bij knooppunt Noordhoek. Er is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Rotterdam, dat kan het beste Zierikzee volgen via de A59 en de A29. Levert dan weer vertragingen op daar in de omgeving. Onder andere op de A16 is dat. Rondom Dordrecht, Breda richting Rotterdam. Daarvoor Dordrecht 10 kilometer na een half uur. De rechte rijstrook die is daar afgesloten. Ook nog een melding tot slot op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor de afrit Tolen 4 kilometer, daar een kleine 10 minuten. Dat komt door een ongeluk daar. De rechte rijstrook is afgesloten.
14: Meer aandacht voor jouw bedrijf, winkel of product? Kijk op adverteren.nl.
15: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
16: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de matatron en zo op tafel.
17: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
18: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
19: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
10: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
19: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
20: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
21: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
22: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
21: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
22: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
23: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
24: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

10 Gerda Andringa van UCR. Meer over die cijfers hoor je zometeen in Zeeland Komt Thuis. En niet alleen in Zeeland, ook buiten de provincie gaan Zeeuwse voetbaltrainers van start zometeen in de tweede divisie. En 20 liter mayonaise, 10 liter satésaus, blikjes knakworsten, ontbijtkoek. Het is een bescheiden deel van de boodschappen die Zeeuw in het buitenland Marianne heeft meegenomen. Vanuit Nederland weer terug naar Noorwegen. Haar verhaal hoor je hier zometeen. 6 over 4, luister naar Zeeland Komt Thuis. Goed dat je luistert. Dit is Ed Sheeran.

0: Ed Sheeran hoorde je en Shivers hier bij Omroep Zeeland. Het kanaal Seine Noord, dat is het belangrijkste project voor de binnenvaart van de laatste decennia, zegt René Quist. Hij is hoofdredacteur van Schuttevaart, vakblad voor de sector. Waar Zeeland er veel profijt van gaat hebben, is niet gegarandeerd. Het kanaal Seine Noord, dat wordt gegraven in Noord-Frankrijk en verbindt over een paar jaar de Seine met de Schelde. Grote binnenvaartschepen die kunnen dan van Terneuzen naar Parijs varen. Zeeland hoopt daar economisch van mee te profiteren. En dat kan, zegt René Quist, maar het is geen wetmatigheid. Hij typeert het nieuwe kanaal zo.
1: Een enorm kanaal, 107 kilometer lang. Eigenlijk een soort A2 voor de binnenvaart. Die Nederland met Parijs verbindt eigenlijk. Dus het is een gigaproject.
2: Er wordt gezegd, Terneuzen in Zeeland, dat wordt de poort naar Parijs. Is dat reclametaal of is dat ook echt zo?
1: Kijk, Terneuzen ligt natuurlijk wel heel handig gepositioneerd op die route. Maar ik denk dat Terneuzen wel moet zorgen dat je je achterlandverbindingen goed hebt. Dat je je terminals goed hebt. Dus het hebben van een aansluiting wil niet zeggen dat je dan succesvol gaat worden. Dus
2: is er nog wat te doen dan in Terneuzen wat dat betreft?
1: Er is heel veel te doen. Ik denk dat elke gemeente moet zorgen dat ze die watergebonden ruimtes goed benutten. Dat er natuurlijk geen stomme loodsen worden gebouwd aan het water. Dat je zorgt dat bedrijven snappen dat water en vervoer van water heel handig is, heel duurzaam is. Dus dat vereist wel inzet van de provincie. De provincie ook mee bezig is met het project binnenvaart. Maar dat vereist wel visie en vooruitdenken.
2: En wat kan het betekenen voor de Zeeuwse havens? North Seaport heet dat tegenwoordig, dat kanaal.
1: Nou, je kan denk ik nog belangrijker worden. Nu heb je natuurlijk Antwerpen en je hebt Rotterdam. En ik denk dat North Seaport is al echt een goede runner-up. Kan natuurlijk wel profiteren van dat water. Dan moeten ze wel de juiste keuzes maken.
2: Het is ook nog ergens goed voor het milieu, want er wordt gezegd jaarlijks zijn er 2 miljoen minder vrachtwagens nodig. Is dat een ruwe schatting of is dat ook echt berekend?
1: Ja, kijk, we gaan dat water natuurlijk niet aanleggen om in te zwemmen. Er gaat 7,3 miljard euro in. Een serieus project, dus daar gaan we echt wel gebruik van maken. Nu is dat kanaal wat er ligt, is heel klein. Er kunnen eigenlijk geen normale binnenvaartschepen in. Dus mijn verwachting en iedereen's verwachting is dat als dat kanaal er is, gaan daar grote schepen naartoe met serieuze lading, containers, van alles.
2: Het is natuurlijk een heel moeilijk technisch project, hè, met allemaal sluizen erin. Ja. Het is ook heel duur. Is dit nou typisch zo'n project wat steeds, ja, waar het steeds later wordt en steeds duurder?
1: Ja, als je kijkt naar grote infrastructurele projecten, zoals die nieuwe sluis bij jullie ook in het Zeeuwse land, dat zijn natuurlijk complexe dingen. We hebben ook natuurlijk met oorlogen te maken, met geopolitieke verstoringen. Dus dat dit langer duurt dan we met z'n allen soms zouden willen, ja. Maar aan de andere kant, ik ga ervan uit, dit gaat er zeker komen. En over tientallen jaren varen we daar met z'n allen zeker voor dat kanaal.
2: Je bent er echt heel positief over, hè?
1: Ik ben sowieso heel positief over meer vervoer over water. Omdat we staan hier in Rotterdam, we zien schepen en we vinden het leuk. En op de snelweg vinden we vrachtwagens irritant. Dat is het verschil. Vervoer over water vinden we leuk.
0: En weer wat geleerd. Boten met containers zijn leuk en vrachtwagens met containers niet. René Quist is daarom dan de hoofdredacteur van Vakblad voor de Binnenvaart. Het is om op Zeeland bijna 4:15. Jules die heeft de details, want het gaat warmer worden. Hoe dat zit hoor je zometeen. Eerst muziek van Bas Keks.

0: I say, het is om op Zeeland. En 4:15 op je maandagmiddag. We gaan eens kijken naar het weer met Sjoe Gennert. Sjoe, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michiel, hallo.
0: Aangename dag vandaag. Maar warmer weer is onderweg, hè?
1: Dat is zeker onderweg. Daar beginnen we eigenlijk morgenochtend niet direct mee. Het is nog een heerlijke ochtend met 15 tot 20 graden. Maar morgenmiddag zul je zien dat het aanvoer van warmere lucht toch al behoorlijk effect heeft. Vandaag is dan... ja, maar 21 tot 23 graden met dus veel zon. Ook al straten met van die stapelwolken. Als je er even onder zit, heb je pech. Dat is hier echt een paar bewolkte momenten. En even verderop schijnt dan de zon. Dat zal ook wel vanavond zo blijven. Dus vrij veel zon. Vrij helder allemaal. Vannacht is er weinig bewolking over. Met minimaal van 15 à 16 graden. En een duidelijk afnemende wind. Maar ja, morgenmiddag krijgen we toch een eerste echte warme dag met een maximumtemperatuur van 26 graden direct aan zee. Komt ook een beetje zeewind uit het zuidwesten daar. Landinwaarts is er een zwakke tot matige zuidenwind overdag. En dan kan het zomaar eventjes 28 tot 30 graden worden. Met veel zon dus en een paar kleine stapelwolken morgen.
0: En daarna wordt het nog iets warmer, hè?
1: Ja, woensdag komt er een aantal graden bij. Hoeveel vraag je dan gelijk af? Nou, zo'n 3, misschien 4 op sommige plaatsen. Dus maximumtemperaturen zo van 28 tot 33 graden. Misschien nog een tikkeltje hoger in Zeeuws-Vlaanderen. Aanvankelijk staat er dan een zuidoostenwind, maar de wind zal weer een beetje gaan draaien aan de kust. Dus dat daar wat koelte van zee binnenkomt in de loop van de dag. Het is een zeer zonnige dag. Maar toch, dat is gelijk ook de warmste dag van de week, want donderdag hebben we een matige wind uit zuidwest tot west. Het is nog vrij mooi weer met een paar wolkenvelden, maar ook maar met maximum temperaturen van 23 tot 30 graden.
0: Oké, Sjoe Gennert, dankjewel voor dit moment. Op de weg zijn er vertragingen. De N256, Goes naar Zierikzee voor de afrit Kortgene, 3 kilometer, daar zo'n 10 minuten op dit moment. En 57, Rotterdam naar Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn. Er 5 kilometer, 10 minuten vertraging. En de A16, er staat een half uurtje stil in de richting van Rotterdam voor Dordrecht een file van 9 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden en de rechte rijstrook die is daar afgesloten. Oh,

0: Toch even afkicken. Het WK voetbal ziet er echt op. Gelukkig draaien wij deze nog de komende week ongetwijfeld. Shakira en Burna Boy en Die Die hier bij Omroep Zeeland. Eens kijken wat er opvalt buiten onze provincie vandaag. Nou, lerarenopleidingen aan de universiteit die zitten flink in de lift. In het afgelopen collegejaar waren er bijna 14% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Wel trouw op basis van cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Die stijging lost het lerarentekort helaas nog niet op. Maar de koepelorganisatie noemt het wel goed nieuws.
1: We zien nu tweede jaar stijging, dus dat helpt zeker om dat terug te dringen. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Dus van de hogescholen komen natuurlijk nog steeds de meeste leraren. Maar het leraartekort is nog groot. Dus ook de komende jaren zullen wij als universiteiten ons daarop op in blijven zetten. Maar die weg is nog wel lang, want er zijn ongeveer 8000 FTE aan leraren nog te weinig in Nederland. Dus dat zijn natuurlijk nog wel een heleboel.
0: Nou, oftewel, er is nog een tekort van ongeveer 8000 fulltime leraren. Dan FIFA-voorzitter Infantino, die heeft op Instagram uitgehaald naar degene die volgens hem haat hebben verspreid rond het WK. Hij roept ze op tot zelfreflectie. Hij zegt dat critici zo geconsumeerd werden door haat en kritiek dat ze alle vreugde hebben gemist van een toernooi zonder geweld en incidenten. Maar toch was het WK zeker niet vlekkeloos, zegt deze verslaggever van de NOS.
2: Voor aanvang van het toernooi werd een Somalische scheidsrechter, die werd niet binnengelaten. De Iraanse selectie die heeft ook een toernooi gehad om snel te vergeten. Want sommige spelers en stafleden die hebben geen visum gekregen of moesten heel erg lang wachten op aankomst in de Verenigde Staten. Ja, en dan natuurlijk nog de rode kaart van de Amerikaanse spits Valerian Balogun. Die werd geseponeerd na een belletje van Donald Trump naar FIFA-baas Gianni Infantino.
0: En dan was er ook nog het geweld van Argentijnse spelers tegen de wereldkampioen Spanje. Infantino zegt daar niets over. En vanwege de droogte was het aanpoten om de Dalia-tuin in Rekken in Gelderland weer te laten groeien en bloeien. Maar het is alle vrijwilligers gelukt en de tuin die is weer open.
3: Een Dalia die houdt van zon en houdt van warmte. Kijk, daar hoort natuurlijk ook regen bij. Maar in regen is er dus dit jaar niet, dus we moeten bevloeien.
4: Het is werkelijk geweldig hoeveel energie daarin zit. Om zo'n mooie tuin te krijgen, dat is werkelijk prachtig. Het is heel geweldig.
0: Nee, maar het is gelukt, ondanks die droogte. Daar complimenten voor hun. En in de tuin die om het jaar open is, staan ongeveer 300 Dalia-soorten. Tip misschien om naartoe te gaan in Gelderland als je die kant op gaat. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen praat Esme Beg ons weer bij. Het laatste Zeeuwse nieuws krijg je zometeen naar muziek van Phil Collins.

0: Bullets. You'll be in my heart. We gaan zo meteen naar Zweden, waar ze volgens mij nog een weekje vakantie aan het vieren zijn. De familie Pollemans, onze ziel in het buitenland. Marianne spreken we er zo meteen over. En Esme, die is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Spectaculaire aanbiedingen bij Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
6: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep.
4: Winkels, TMC Wonen, voel je thuis.
5: Spectaculaire aanbiedingen bij Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.

0: gemaakt. Op de Kanaalweg bij Kruiningen kwam hij met zijn wagen op de zijkant tot stilstand onder een taluut. De chauffeur reed volgens HV Zeeland in een bocht rechtdoor. De chauffeur is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Zeeland kan vanaf nu in de zomermaanden gebruik maken van het overschot van groen gas in Brabant. De Gasunie heeft het leidingnetwerk in beide provincies met elkaar verbonden. Groen gas komt onder andere uit GFT-afval, mest en slib. In Noord-Brabant wordt in de zomerperiode meer groen gas geproduceerd dan dat er wordt gebruikt. Dat overschot gaat vanaf nu dus naar bedrijven in Zeeland. En we moeten niet te hoge verwachtingen hebben over het kanaal Seine-Noord. Dat zegt een haveneconoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het ruim 100 kilometer lange kanaal in Frankrijk maakt het mogelijk dat grote binnenvaartschepen straks tussen de Seine en de Schelde kunnen varen. De verwachtingen in Zeeland is dat het een flinke boost kan geven aan de havens van North Seaport en de regionale economie. Terneuzen zou zelfs de poort naar Parijs kunnen worden. Haveneconoom Bart Kuipers.
1: Dat is een beetje een slogan. Het wordt wellicht een van de poorten van Parijs. Ik denk dat La Havre nog steeds de grote poort is. Ik geef Antwerpen Zeebrugge een grotere kans samen met La Havre op die rol. Maar dat ze meespelen is een feit.
0: Aan de verbinding wordt al gewerkt. Het kanaal moet in 2033 af zijn en kost ruim 7 miljard euro. En oud-profvoetballer Julius Bliek keert terug bij Kloetingen. De 32-jarige verdediger traint weer mee bij de Beverlandse club, die dit seizoen in de tweede divisie speelt. Bliek nam vorig jaar zomer afscheid, maar wil nu toch weer meedoen op het hoogste amateurniveau. Het is voor Bliek de derde periode bij de club. Het is de bedoeling dat hij nog dit jaar inzetbaar is. Het weer dan nog in Zeeland. De meeste tijd zijn er nog zonnige perioden, ook nog wel wat stapelwolken. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit west tot noordwest en het is zo'n 21 tot 23 graden. Vanavond neemt de wind af, vannacht is het helder en morgen is het dan een vrij zonnige dag en een stuk warmer dan vandaag. Tot zover, meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Dankjewel Esme, we gaan eens kijken op de weg. Vertragingen daar gemeld op de N256. Dat is van Goes naar Zierikzee voor de afrit Kortgenen, 3 kilometer, daar 5 minuten. A57 Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Ouderhoorn, 10 minuten. A17 Roosendaal naar Dordrecht, daarvoor Moerdijk, 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de weg is daar dicht. Omrijden kun je doen via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. Naar verwachting gaat de weg pas open rond 8 uur vanavond. Na 16 daar de hele dag al drukte vanwege werkzaamheden. Van Breda naar Rotterdam, daar sta je bijna een half uur stil. Een file van 10 kilometer voor Dordrecht. De rechte rijstrook is daar afgesloten.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: goed.
1: Met N321 hier bij Omroep Zeeland. We gaan eens naar onze ziel in het buitenland. Volgens mij nog steeds niet thuis, maar nog lekker op vakantie. Marianne Pollemans, goedemiddag.
2: Goedendag.
1: Hoe is het op vakantie?
2: We zijn nog steeds op vakantie.
1: Ja.
2: Ja, goed. Het is heerlijk weer hier in Zweden.
1: Waar moet ik aan denken? Wat voor temperaturen?
2: Vandaag is het 20 graden en een beetje bewolkt. Maar morgen wordt het weer gewoon 24 en lekker warm.
1: Nou, heerlijk. Dat klinkt prima. Ja. Wat doen jullie zo op die vakantie?
2: Op het moment zijn we bij familie op bezoek. Zweedse familie. Mayonaise uitdelen vooral.
1: Want dat missen ze daar.
2: Ja, dat hebben we hier niet. Dat is niet die lekkere Nederlandse mayonaise. Nee. Dus, maar we hadden 20 liter meegenomen, maar we zijn al op de helft van de eerste emmer. Dus.
1: Maar eten jullie ook normaal of eten jullie alleen maar mayonaise dan deze dagen?
2: Ja, we eten vooral een mayonaise met brood. Een mayonaise. Ja, nee, maar we delen het overal uit. Dus de wekpotjes worden bij de familie gevuld. En ja, dan hebben ze ook weer wat voorraadje voor van de winter.
1: Maar is de mayonaise daar zo anders? Is die echt niet lekker dan?
2: Nee, dat is meer zure mayonaise. Nou, op zich is het ook wel prima, maar het is heel anders dan de Nederlandse mayonaise.
1: Ja, maar de 20 liter. Ik heb ook nog allerlei andere producten voorbij zien komen online die jullie hebben meegenomen.
2: Ja, dat klopt. We hebben de hagelslag ingeslagen en de vlokken en de, weet dat, ontbijtkoek en knakworstjes. Dus nee, de camper is afgeladen.
1: Maar de carpaccio en zo, dat hebben ze ook allemaal niet.
2: Nou, carpaccio hebben we op zich wel, maar moet je wel echt naar een restaurant toe.
1: Dus dat is in de supermarkt wat lastiger?
2: In de supermarkt ga je dat niet vinden.
1: Nee. Het is zo'n leuke verzameling. Als je meekijkt op tv, dan zie je de hele lijst aan boodschappen. Maar wat je zegt, het is dus nog niet eens alles eigenlijk wat er mee is.
2: Nee, inderdaad, we missen dan nog twee emmers met zo'n 10 liter mayonaise en satésaus.
1: Oh, satésaus ook nog?
2: Ja. Dus op dit moment gaan we bijna barbecue hier. Dus de mayonaise is net op tafel gezet.
1: Oh, tuurlijk, ja, uiteraard. Ja, maar er wordt ook nog wat vlees gegeten, dus.
2: Ja, wel iets.
1: Toch wel. Hey, maar die vakantie, ik zie alleen maar groen volgens mij. Jullie zitten heerlijk in de bossen.
2: Ja, dat klopt. Wij hebben de familie, die hebben een vakantiehuis echt midden in het bos. Je rijdt 14 kilometer het bos in en daar zie je op een dure huisje. En nou, dat is van hun. Ja, dat is heerlijk.
1: Mis je dan niet ergens die drukte? Want in Noorwegen wonen jullie ook in een dorpje met zo'n 900 inwoners daar in het zuiden van het land. Mis je nooit die drukte die in Nederland is?
2: Nee, helemaal niet. Het is echt extreem, vind ik, in Nederland. Maar dat zie je pas als je eruit wordt gehaald eigenlijk.
1: Ja.
2: Dus op het moment dat je er de hele dag in zit of hele weken in zit, dan merk je dat niet zo, dat het zo gehaast gaat allemaal. Totdat je er een poosje met zo'n helikopterview eigenlijk boven staat. Je denkt, waar zijn we eigenlijk mee bezig?
1: Ja. Wat is dan je advies dan hier aan de mensen in Nederland? Probeer het wat rustiger aan te doen of denk je, nee, het is bijna niet mogelijk?
2: Nee, ietsje minder druk maken om dingen, denk ik. Iets meer, meer focus op je gezin. Iets meer op je eigen familie in plaats van naar de buren zijn nieuwe auto kijken en die heeft een nieuwe tv en dat moet opnieuw. En gewoon iets meer waarde hecht aan de spullen die je al hebt in plaats van altijd maar moeten vernieuwen of zo.
1: Nou, het is wel grappig dat jij begint over auto's, want ik heb gisteren toevallig bij ons in de garage om me heen zitten kijken en ik dacht, ja, bijna alle buren hebben tegenwoordig een nieuwe auto inderdaad. En dan ga je er toch naar kijken. Dus dat is een grappig voorbeeld wat je geeft.
2: Ja, zo is het denk ik ook echt wel. En hier, ja, maakt niet uit als je vaatwasser nog doet, dan hoef je geen nieuwe te kopen, zeg maar.
1: Nee.
2: Omdat er een sneller of langzamere programma op zit. En ja, ik denk gewoon iets meer genieten van wat je hebt in plaats van altijd maar verder zoeken naar iets beters.
1: Ja. Nou, jullie gaan nu dus nog eventjes genieten met de familie in de barbecue en 10 liter mayonaise en satésaus in Zweden. Maar straks dan straks weer naar huis, naar Noorwegen. Missen jullie dan Noorwegen en dat thuis? Missen jullie dat dan nu ook wel?
2: Jawel, ja, de beesten zijn allemaal nog thuis, de paardjes en zo. Daar hebben we gelukkig gewoon een hele goede oppas voor, dus ik hoef me geen zorgen te maken. Maar het is ook wel lekker om dan weer lekker thuis te zijn en de bergen te zien en gewoon je ding weer daar te doen.
1: Maar bijna toch, jullie gaan weer richting huis straks?
2: Ja, klopt. Volgende week maandag zijn we thuis.
1: Oké, nou horen we dan heel graag alles, hoe de reis is verlopen. Maar ook over die dieren inderdaad. Erg benieuwd hoe dat zo is. En nog goed om te zeggen, Marianne, jullie avonturen die zijn ook online te volgen, hè?
2: Ja, klopt. Sinds dat we geëmigreerd zijn hebben we een Facebookpagina opgemaakt. Pollemans in Noorwegen heet die. En daar zijn we te volgen, ja.
1: Nou, leuk. Kun je daar alle beelden ook zien van de vakantie en alles wat er gebeurt. En volgende week op de radio dan weer al jullie avonturen en dat leven in Noorwegen. Marianne, dankjewel. Ja. Geniet van die vakantie. Eet smakelijk.
2: Dank je. Ja, dat komt helemaal goed.
1: Mayonaise. Heel veel mayonaise. Tot volgende week. Dag, hè.
2: Doeg.

Ben Obelle en Colt, Omroep Zeeland. 16:45 is het. We gaan zo meteen naar onder andere het voetbal. We hebben het nog over de ouderraad van het Lodewijk College. En dan zegt u het maar, gaat het vandaag over bosbranden? Want die zorgen opnieuw voor grote problemen in het zuiden van Europa. Kijk naar Spanje, kijk naar Zuid-Frankrijk, kijk naar Bordeaux, waar die problemen nu echt wel heel erg groot lijken te worden. De vraag daarom vandaag. Ben je eigenlijk ook bang, heb jij zorgen voor een grote natuurbrand dichter bij huis? Bijvoorbeeld in Zeeland. Ben je het er mee eens, oneens op WhatsApp-kanaal? Ons WhatsApp-kanaal, daar kun je reageren. Ongekend spannend is het daar. Een soort tweestrijd die daar gaande is. Want 52% van de mensen daar zegt het eens te zijn. Die maakt zich zorgen. 48% zegt dan weer, nee, ik maak me er geen zorgen om. Erg benieuwd naar jouw mening. Die hoor ik heel graag dan om 17:30 in. Zegt u het maar, praten we er uitgebreid over verder. En nu muziek van Mark Amber op de radio bij Omroep Zeeland. Dit is

0: Mark Ember hoorde je in Belong Together. Ja, hij is een opvallende verschijning aan de oevers van de Oosterschelde. Henk Visser uit Kerkwerve. Hij ruimt zittend op zijn elektrische driewieler afval op. Dat is aangespoeld. Hij verzamelt onder meer visserijafval, de kleine plastic korrels. Onder andere ook de granulaat is dat dan, die via de industrie, scheepvaart of containerverlies in het milieu terechtkomen. Henk, die is op een missie.
1: Ik doe het omdat het heel inspirerend is. Ik maak contact met heel veel diverse mensen waar ik heel erg blij van word, omdat ze mijn verhaal zien als iets van hey, die man die is daarmee bezig, wat kan ik ermee doen?
2: Wat heb jij met het milieu?
1: Ik ben opgegroeid aan de Nieuwe Waterweg. En toen ik een jaar of 10 was of zo, toen ging ik met mijn buurjongetjes natuurlijk struinen langs de oevers van de Nieuwe Waterweg. En dan zag je dus over het water een filmpje van olie. Dat was heel normaal. Nou, en in de loop der jaren, ja, is dat milieu natuurlijk verbeterd. En uiteindelijk is de industrie schoorvoetend overstag gegaan en hebben ze aanpassingen gedaan. Maar het blijft nog steeds een punt dat productie voorgaat voor natuur. En dat is eigenlijk mijn... De kiksaus noemen ze dat in Rotterdam. Hè?
2: Daar, de kern.
1: Ja, de kern inderdaad. Daar gaat het om.
2: Ja, want wat, laat ik die vraag dan maar meteen stellen. Wat is je doel? Wat hoop je hiermee te bereiken?
1: Het is gewoon mensen bewust maken van het feit dat je dus op een uniek plekje woont op Schouwen-Duiveland. Schouwen-Duiveland is zo prachtig met alle vogels en vissen en dergelijke om ons heen. Daar moeten we verdorie zuinig op wezen.
2: Men zou kunnen zeggen je bent een idealist. Ja. Je gelooft misschien in een utopie.
1: Ja.
2: Is het geen druppel op een gloeiende plaat?
1: Ja, natuurlijk. Het is vechten tegen de bierkaai. Maar een voetreis naar Peking begint met de eerste stap.
2: Nu heb jij vorig jaar met een bakfiets de oevers van de Oosterschelde heb je schoongemaakt. Wat is je nieuwe plan? Want je zit niet voor niets bovenop een trijk.
1: Ja, het is een ding, hè. Ik zag hem, ik denk, dit is hem. Dit is echt zo'n een stoere fiets. Daar kan een kar achter en dan kan je gewoon een kopje koffie meenemen en je boterhammetje. En dan kan je de hele dag zo langs die mooie Oosterschelde karren.
2: Hoe lang trek je voor dit project uit?
1: Nou, ik denk 2 weken. Want je kan natuurlijk een beetje tegenslag hebben met weer. En een week of 2 moet kunnen.
2: Wat zijn jouw hulpmiddelen naast de trijk?
1: Nou, ik heb natuurlijk mijn grijper en mijn ring en mijn vuilniszakken.
2: En je hebt ook een bladzuiger.
1: Dat is echt ongelooflijk. Als ik dat wier met wat droog is, met dat plastic, kan opzuigen, dan kan ik een paar meter per dag doen. En dat is natuurlijk niks. Maar alles wat je dus eruit haalt, kan niet meer terug. En dat is eigenlijk mijn boodschap. Als ik één flesje opraap, Dan doe ik dat in de vuilnisbak en dan wordt dat vernietigd en dan gaat dat niet meer terug in die Oosterschelde die we zo schoon willen houden.
0: Een bijzonder verhaal van Henk Visser uit Kerkwerve, die dus daar druk mee bezig is.

0: Taylor Swift, hoor je in Open Light. Zometeen om 18:30 in Zegt U het Maar hebben we het over de droogte, over natuurbranden en de angst die er toch misschien wel is dat zo'n natuurbrand nog dichter bij huis plaats gaat vinden. Maak je er zorgen om. We gaan over gesprek zometeen om 18:30 in Zegt U het Maar. Het gaat zometeen na 5 over de ouderraad van het Lodewijk College. Zij maken zich, op zijn zachtst gezegd, toch wel zorgen over de toekomst van de school. Meer daarover hoor je uiteraard zometeen na 5. Als je blijft luisteren naar Zeeland Komt Thuis.
1: Omroep Zeeland. Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid, maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, de strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen, waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, het is 5 uur Omroep Zeeland met de verkeersinformatie van de ANWB. Stil sta je onder andere op de N57, Middelburg richting de Brouwersdam, voor Sirooskerke 3 kilometer, daar is je vertraging 10 minuten. A16 dan, Breda naar Rotterdam, voor Dordrecht 9 kilometer, daar bijna een half uur door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. A17, Roosendaal naar Dordrecht, voor Moerdijk is de weg afgesloten, dat komt daardoor een ongeluk. Omrijden, dat kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En op die A29, daar kom je dan weer in een file tussen Berg op Zoom en Rotterdam voor afrit Numansdorp. 6 kilometer vertraging. Je extra reistijd is daar iets meer dan 10 minuten op dit moment.
11: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
12: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
13: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
14: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
15: Spectaculaire aanbiedingen bij
16: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
17: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
21: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
20: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
22: Omroep Zeeland.
23: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
22: Omroep Zeeland.
0: Deze onrust over de toekomst van het Lodewijk College. Die oude raad heeft grote zorgen. Meer daarover hoor je zometeen in Zeeland komt thuis. Niet alleen in Zeeland, ook buiten de provincie gaan Zeeuwse voetbaltrainers zometeen van start in de tweede divisie. En het is een mooie oogst die ze verwachten. De Zeeuwse wijnboeren dit jaar. Het komt alweer door dat warme, droge zomerweer. Is dus toch ergens goed voor. Meer daarover hoor je zo meteen dus. Een hele goede middag. Het is bijna 6 minuten over 5. De zomervakantie die is in volle gang. En ook op het Lodewijk College in Terneuzen is het rustig. Maar dat is schijn, want achter de schermen is er veel onrust over de toekomst van de school. Forse bezuinigingen zijn er aangekondigd, waaronder het schrappen van 50 banen. Maar hoe en wat precies, dat blijft onduidelijk. En de oude raad van de school wil snel antwoorden hebben. Onderwijsverslaggever Eva van der Welen, wat is er aan de hand op de school?
1: Vanwege het wegvallen van tijdelijke coronasubsidies en het teruglopen van het aantal leerlingen, ja, moet er bezuinigd worden op de school. Er wordt aangegeven dat er zo'n 50 banen de komende 2 jaar op het Lodewijk College zullen verdwijnen. En ja, een groot deel van het personeel en de gemeente Terneuzen zijn bang dat dit gevolgen heeft voor de onderwijskwaliteit van de school, ja, en de werkdruk.
0: En die ouderraad waar we het over hebben, waar lopen zij op dit moment tegenaan?
1: Ja, zij zeggen dat ze nauw betrokken waren bij de plannen en ze werden ook goed op de hoogte gehouden door de directeuren van de school. Maar de directeuren hebben zich eerder dit jaar ziek gemeld en sindsdien is waarnemend directeur Eugène Vach aangesteld. En de ouderraad geeft eigenlijk aan dat ze nu weinig contact hebben met de school, dat ze ook niet meer op de hoogte worden gehouden. Dat geven ze aan. En er is volgens de ouderraad veel onduidelijkheid. Er is onrust bij de ouders en er zijn veel vragen, zegt de voorzitter van de ouderraad, Michael Beverwijk.
2: Hoe gaan we met elkaar verder? Wat staat ons te wachten als ouders zijnde, als kinderen, maar ook inderdaad uiteraard dan het onderwijspersoneel en het andere personeel. Welke kant gaan we op en welke keuzes worden er gemaakt? En hoe worden wij als ouders daarbij betrokken?
1: Iets voor de zomervakantie heeft Eugène Vach als waarnemend directeur de taken overgenomen, dat het bestuur zich heeft ziek gemeld. Hoe verloopt het sinds hij er zit?
2: Niet, heel kort gezegd. Daarvoor hadden we als ouderraad echt een heel goed contact, zowel formeel als informeel, met de directie. Over de bezuinigingen, over de toekomst van onze kinderen, over de school, over de nieuwbouw, over de visie. En dat is op dit moment nog niet aan de orde. Dus we hopen dat de nieuwe directeur alsnog bij ons langskomt om met ons te overleggen en ons als ouderraad en als ouders ook erin te betrekken.
0: Ja, Eva, wat is de reactie van waarnemend directeur Eugène Vach?
1: De waarnemend directeur laat weten dat hij na de zomervakantie contact zal opnemen met de ouderraad.
0: Oké, wordt dan vervolgd. Eva van der Weden, dankjewel. Komend voetbalseizoen zijn er 4 Zeeuwse trainers werkzaam in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau in ons land. Gerard de Nooyer bij Hoek, Roy Hendriksen bij Kloetingen. Maar buiten onze provincie werken er ook nog 2. Rogier Veenstra uit Middelburg, die gaat bij landskampioen Quick Boys aan de slag. En Dennis de Nooyer uit Vlissingen bij Kozakken Boys. Stefan Nijpjes sprak afgelopen weekend met die laatste Dennis de Nooyer over de start bij zijn nieuwe club.
3: De eerste 3 weken zijn, of 4 weken zijn altijd leuk, hè? Want dan denkt iedereen nog dat hij een baasplaats heeft. Dus dan is het makkelijk trainen. En we hebben nu elke keer een uur gespeeld, elke keer met 2 verschillende elftallen. Dus zo gaan we proberen naar de competitie te gaan.
5: Wat is het voor club? Want het is natuurlijk qua naam is het een enorm grote naam in het amateurvoetbal. De prestaties zijn misschien niet helemaal conform die grote naam. Hè? Derde divisie gespeeld, nu wel weer in de tweede divisie. Maar ja, wat voor club heb je aangetroffen?
3: Nou, sowieso. Het is, qua naam is het natuurlijk een hele grote club. En ze hebben natuurlijk wel even derde divisie gespeeld. Maar daarvoor hebben ze natuurlijk best wel meegedraaid in de tweede divisie. En nu proberen we gewoon weer ook weer in ieder geval zo snel mogelijk veilig te spelen. Dat hebben we ook gezegd. Hè? Ze vragen natuurlijk al om doelstelling. Maar uiteindelijk zijn er gewoon genoeg goede ploegen. Ik denk niet dat we echt bij de bovenste 3 of 4 zullen spelen. Maar je weet het nooit. Ik vind dat we veel kwaliteit hebben. Zeker zoals we de eerste wedstrijd hier aanvingen. Ja, en voor de rest, alles is geregeld. Het is, we hebben genoeg mensen om te helpen. De accommodatie is geweldig. Dus het is alleen maar trainen geven en zorgen dat we fit zijn en dat we wedstrijden kunnen gaan spelen.
5: Jij kent de tweede divisie, ken je inmiddels ook redelijk goed vanaf de zijkant. Maar nu ga je zelf als hoofdtrainer in die tweede divisie. Is dat voor jou ook een soort vuurdoop of zie je dat totaal niet zo?
3: Nou ja, het is wel het hoogste niveau wat ik gedaan heb met amateurs. Dus dat is altijd sowieso wel anders. Ik heb natuurlijk het geluk, of ik had de pech, weet ik niet. Maar in ieder geval, ik was wat sneller weg bij Sedoko. Dus ik heb best veel wedstrijden kunnen kijken. Ook van hun, maar ook van Hoek bijvoorbeeld. Dus er zit wel een gigantisch groot verschil in tussen derde divisie en tweede divisie. Qua tempo, qua goede spelers die er zijn. Hè. Dus ieder team heeft wel, of iedere club heeft wel een goed elftal. Verschillen zijn niet groot. En natuurlijk heb je echt een top 3, top 4. Maar dat heeft te maken met budget wat het besteden is. Het is wel even iets anders dan we in de derde of vierde divisie gewend zijn. Absoluut.
5: Maar ook voor jou denk ik als trainer om op dat niveau actief te zijn.
3: Ja, natuurlijk. Maar dat zeg ik net. Hè. Dus alles is professioneel. Maar ook gewoon de wat ik al zei, tempo, tactisch, alles. Dus we moeten wel aan de bak met z'n allen.
5: Ben je daar zelf ook aan toe, aan die stap, om die stap te maken? Ben je niet zo'n planner geweest?
3: Nee, ik ben niet zo'n planner geweest. Hè. Kijk, ik zat bij Stedok ook op mijn plek. En bij Goes ook derde vies. Dat vond ik ook een mooi niveau. Alleen, als dan zo'n kans als Kozakke Boys voorbij komt. Wat eigenlijk snel was. Ja, dan ga je er wel mee zitten. En het gevoel was van beide kanten goed. Nou, we moeten hopen dat het gevoel zo blijft.
0: Zei Dennis de Nooijer uit Vlissingen. Dit seizoen trainer van Kozakke Boys in Werkendam. De competitie in de tweede divisie die start zaterdag 15 augustus. Kozakke Boys speelt dan tegen IJsselmeervogels.

0: Song levenslang hier op Omroep Zeeland. Bijna 4:15. Voor het weer gaan we nog een keertje naar Sjoerd Gennert. Sjoerd, goedemiddag.
1: Michiel, goedemiddag.
0: Het is toch best een aangename dag vandaag, hè?
1: Dat is het zeker inderdaad, met vrij veel zon vanmiddag. De meeste overigens op Schouwen-Duiveland. Komt dat vaker voor natuurlijk. En voor de rest wat wolkenvelden en vooral een paar nu echt kleine stapelwolken. En inmiddels is de wind ook aan het afnemen. Daar hebben we nog windkracht 3 tot 4 van uit het westen. En de wind gaat ook bijdraaien, krimpen naar het zuidwesten tot zuiden vanavond en vannacht. En neemt af tot windkracht 1 tot 2 boven land vannacht. Aan zee dan net aan windkracht 3. En de maximumtemperatuur kwam uit op 21 tot 23 graden, 23,5 nog voor Westdorpen. Minimumtemperaturen komende nacht van 15 à 16 graden. En ondertussen is het dan een hoge drukgebied boven Bretagne en Normandië. Dat gaat naar het oost-noordoosten, dus richting Luxemburg en naar Midden-Duitsland morgen. En dat brengt dan de aanvoer van duidelijk warmere lucht. Niet zozeer dus vannacht, ook nog niet morgenochtend. Het is een heerlijke ochtend met vrij veel zon, zwakke wind ook. Maar morgenmiddag wordt het zo'n 26 tot 30 graden in de namiddag. Dat is een flinke stijging natuurlijk, met een zwak tot matig windje uit zuid tot zuidwest, maar aan de kust komt er wat zeewind. Dat is ook een factor voor de woensdag, want dat wordt een behoorlijk warme dag, want eerst staat er een zwakke tot matige zuidoostenwind en de temperaturen zullen in sneltreinvaart oplopen tot rond de 30 graden. Je moet denken aan maxima zo van 28 tot 33 graden. 28 graden uiteraard aan de waterkant in de wind, maar dan is er wat zeewind voor wat verkoeling aan zee. En donderdag hebben we allemaal een wind van zee met west tot zuidwest 3 tot 4. Dat betekent dat de grote warmte van woensdag ook landinwaarts wordt verdreven. Dan moet je denken aan 23 tot 30 graden. Met nog vrij van zon, een paar wolkenvelden ook. En pas vrijdag is er kans op een enkele bui.
0: Oké, Jurgenner, dankjewel. Op de weg is kijken met vertraging op de N57. Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. Een file van 5 kilometer, daar zo'n 10 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht ruim een half uur. Er staat een file van 9 kilometer door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook die is daar dicht. En op de A17 moet je rekening houden met vertraging richting Dordrecht. Voor Moerdijk is door een ongeluk de weg dicht. Omrijden kun je het beste doen via de Haringvlietbrug over de A59 en A29. En verwachting gaat de weg daar weer open rond een

0: ABBA, Take a Chance on Me. Het is warm, dat weten we allemaal. We hebben het gezegd, maar zo meteen ook over de droogte en het risico op natuurbranden. De enige die, ik denk, wel heel erg enthousiast worden van die droogte zijn Zeeuwse wijnboeren. Zij verwachten namelijk een mooie oogst dit jaar. Vanwege dat droge weer groeien de trossen met druiven goed. Zijn eigenaar Bruno Suter van wijndomein De Boel is dan ook een tevreden mens.
1: Het is een absoluut feestje, kan niet anders zeggen. Het was vorig jaar al een feest, is dit jaar weer een feest. Ja, zonder meer.
2: Kan je ons meenemen waarom dat dan zo goed is voor de druiven?
1: Nou, het is een beetje een aaneenschakeling van mooie dingen. Dus eind april hebben we altijd nog een klein beetje eventueel last van vorst. Dat hadden we vorig jaar niet, hebben we dit jaar weer niet. De bloei was mooi, die in juni plaatsvindt. Droog weer, zonnig weer, wil je daar graag bij hebben. En dan eigenlijk tot nu toe is het ook alleen maar droog en warm geweest. We weten allemaal waar druiven gedijen. Het is toch vooral in wat warmere gebieden. Ja, ze gedijen er geweldig bij. De schimmeldruk is ook laag, want als er geen vocht is, dan groeit er ook bijna geen schimmel. En dan nu nog even hopen dat het tot en met september zo mooi blijft. Niet misschien voor de reguliere landbouw, maar voor ons is het bijzonder mooi. Dat is ook moeilijk te zien. Hier zo. Dan zie je hier nog van die kleine besjes. Bijvoorbeeld dat kleine groene besje, dat is achtergebleven. Die trekt ook niet meer bij. Dus die blijft wat hoog in de zuren zitten. Dat zorgt dus ook voor wat minder oogst. Dit is natuurlijk maar één besje. Maar we hebben de soorten tussen zitten waar dat veel meer is. Ja, vorig jaar was mooi. Ik denk dat we daar in de buurt gaan komen. Zowel kwaliteit als kwantiteit. Ja, toch wel. Die ranken zijn nu zo diep geworteld dat ze toch nog voldoende vocht naar boven krijgen, dat ze die trossen gevuld krijgen.
2: Er is ook een hagelbui geweest. Heeft dat nog impact gehad hier bij jullie?
1: Hier hebben we ook van die steentjes gehad. Her en der een gat in een blad, maar dat is het dan ook. Geen Italiaanse praktijken of ook in Duitsland. Datzelfde front, dat trok ook over een beetje wat meer zuidelijke, noordelijk Europa. En daar heeft het grote schade gedaan, maar hier was het eigenlijk betrekkelijk weinig. Gelukkig maar. Wel wat gedeukte auto's her en der, maar voor de wijngaard niks problematisch.
2: Maakt het je dan ook blij dat je ziet dat het steeds droger en warmer wordt?
1: Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Als mens vind ik dat natuurlijk, dat stukje klimaatverandering is natuurlijk niet fraai. Maar ja, voor het vak waar ik in zit, het helpt wel. Dus dat het droger wordt, dat het warmer wordt, dat is wel, dan krijgen we die druiven wel beter rijp. Ja, dus laten de druiven dan indicatief zijn voor dat het klimaat echt verandert.
0: Pas na de oogst dan weet wijnboer Bruno Suter zeker of het een goed wijnjaar is geweest. En pas dan kan hij inschatten hoeveel wijn hij kan maken en hoe de kwaliteit precies is. Naar proost.

0: Queen, Killer Queen, het is er bijna 6:30. Esme Beg is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, water...
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.

0: Last van vorst hadden we vorig jaar niet, hebben we dit jaar weer niet. De bloei was mooi, die in juni plaatsvindt. En dan eigenlijk tot nu toe is het ook alleen maar droog en warm geweest. De schimmeldruk is ook laag, want als er geen vocht is, dan groeit er ook bijna geen schimmel.
1: Toch zijn de komende weken tot en met september nog heel belangrijk, zegt de wijnboer. Pas na de oogst weet hij precies hoeveel wijn hij kan maken en hoe goed de kwaliteit dan is. Een vrachtwagenchauffeur is bij een eenzijdig ongeval gewond geraakt. Op de kanaalweg bij Kruiningen kwam hij met zijn vrachtwagen op de zijkant tot stilstand onder een talud. Volgens HV Zeeland reed de chauffeur in een bocht rechtdoor. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die was niet meer nodig. De chauffeur is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zeeland kan vanaf nu in de zomermaanden gebruik maken van het overschot van groen gas in Brabant. De Gasunie heeft het leidingnetwerk in beide provincies met elkaar verbonden. Groen gas komt onder andere uit GFT-afval, mest en slib. In Noord-Brabant wordt in de zomerperiode meer groen gas geproduceerd dan dat er wordt gebruikt. Het overschot gaat nu dus naar onze provincie. En oud-profvoetballer Julius Bliek keert terug bij Kloetingen. De 32-jarige verdediger traint weer mee bij de Beverlandse club, die dit seizoen in de tweede divisie speelt. Bliek nam vorig jaar zomer afscheid, maar wil nu toch weer meedoen op het hoogste amateurniveau. Het is voor Bliek de derde periode bij de club. Het is de bedoeling dat hij nog dit jaar inzetbaar is. Het weer er nog in Zeeland. Vanavond neemt de wind af. Vannacht is het helder bij minima van een graad of 16. Morgen is het een vrij zonnige dag en wordt het een stuk warmer dan vandaag, met temperaturen tussen de 26 en 30 graden. De wind is morgen zwak uit zuid tot zuidwest. Woensdag, dan wordt het nog iets warmer. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Dankjewel, Esme. Eens kijken op de weg met vertragingen op de N57. Dat is Middelburg naar de Brouwersdam voor Sirooskerke. 2 kilometer, 5 minuten vertraging. Diezelfde N57, maar dan van Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. 5 kilometer, zo'n 10 minuten vertraging. A16, Breda naar Rotterdam voor Dordrecht. 8 kilometer, bijna 25 minuten. Komt daardoor wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En de A17 is afgesloten. Roosendaal richting Dordrecht voor Moerdijk is de weg dicht. Dat komt door een ongeluk wat daar eerder vanmiddag is gebeurd. Omrijden kun je het beste doen via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort. Omroep
2: Zeeland. Een hele goede middag. Het is iets na 5:30. De hoogste tijd voor een nieuwe editie van Zicht het Maar. Kan je niet ontgaan zijn. Zuid-Europa staat in brand. Veel bosbranden die er zijn. Rondom Bordeaux is een lastige situatie daar, met zo'n enorme stad die er is en al zoveel mensen die geëvacueerd zijn. Ook in Spanje hetzelfde geval. Veel branden daar. Maar goed, hier is het ook droog. En neemt dat risico weer toe op natuurbranden. Maak jij je zorgen eigenlijk om een grote natuurbrand dichter bij huis? Ik ben benieuwd naar je mening en sowieso misschien wel je ervaringen met natuurbranden, over de klimaatveranderingen en die warmte die er op dit moment is. Je mening die kun je achterlaten uiteraard door te bellen 0118-499-999. Wat is je mening daarover? Hoe denk jij over die natuurbranden? Laat het weten, hoop ik je zometeen te spreken. Inzicht het maar.

Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Goedemiddag, het is 6:30 geweest, de hoogste tijd voor een nieuwe editie van Zegt u het maar. Waar bosbranden opnieuw voor grote problemen zorgen in het zuiden van Europa. Zuid-Frankrijk bijvoorbeeld, waar vakantiegangers hals over kop de camping moeten verlaten. Zo lees je online het verhaal van Zeeuwse vakantiegangers. Bijvoorbeeld Hanna uit Veren, die ook ineens van die camping weg moest. Ja, de evacuaties die daar plaatsvinden. En sowieso, als je leest wat daar gebeurt, het is nogal wat. Alleen dit jaar in Spanje al meer dan 172.000 hectare verwoest door de bosbranden. 6 keer zoveel als in diezelfde periode van vorig jaar. En de bosbranden in Zuidwest-Frankrijk wekken zelfs hun eigen onweer op. Het is heel apart hoe dat werkt. Die opgestegen rook die verdwijnt dan in een soort grote wolk en dat ontsteekt dan weer opnieuw brand. Los van de oorspronkelijke brandhaard. Oftewel, veel problemen zijn daar. Maar natuurbranden en droogte, wij hebben er ook mee te maken. Ik ben benieuwd of jij je zorgen maakt daarover. Je kunt het laten weten door te bellen 0118-499-999. In Zegt u het maar, kun je daarop reageren door een appje te sturen of te bellen.

0: gaat over droogte, natuurbranden en de risico's die erop zijn in zicht. Maar je kunt reageren 0118-499-999. Goedemiddag, met wie spreek ik?
1: Met Pieter.
0: Goedemiddag, vanuit Schravenpolder volgens mij, hè?
1: Ja, Schravenpolder.
0: Zegt u het maar.
1: Ja, ik wou het ook even over die branden. Nou ja, dat we een klimaatverandering hebben, dat weten we inmiddels wel.
0: Ja.
1: Maar dat er zo heftig is in al die jaren, daar hebben we sinds die jaren nog niet echt meegemaakt, dat we zoveel lange tijd reeks bosbranden hebben gehad in Frankrijk. En ook in Spanje. Maar dat... ja, dat zal hopelijk snapjes naar regen, maar ja, dat ziet er ook nog niet naar uit.
0: Nee, de temperaturen gaan omhoog zelfs daar, volgens mij.
1: Ja, dat ook nog. Maar wat ik nou pas gezien had of zo, of was voorbij gekomen in de Stentel, volgens mij was dat. Mm-hmm. Had een brandweerman, die had een meterslange slang, volgens mij. Die had daar een oppassing voor op dag, van mocht dat tot natuurbranden komen, dan... kan die slang, meterslange slang van zo lang tot zo lang, kan dan ook het branden tegenhouden doordat er wat koppelingen aan zitten aan die slang. Bijvoorbeeld dat het door de brandweerslang, dat die dan zelf water geeft. Snap je wel? Dus dat is een meterslange slang.
0: Dat,
1: en dan moet daar een soort kraan aan zitten. En dan per meter moet daar een kraantje aan zitten, zodat er uit die brandweerslang bijvoorbeeld, dat het automatisch gaat breien, een soort sprinkler, laat ik het zo maar zeggen.
0: Ja, dat klinkt bijna als de enige oplossing toch om dit tegen te gaan. Want hoe los je dit anders op?
1: Nou, dat is een race tegen de klok, maar daarom zeg ik, ze moeten gewoon voorbereid wezen op branden zoals ook in Nederland.
0: Ja.
1: Voor hoe ga je bijvoorbeeld hier... met natuurbranden om. Hè? Dus de overheid die doet nog niet echt heel veel. Maar ja, kijk maar eens. Als je nou bijvoorbeeld pak een beetje de Veluwe in brand staat.
0: Mm-hmm.
1: Dat is heel wat. Nou, dan moet je ook gaan bedenken van... nou ja, nu kan ik wel een meterslange slang neerleggen... zoals de brandweer dat doet.
0: Yeah.
1: En dan gewoon automatisch hoef je die zelf niet bij te staan... maar dan gaat het automatisch water geven. Hey, dus een brandweerslang die automatisch water geeft.
0: Mm-hmm.
1: Vanuit de brandweerauto, laat ik het zo maar zeggen. En dan moet de brandgevaar tegenhouden. Of in ieder geval minder gaan verspreiden.
0: Ja,
1: zodat je makkelijk zelf kan uitdoven.
0: Maar ik hoor je zeggen, we zijn er te weinig mee bezig in Nederland. Is dat eigenlijk niet gek als je dan die voorbeelden in Frankrijk en Spanje ziet? Toch best dicht bij huis.
1: Ja, dat zeker.
0: En met die droogte.
1: Ja, nou, met die droogte zeker wel. En je moest kijken hoor, wat dat er planten die gewoon flauwen. Hè? Als je kijkt in de steden en als je naar het grasveld kijkt.
0: Mm-hmm.
1: Nou, hier en daar zijn er wel wat bermbrandjes geweest. Maar daarom zeg ik ook van, ja, je hoeft maar wat in de berm te gooien of de brandtal.
0: Ja.
1: Maar dat moet je niet in de bossen doen, of zelfs helemaal niet.
0: Nee. Maar heb jij echt zorgen dat het hier in de buurt ook fout kan gaan?
1: Nou, nee, dat nou weer niet hoor. Maar goed, je weet het nooit. Je moet er altijd op voorbereid. Daarom zeg ik ook.
0: Ja.
1: De overheid moet gaan kijken van wat er te leren van de branden die dan daar is geweest. Hè. Je moet je voorstellen dat ze nou aan het oefenen zijn in de militaire tijd. Daar moet je niet aan denken. Want als dat fout gaat, dat hebben we ook al gezien.
0: Nee, ja, precies,
1: dan moet je niet weer een keer hebben. Want dan heb je weer zo'n enorme brand. Dus daarom zeg ik ook.
0: Ja.
1: Voor een brandweerslang moet je heel lang een kabel hebben, of een brandweerslang, en dan moet het gaan spuiten en dan moet je zelf voorkomen dat de brand gewoon verder uitbreidt.
0: Ja. Laten we het hopen dat dan een oplossing kan zijn. Pieter, dankjewel eventjes om te reageren in, zegt u maar, vanavond.
1: Dankjewel, daar.
0: En meneer Huisman in Vlissingen, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Maakt u zich zorgen?
2: Nee, eigenlijk helemaal niet eigenlijk.
0: Oh, wat fijn, toch?
2: Nou kijk, het is namelijk zo... Ja, ik kom van een beetje boerenkomaf familie, zal ik maar zeggen.
0: Mm-hmm.
2: En wij zitten bij de boeren- en burgerclub. En wij hebben steeds meer in de gaten dat net zoals de CO2, ook al deze bosbranden een soort hoax is, dat eigenlijk in stand wordt gehouden door de media. En ik kan je ook een beetje verklaren waarom dat zo is. Want als je nou gaat kijken, zeg maar, van een paar honderd jaar terug wat de waterstand is of niet,
0: Dat
2: is dan helemaal geen verschil. En wat ook een beetje een apart verhaal is natuurlijk, met als het hier 30 graden is, dan krijg je code rood. Terwijl 20 jaar terug hoor je nooit iets over code rood. Dus met alle respect natuurlijk voor iedereen die dat allemaal geloven wil. Ik zie het toch heel anders. Ik zie het meer als een soort gebeuren om een agenda 2030 uit te voeren.
0: Maar als je kijkt naar die branden, dat is toch een hoax. Die vinden op dit moment plaats.
2: Ja, maar maak je wel vragen. Denk je dat dat van de natuur is gekomen of is dat er wordt wel aangestoken?
0: Nee, dat kun je afvragen natuurlijk inderdaad. Maar het ene helpt het andere natuurlijk niet. Die droogte helpt die branden niet, lijkt mij.
2: Nou kijk, als het wordt aangestoken, dan is het niet door de droogte, maar dan is het een hoax, als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, maar
2: net als CO2, dat is gewoon een grote hoax om al die boeren weg te krijgen. En de mensen moeten maar eens een keertje goed gaan kijken wat de agenda 2030 is. Mm. En voor mij mag je er van alles van vinden. Maar ik denk dat dit gewoon meer een hoax is en wat de stand wordt gehouden voor de agenda 2030. En daar moeten de mensen naar kijken en zelf eens goed uit gaan zoeken wat er nu werkelijk aan de hand is.
0: Oké, nou, dank om dat eventjes te delen. Maar geen zorgen dan, om het kort samen te vatten.
2: Nou, ik maak me eerlijk zorgen dat mensen dit blijven geloven en dat de media hierachter blijft staan zonder dat er bewijslast is dat het echt van de natuur komt. Want wat wij hebben gezien, wij zitten in boerenclubs met duizenden mensen, mm-hmm, en die zien al lang dat CO2 een hoax is om de boeren weg te krijgen. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk, want een voedselbron weghalen hier zo, daar word je afhankelijk van voedsel. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En dat dient agenda 2030. En ja, daar ga je van alles van vinden, maar dan zeg ik, kijk er eens even na en kijk er eens serieus na. Wat is agenda 2030?
0: Okay.
2: Want we streven af op een soort social credit systeem à la China. En dat is wat er aan de hand is. En ja, mij mag je van gek verklaren, dat mag. Maar wij weten het al lang en het is een grote hoax, net als de klimaat een grote hoax is en de CO2 een grote hoax is.
0: Oké, okay. Meneer Huisman, dank eventjes voor te reageren en fijne avond gewenst.
2: Oké, dankjewel hè.
0: Bedankt, dag. Kwart voor zes is het. Het is zegt u het maar mee naar luistert waar we het hebben over natuurbranden. Tot nu toe lijkt er aan de telefoon nog niet heel veel zorgen te zijn over Nederland en over die natuurbranden. Terwijl die wel hartstikke droog is natuurlijk. Op onze WhatsApp-kanaal kun je ook reageren op de stelling. Zuid-Frankrijk staat in brand. Ik maak me zorgen om een grote natuurbrand in Zeeland. Er zijn de verschillen erg minimaal. 50,3% zegt, ik ben het daar mee eens, ik maak mij zorgen. 49,7%, ja, we zitten achter de komma inmiddels te rekenen, is het daarmee oneens. Maakt zich daar minder zorgen over. Het spant daar dus om. Maar wat is jouw mening over die natuurbranden? Hoe kijk je daarna? Volg je het nieuws daar rondom goed? Laat je het een beetje aan je voorbij gaan? Misschien heb je vakantie wel afgezegd en ga je juist niet die kant op. Jouw mening die is uiteraard welkom. Laat hem achter. 0118 499 999.

0: The Course in Old Town, hier bij Omroep Zeeland. We zitten middenin, zegt u het maar, waar het gaat over natuurbranden. En we gaan naar meneer Penning, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
1: Ik ga het zeggen. Ik heb 12 jaar in Portugal gewoond.
0: Wat heerlijk.
1: En ja, dat was zeker lekker. En nou is hier ook lekker weer. Maar het gaat hier om. In die periode heb ik twee manieren brand gezien ontstaan. Eén door de inslag van een droge bliksem. Mm-hmm. Waardoor eigenlijk droge struiken in de fik gingen. En daar is toen de tijd bij ons in de vallei, toen daar woonde, een van de grootste branden van Portugal geweest.
0: Oh.
1: Want dat liep van Vila Nova de Poares tot aan Coimbra.
0: Ja.
1: En daar hebben ze toen het leger ingeschakeld om de brand op te vangen.
0: Tja.
1: Maar toen begon het te regenen.
0: Nou, gelukkig en, maar, toch?
1: En toen reden we dus om boodschappen te doen naar de stad. En dan kwam het water de bergen af. En dat was de eerste keer van mijn leven dat ik zwak water heb zien stromen.
0: Ja, toch ook heel bijzonder, lijkt me dat.
1: Ja, dat was heel bijzonder. En, ja. Ja, en de rotsblokken moest je ook ontwijken. Want die waren door de onderbegroeiing in de brand opgegaan. Want dat brandt het meeste. De normale bomen en zo, die bleven gewoon staan. Maar de hele onderbegroeiing die was hor en hor droog. En dat ging in de fik.
0: Tja.
1: Dus zodoende.
0: Ja, maar hoe kijkt u dan nu weer naar die branden in Spanje en in Frankrijk, wat er allemaal gebeurt?
1: Gewoon met de buurt, schouder ophalend.
0: Ja.
1: Want wij hebben het toen ook bij ons, is hier toen we ons huis hadden in Portugal, is hier min of meer vlak langs onze tuinen gegaan, die brand.
0: En dat moet enorm spannend zijn geweest?
1: Dat was heel spannend, want weet je wat is? Er was het nacht en dan was het gewoon overdag. Je kon de krant lezen in de tuin. Nee, dus dat was een hele aparte ervaring.
0: Ja, dat geloof ik inderdaad. Ja.
1: Nee. Maar ja, dan ben je dat gewend en dan kijk je er niet meer van op. Dat was ieder jaar en er waren gemiddeld toch zo'n 100 branden alleen over Portugal.
0: Nee, ja, dan wordt het normaal inderdaad natuurlijk.
1: Ja,
0: dat kan begrijpen.
1: Dan trek je even niks meer van aan.
0: Nee, maar nu staan die ook de bermen constant in brand door die droogte. Soms is maar hele kleine plekjes natuurlijk. Dat lijkt dan mee te vallen. Maar maakt u zich dan ergens nog wel zorgen dat die natuurbranden dichter bij huis plaats gaan vinden? Dus hier ook in Zeeland? Op grote schaal?
1: Dat denk ik niet. Ik vind dat het... Kijk, ik heb een mooie groene tuin met allemaal groen gras. En er zitten ook bepaalde delen bij. Er staan dat vergeten te maaien. En daar stond de grasvalm, zeg maar, bijna een meter hoog. Die echt geprobeerd aan te steken. Het wil niet eens branden.
0: Nou, gelukkig maar, toch?
1: Ja. Ik denk dat het even weg. Het is toch maar een hoekie. Maar... Ja. Nee hoor, ik kon er een vlammetje bij houden, maar vergeet het maar. De blad schroeide een beetje weg en dat was het.
0: Nou ja, laten we hopen dat het daar blijft dan inderdaad en dat het hier meevalt. Maar dank om eventjes die ervaring ook vanuit Portugal, om die eventjes te delen dan. Wat interessant om die kijker erop te hebben. Dankjewel, meneer Penning. Bedankt voor bellen. Fijne avond.
1: Goed, ook een fijne avond. Dag.
0: Bedankt, hè. Dag. We hebben naar Schavenpolder, naar meneer Filius. Goedemiddag.
2: Hey, Michiel, ben je er ook weer?
0: Ja, we zijn er weer. Hallo.
2: Ja, hallo. Ja, over die branden, nee. Ik ben met die andere spreker die het voor deze was, ben ik het ook eens. Die zei over, er wordt te veel aandacht aan geschonken.
0: Maar het is al heel erg wat er gebeurt daar.
2: Ja, dan moeten ze eerst stoppen met woningen te bouwen en de bossen. En vakantiedingen, dan moeten ze op kale dingen doen, niet in de bossen. Want als je in de bossen doet, je bent iets aan het doen, barbecue of wat ook, dan hadden we in de fik. En nu worden mensen gevlucht, de woningen in brand gevlogen. Ik weet niet wat in Frankrijk was, het zou in Spanje geweest, ik weet het niet. Mm. Maar er wordt veel te veel aandacht aan geschonken. En ik weet van jaren geleden dat een vrachtwagenchauffeur, en die had zelf stro gelaaien, een aanhangwagen en een voorwagen vol met pakken stro.
0: Yeah.
2: En die gooit zijn branden, zijn sigaret was zo wat op, en die gooit uit zijn open raam. En wat gebeurt er? De aanhangwagen ging in brand.
0: Ja, dat zo, ja.
2: Dat is eigenlijk niet van de zon, hoor. Dat is hier red voor geeft. Dus als je die uit je auto gooit, dan kan ook de boel in brand gaan.
0: Maar goed, dat zei ik eerder ook tegen meneer Huisman. De omstandigheden, die extreme droogte, die helpen dan natuurlijk niet. Ook als dan dus inderdaad één iemand zo'n sigaret weggooit en daardoor die brand ontstaat.
2: Ja, nou goed, dan is het onmoedwillig. als je sigaret uitmaakt, dan gaat hij niet in brand, hoor.
0: Nee, maar als er best wel aardig wat wind staat natuurlijk en de grond is echt, echt heel erg droog, ja, dan kun je zo'n brand daarna bijna niet meer onder controle krijgen.
2: En het meeste is het door moedwillig in brand gestoken. Daar blijf ik bij.
0: Maar goed, dan kijkend naar Zeeland, moeten we daar wel een beetje goed opletten als we door de natuur heen gaan?
2: Je hebt het gezien vorig jaar in Zeeuws-Vlaanderen, was het in Klingen, hoe heette dat?
0: Ja, ja.
2: Had de bos ook in brand en wie had het in brand gestoken? Een paar opgeschoten jongens.
0: Oké, dus goed opletten zelf dan moet het te voorkomen zijn volgens u?
2: Juist, doe maar vuur. Kan je veel meer aansteken natuurlijk. Hè. En doe maar een klein vuurtje te wezen voor een grote brand.
0: Nee, zeker. Zeker, daarom. Oké, nou dank eventjes om te reageren, meneer Filius.
2: Ik hou het erop en ze moeten hier niet te veel aandacht aan schenken. Anders gaat straks de Veluwe ook in brand.
0: Oké, nou daar laten we het niet hopen inderdaad. Dank voor bellen en een fijne avond. Dat was meneer Filius. En dit was ook Zegt U Het Maar voor deze maandag. Zometeen na zessen veel meer muzieknieuws in Zeeland komt thuis. Een nieuwe editie van Het Windorgel onder andere. Dat zometeen na zessen.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij RITA. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
14: Dag Jaap.
15: Hi.
14: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
15: Ja, we hebben echt veel nodig.
14: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
15: Klopt.
16: Spectaculaire aanbiedingen bij Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
15: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
16: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Nu bij Dirk, Lotus Speculoos Pasta XXL pot 3,49.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
21: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
20: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
21: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Omroep Zeeland.
11: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
23: Waar we zometeen naar het laatste Zeeuwse muzieknieuws gaan. Dat is gewoon in de zomer ook. Platen worden uitgebracht, artiesten delen nieuws. Een nieuwe editie van het Windorgel. Zometeen Marcel van der Dries, die praat je uiteraard bij. Likken we zometeen eventjes terug op Goedemorgen Zeeland on Tour. Elsa en Vierler de hele maand door de provincie aan het trekken. Meer daarover zometeen. En Jules heeft de details, want het wordt weer warmer. Ook hier. Zometeen meer in Zeeland komt thuis met de muziek van Damiano David, Thailand, Now Rogers. Dit is Stalk.

0: Talk to me van Damiana David hier bij Omroep Zeeland. Het laatste Zeeuwse muzieknieuws krijg je van Marcel van der Driest in een nieuwe editie van het Windorgel.
1: Rob van Soest maakt mijmerlied. Dax Hovius houdt naam geheim. En Hanna May en Bluff zijn niet meer bang. Oud-leraar Engels Rob van Soest is bekend van de band The Nis, waarin hij met oud-leerlingen speelde, en van het Fruitlaanlied. Met dat lied nam hij samen met een groep oud-leraren en leerlingen afscheid van het middelbare schoolgebouw aan de Fruitlaan in Goes. Nu stuurde hij een nieuw liedje. Mede op aanraden van muzikant Luc Ochel besloot hij er toch maar wat mee te doen. Het is een melancholiek mijmerlied, schreef hij erbij. Dus mijmer lekker mee met Lay of the Land.

0: Haar naam geeft hij niet prijs, maar de nieuwe single van Dax Hovius, Name, gaat over een vrouw met wie de gitarist uit Capelle een intense ontmoeting heeft gehad. Die ervaring schreeuwde om een lied. Hij nam het al een jaartje geleden op in Antwerpen met onder andere Gijs Theeuwse en Renzo Rijn, bekend van de band Magazines, voorheen Peer. Het is alternatieve pop met een smachtend refrein en dat past perfect bij de tekst die vrij gedetailleerd die bijzondere ontmoeting beschrijft. Toch mag iedereen het lied op zijn eigen manier interpreteren. Desnoods figuurlijk, zegt Dax.
1: Naar de liedjes die ik luister heb ik een heel ander idee dan misschien de schrijver het geschreven heeft. Dat je eigen ervaring ga je er toch aan koppelen, dus ja.

Misschien was je erbij, misschien had je erbij willen zijn. Of misschien geniet je liever van muziek in je eigen kleine hoekje. Concert at Sea ligt alweer een maand achter ons. Een van die memorabele optredens was van Hannah May. Zij zong samen met Bluff, Ik ben niet meer bang. Die live versie is nu op YouTube verschenen. En het verrast eigenlijk niet dat de roep om dit gewoon op single uit te brengen groot is. Wie weet komt het daar nog van. Tot die tijd kan je genieten in beeld en geluid van deze live versie.

0: Tot zover het windorgel. Blijf die muziek uit Zeeland volgen. In deze rubriek, maar ook in de Zeeuwse Top 40. Elke zaterdag vanaf 11:15 bij Omroep Zeeland Radio.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: Quarksy Music en Avalon. Het is 6:15 alweer geweest. Die maandagavond, die luistert naar Omroep Zeeland. Voor het weer naar Sjoe Gernaerts, waar we best een aardige, rustige dag hebben gezien. Maar het gaat warmer worden, Sjoe.
1: Jazeker, per dag komt er misschien niet een handvol graden bij, maar toch zeker morgen. En dan komt er ook nog wat bij op woensdag. Donderdag gaan we iets omlaag. Dan zal de wind weer wat gaan draaien naar het westen tot het zuidwesten. Dus een echte grote hittegolf krijgen we niet. Maar toch een flinke aanvoer van warme lucht. Dat begint al vannacht. En dat gaat morgen uitmonden in maximumtemperaturen van 26 graden direct aan zee, met een beetje zeewind ook trouwens, tot lokaal 30 graden landinwaarts. Met een vrij zonnig plaatje. Het is morgenochtend heerlijk weer, denk ik. Weinig wind. En dan morgenmiddag zijn er een paar stapelwolken met een zak tot matig windje uit het zuiden meestal. Maar dus wat zeewind aan de kust zal wel optreden. En woensdag, dat wordt de warmste dag, met meestal een zuidoostenwind, maar ook wel wat zeewind aan de kust. En een maximumtemperatuur van 28 tot 33 graden landinwaarts op sommige plaatsen. Misschien een tikkeltje meer, maar toch niet meer dan dat, denk ik. En dan krijgen we dus daarna weer een afkoeling tussen aanhalingstekens donderdag door die westen tot zuidwestenwind, met maxima zo van 24 tot lokaal nog 30 graden. Maar er gaat vrijdag ook weer wat vanaf. En de kans op onweer trouwens, die is nog erg klein komende week.
0: Okay, goed om te weten, Jules, dankjewel. Op de weg zijn er nog een paar meldingen, allemaal wel buiten onze provincie, maar hou er rekening mee als je op de weg zit dat je stilstaat op de A16 onder andere. Dat is Breda in de richting van Rotterdam voor Dordrecht, 4 kilometer. Ruim 10 minuten door wegwerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht. A17, Roosendaal naar Dordrecht. Voor Moerdijk is een ongeluk gebeurd. De weg is daarom dicht. Omrijden kun je het beste doen via de Haringvlietbrug over de A59 en A29. Die weg is nog wel eventjes dicht tot 8 uur vanavond sowieso. Dan de A29, Berg op Zoom richting Rotterdam. Voor Barendrecht 7 kilometer, daar nog bijna een half uur. Een ongeluk daar gebeurt eerder vanmiddag. De weg is inmiddels weer vrij.

0: us all night.
1: Jorde Maasmit, nice to meet you. Dit valt op in het nieuws vandaag, ook buiten onze provincie. Dat onder andere over een Dalia-tuin en over FIFA-voorzitter Infantino. Maar ook over de lerarenopleidingen aan de universiteit. Die zitten namelijk flink in de lift. In het afgelopen collegejaar waren er bijna 14% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Meldt Trouw vandaag op basis van cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Die stijging lost het lerarentekort helaas nog niet op, maar de koepelorganisatie noemt het wel goed nieuws.
2: We zien nu tweede jaar stijging, dus dat helpt zeker om dat terug te dringen. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Dus van de hogescholen komen natuurlijk nog steeds de meeste leraren. Maar het lerarentekort is nog groot. Dus ook de komende jaren zullen wij als universiteiten ons daarop op in blijven zetten. Maar die weg is nog wel lang, want er zijn ongeveer 8000 FTE aan leraren nog te weinig in Nederland. Dat zijn natuurlijk nog wel een heleboel.
1: Nou, ongeveer 8000 fulltime leraren, dat gaat het dus om dat tekort nog steeds. FIFA-voorzitter Infantino heeft op Instagram uitgehaald naar degene die volgens hem haat hebben verspreid rond het WK. Hij roept ze op tot zelfreflectie. Hij zegt dat critici zo geconsumeerd werden door haat en kritiek, dat ze alle vreugde hebben gemist van een toernooi zonder geweld en incidenten. Alleen dat WK was zeker niet vlekkeloos, zegt deze sportverslaggever Dien van het Laar van de NOS.
3: Voor aanvang van het toernooi werd een Somalische scheidsrechter, die werd niet binnengelaten. Die Iraanse selectie die heeft ook een toernooi gehad om snel te vergeten, want sommige spelers en stafleden die hebben geen visum gekregen of moesten heel erg lang wachten op aankomst in de Verenigde Staten. Ja, en dan natuurlijk nog de rode kaart van de Amerikaanse spits Valerian Balogun. Die werd geseponeerd na een belletje van Donald Trump naar FIFA-baas Gianni Infantino.
1: En er was ook nog het geweld van Argentijnse spelers tegen wereldkampioen Spanje. Infantino zegt daar dan weer niks over. En vanwege de droogte was het aanpoten om de Dalia-tuin in Rekken in Gelderland weer te laten groeien en bloemen en te laten bloeien. Maar alle vrijwilligers is het uiteindelijk gelukt.
4: Een dalia die houdt van zon en houdt van warmte. Kijk, daar hoort natuurlijk ook regen bij. Maar in regen is er dus dit jaar niet, dus we moeten bevloeien.
5: Het is werkelijk geweldig hoeveel energie daarin zit. Om zo'n mooie tuin te krijgen, dat is werkelijk prachtig. Het is heel geweldig.
1: Nou, en die tuin is weer om het jaar open. 300 dalia-soorten staan daar. Zometeen weer terug naar het Zeeuwse nieuws. Esme Beg praat je bij na muziek van Amy Grant.

0: Miss Montreal en hoe het is 6:30. Esme Beg zometeen met het laatste Zeeuwse nieuws. Ellen Tavernier is onze Zeeuw van de dag. We blikken nog eventjes terug op Goedemorgen Zeeland. Elsa was ineens chauffeur bij een tarweoogst. Hoe dat verlopen is, hoor je zometeen.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft...
3: Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op

0: droge omstandigheden. Wijnboer Bruno Suter.
1: Als mens vind ik dat natuurlijk dat stukje klimaatverandering is natuurlijk niet fraai. Maar ja, voor het vak waar ik in zit, is ja, het helpt wel. Dus dat het droger wordt, dat het warmer wordt, dat is wel, dan krijgen we die druiven wel beter rijp.
0: Toch zijn de komende weken tot en met september nog heel belangrijk, zegt de wijnboer. Pas na de oogst weet hij precies hoeveel wijn hij ervan kan maken en hoe goed de kwaliteit is. Een vrachtwagenchauffeur is vanmiddag bij een eenzijdig ongeval gewond geraakt. Op de Kanaalweg bij Kruiningen kwam hij met zijn vrachtwagen op zijn zijkant tot stilstand onder een talud. Volgens HV Zeeland reed de chauffeur in een bocht rechtdoor. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die was niet meer nodig omdat de chauffeur aanspreekbaar was. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zeeland kan vanaf nu in de zomermaanden gebruik maken van het overschot van groen gas in Brabant. De Gasunie heeft het leidingnetwerk in beide provincies met elkaar verbonden. Groen gas komt onder andere uit GFT-afval, mest en slib. In Noord-Brabant wordt in de zomerperiode meer groen gas geproduceerd dan dat er wordt gebruikt. En dat overschot gaat vanaf nu dus naar onze provincie toe. En oud-profvoetballer Julius Bliek keert terug bij Kloetingen. De 32-jarige verdediger traint weer mee bij de Beverlandse club, die dit seizoen in de tweede divisie speelt. Bliek nam vorig jaar zomer afscheid, maar wil nu toch weer meedoen op het hoogste amateurniveau. Het weer dan nog in Zeeland. Vanavond neemt de wind af. Vannacht is het helder bij minima van een graad of 16. Morgen is het een vrij zonnige dag en wordt het een stuk warmer dan vandaag, met temperaturen tussen de 26 en 30 graden. De wind is morgen zwak uit zuid tot zuidwest. En woensdag, ja, dan wordt het nog iets warmer. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Omroep Zeeland. Goedenavond.

0: Elsa aan elkaar geven. Vandaag in Wilhelminadorp. Elsa werd chauffeur bij de tarweoogst op zo'n grote de machine. 12 meter breed.
1: Oké, we wisselen van plek. Ja. Ik ga op de bestuurdersstoel, de chauffeurstoel. Oh, de stoel op hoogte. Ja. En dan?
2: Naar voren doen zo. Oké, dan ga je rijden.
1: Ja.
2: Aan dat onderste knopje, dan zakt de bak. Deze.
1: Nou, dat moet nu.
2: Ja.
1: Oké.
2: Drukken één keer.
1: Ja? Ja. En dan laat ik het. Oeh.
2: Nou, de bak even.
1: Dat is vast je baas. Die zegt, wat ga je nou doen?
2: Even zo.
1: Ja?
2: En druk hier op.
1: Oké.
2: En dan
1: stuur ik hem netjes.
2: Ja. Dan moet je met je haspel proberen in dat spoor te blijven.
1: Oh, daar zit Veerle, die zit in de weg. Dan zie ik, oh, want daar blijft er precies een klein stukje staan. Dus ik ga een klein stukje naar daar sturen.
2: Ja.
1: Oh-oh. Ja, oké, dan stuur ik nu terug.
2: Ja.
1: Oeh, de grootste van Nederland, hè?
2: Ja, oh, dat gaat prima zo, Elsa.
1: Kijk. Nou, het stof vliegt wel rond onze oren.
2: Hou hem recht.
1: Maar hou hem recht. Wow. Ik had eigenlijk verwacht dat ik nauwelijks iets zou hoeven te doen.
2: Nou, het valt tegen, hè?
1: Dat, ja, ik dacht, als ik één keer gewoon... Dat is in de auto zo. Als je gewoon op een rechte weg zit, dan hou je gewoon je stuur recht. Maar ik moet nu echt wel steeds maar bijsturen.
2: De kunst is om die correcties een beetje klein te houden. Dan,
1: ja, want jij moet straks, als jij terugrijdt, moet jij mijn brokstukjes die ik laat staan, moet je corrigeren.
2: Ja.
1: Oh ja. Ja, nou ja, het is niet anders. Maar ik vind dat ik het op zich voor de eerste keer toch wel aardig doe.
2: Nou, ik vind het ook, hoor.
1: Dit vraag ik niet speciaal aan jou, dit zeg ik speciaal omdat Veerle anders straks zegt wel, ja maar, ik hoor er alweer, ja maar, van er is nog iets blijven staan, maar... Maar dat komt omdat zij zelf in de weg zit, hoor. Want zij moet filmen en dan zit ze precies in mijn beeld. Oké. Dan komt er daar in de verte een flauwe bocht. Dan ga ik gewoon met de bocht mee.
2: Arjo,
1: ik snap alleen niet precies. Ik heb nu echt al mijn aandacht nodig voor het sturen. Ik heb geen tijd om op die computer te letten.
2: Nee, dat bedoel ik.
1: Dus en ik heb ook geen tijd om te kijken of dat ding al vol is.
2: Nee. Je moet eigenlijk... En berghandelingen tegelijk doen.
1: Ja.
2: Daarom is het fijn dat je GPS hebt.
1: Oh ja, en ik ben blij dat er hier geen ander verkeer is. Stel je voor. Als je hier met z'n drieën op een rijtje zou rijden.
2: Ja, en dat doen wij normaal nog aan het rijden los. Hè. Dan heb je nog een kar naast je die meerijdt.
1: Oh ja.
2: Je moet dan ook nog op letten.
1: Want waar is... Oh, die rijdt nu een heel stuk achter ons.
2: Ja,
1: doet hij dat omdat hij mij niet vertrouwt?
2: Nou, nee, dat heb ik al eens afgesproken dat... een beetje buiten bereik van die combine moet zijn, alleen komen als de tank vol is.
1: Oké. En hoe zit jij nou naast me? Wel een beetje op je gemak?
2: Ja, ik zit helemaal op mijn gemak, Elsa. Ja. Okay. Ik heb volledig vertrouwen in je.
1: Oké, ik dacht, die zit misschien met samengeknepen billen.
2: Want ik heb wat instellingen ingedrukt dat er eigenlijk weinig mis kan gaan.
1: Ja, maar je weet bij mij nooit. Hè?
2: Nee, nou, dat is zo.
0: Nou, morgen meer van Goedemorgen Zeeland On Tour. Nieuwe uitdaging dan morgen tussen 9 en 12.

0: Eric Clapton, I Shout the Sheriff. Het is bijna 7:15. 12 uur geleden aan je voorgesteld onze ziel van de dag. En dan gaan we eens kijken, 12 uur later, hoe de dag is geweest. Van Ellen Tavernier. Ellen, goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Hoe is het geweest op de minicamping in Sirruskerken?
1: Wij hadden vandaag een goede dag.
0: Ja? Waarom?
1: Ja. Het zonnetje schijnt, de mensen zijn vriendelijk. Gewoon een dag als alle anderen.
0: Ah, wat lekker zeg. Nog iets bijzonders gedaan? Of was het gewoon inderdaad een dag als alle anderen, de normale bezigheden?
1: Eigenlijk een dag als alle anderen. Maar ik heb wel hier op de camping verteld dat het eigenlijk vandaag een hele heugelijke dag is, omdat ik vandaag CEO van de dag ben.
0: Nou, precies. En goed dat je dat ook verspreidt aan de mensen, inderdaad. Ja. Dat is heel belangrijk. Hey, hoe gaat het eigenlijk in zijn werk? Is het alleen de minicamping waar jij je druk over maakt? Of hebben jullie ook een boerderij daarbij?
1: Ja, we hebben ook een agrarisch bedrijf. We hebben een agrarisch bedrijf en een minicamping. Dus dat is eigenlijk een beetje dingen, ja. Wie doet wat? Ik draai de camping en het agrarisch bedrijf samen met mijn man. Dus we hebben wel allebei een beetje onze eigen taken.
0: Ja, precies.
1: En toch doen we ook heel veel samen.
0: Ja, leuk zeg. Dat lijkt me onwijs leuk om te mogen doen, dit werk.
1: Ja, dat is het ook.
0: Ja. Wat is het allerleukste eraan?
1: Ja, ik denk de afwisseling. Dat je eigenlijk van tevoren niet weet wat de dag je brengt.
0: Nee, dat kan nogal wisselen natuurlijk. Het ligt aan de mensen die er zijn natuurlijk. Maar je hebt en dat agrarische bedrijf, maar ook de camping daarbij natuurlijk.
1: Ja, dus we hebben, en natuurlijk, je weet wel een beetje hoe de dag gaat lopen. Je weet wel of je aankomsten vertrekken. Mm-hmm. Maar hoe en wat precies, ja, dat weet je eigenlijk nooit. En dat maakt het eigenlijk heel erg afwisselend en ook heel erg leuk. Het contact met de mensen.
0: Ik vraag me wel altijd af aan mensen die op de camping werken. Wanneer ga je zelf dan op vakantie?
1: Nou, ik ben zelf nu in juni met mijn dochter geweest.
0: Okay.
1: En straks ga ik in september nog met mijn zoon een paar dagen weg. Dus dat is vaak buiten om het seizoen.
0: Ja, precies. Maar dat scheelt ook in de kosten natuurlijk. Hè? Dat is eigenlijk best wel fijn.
1: Nou ja, het is een beetje, dat is een beetje dubbel. Want ik denk dat als je als kleine kinderen... onze kinderen zijn wat ouder nu, maar als kleine kinderen op vakantie gaan... dat het eigenlijk leuk is als je dan ook andere kinderen daar treft. En als je in november op vakantie gaat...
0: Ja. Ja, zit
1: dan heb je niet zo heel veel andere kinderen om je heen.
0: Nee, er zit absoluut wat in, dat is waar. Hey, Ellen, dit seizoen tot nu toe, hè, dit kampeerseizoen, hoe zou je dat tot nu toe omschrijven?
1: Ja, we zeggen eigenlijk altijd, wij mogen niet klagen. We zijn blij met de bezetting. Wij hebben het gewoon goed. De camping, dat gaat gewoon goed.
0: Gelukkig.
1: Ja.
0: Fijn om te horen. En dan zou ik zeggen, geniet er nog eventjes na van die heugelijke dag om ziel van de dag te zijn. En geniet nog van dit seizoen daar op de minicamping in Sirruskerken.
1: Ja,
0: dankjewel Ellen dat je onze ziel van de dag was en veel succes.
1: Dankjewel.
0: Dag.

0: Miley Cyrus en End of the World. Bij de duizenden evacuees die moeten vluchten voor de natuurbranden in Frankrijk. Er zijn ook Zeeuwen, zoals Hanna Schoe uit Veren. Ze komt al jaren op dezelfde plek in Frankrijk. De camping waar ze zat, die bleef gespaard. Maar een dorpje vlakbij is zwaar getroffen.
1: Ik voel mij ook een beetje schuldig. Als je ziet de mensen die als hier soms binnenkomen helemaal oversturen. Wat hun huis in de brand staat. Die hebben niks. En dat doet pijn. En de inkomsten van de mensen, dat is hier echt van toerisme en van het hout.
0: En temperaturen die stijgen daar nog meer de komende dagen. In Frankrijk niet alleen, maar ook in Spanje. Verder wat je vandaag nog hebt gemist op de radio. De dierenambulance Schouwduiveland. Ze moest uitrukken voor een zwaluwnest dat van onder een dakgat naar beneden gevallen was. Twee jonge vogeltjes overleefden die val niet. Maar derde liep er geen verwondingen bij op. In allerijl werd een nieuw nest gemaakt door de vinders. Vergiet met een zacht lapje erin dat omhoog getrokken werd met een touw. Jort Sander Penning.
2: Het nest was ook echt helemaal kapot. Er was gewoon niks meer van over. Dus de mensen die dat hadden gezien, die dachten van nou, wij gaan eens eventjes knutselen. En wij gaan eens eventjes een nest maken ter vervanging van het zwaluwnest. Je moet dan maar afwachten of zo'n oude vogel bij de oude vogels, of die dat accepteren. Of dat die denken van nou, ik weet niet wat dat is, maar dat is niet van ons. Dus wij blijven weg.
0: Nou, dus Sander Penning van de dierenambulance Schouwduiveland. Dan naar Bert Penning in Zegt het maar. Daar ging het vandaag over natuurbranden. Hij woonde jarenlang in Portugal en maakte ook die natuurbranden van dichtbij mee.
3: Dat was heel spannend, want weet je wat is? Er was het nacht en dan was het gewoon overdag. Je kon de krant lezen in de tuin. Nee, dus dat was een hele aparte ervaring. Maar ja, dan ben je dat gewend en dan kijk je er niet meer van op. Dat was ieder jaar en er waren gemiddeld toch zo'n 100 branden alleen over Portugal.
0: Maar verdeelde reacties vanmiddag of wij ons daar eigenlijk zorgen moeten maken over grote natuurbranden. Dichter bij huis, misschien zelfs wel in Zeeland. Morgen een nieuwe editie van Zegt U, maar het laatste Zeeuwse nieuws de hele avond natuurlijk te volgen op onze site en app. Veel fijne muziek zometeen na 7:00.

0: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
0: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Spectaculaire aanbiedingen bij
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: Ik werk al 13 jaar bij de Zeeuwse keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij de Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
4: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms' Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beeld is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
2: Sidney Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
2: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
1: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
1: En de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer, vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
2: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
1: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan is weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: money.
1: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bevoerde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek bij Omroep Zeeland. Altijd.
1: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man?

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd. I told myself, life is short.

De beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londen is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Haagse Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.